0: Nee, maar het is heel bijzonder. En, ik denk visueel ook natuurlijk aangenaam. Maar auditief gaat het toch wel een verrassing zijn voor veel, denk ik. Omdat Ghazal is nog niet zo heel gekend. Ondanks het feit dat ze bij Ictus Ensemble speelt. En, ze heeft nu pas een solo release uitgebracht op Relative Pitch, Amerikaans label.
1: Een Relative Pitch, ja.
0: Ja, dat nogal veel aandacht trekt naar jonge, nieuwe en vernieuwende muzikanten. Dus dat is wel heel goed voor haar. En tof dat zij hier als trio kunnen beginnen.
1: Oké, zal
0: ik. Ik ga eens moeten zien, want ik denk dat we direct moeten. Iedereen moet klaar zitten.
1: Ja, over exact 6 minuten het optreden beginnen. Hij zou. Ja.
0: En dan vragen we aan de muzikanten of dat ze even kunnen passeren.
1: Dat is perfect.
0: Goed. Okay.
1: Ik kan ze even vertellen.
0: Tot straks. Hè.
1: Tot straks. Ja. Dan gaan we ondertussen even een intermezzo muziekje inlassen. En eens even kijken.

Oh, my God.

Thank you.

Dus zo dadelijk gaan we luisteren naar Ghazal Faghihi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn live vanuit de kern in Wilrijk.

De trio Gazalfa, Gigi, Erik Heestermans en Christophe Albertijn maakt zich ondertussen klaar op het podium. We luisteren ondertussen verder. Een beetje intermezzo muziek.

Ondertussen zetten ze zich op het podium klaar voor Christer Botijn en Johan Berteling uit Zweden. Hier in de kern op de derde Sundaft. U gepresenteerd door Sound in Motion.

We hoorden net Christopher Botijn en Johan Berteling uit Zweden, live vanuit de kern in Wilrijk. We gaan verder.

super groovy beats uit Zwitserland. Dit is Ungawa op Radio Centraal, 106.7 FM. Van 6 tot 8 enkele LP's en singles in mijn platentas. En u zult genieten, zoals van deze Men from Spectre. Uit hun recentste LP, Magnetic Sunshine, komt het nummer Eat Fire. Vorige week ben ik naar een optreden geweest van The Thanes uit Edinburgh. Uit Schotland dus. En zij kwamen spelen hier in België. Eerst in Jette bij Brussel. De dag daarna op vrijdag in Luik. En dan op zaterdag hier in Antwerpen in Jingle Jangle. Het was een geweldig optreden. Het voorprogramma viel ook nog goed mee van de groep The Outsect. En die komen uit Brussel. Maar de trainings waren wel geweldig. En ze hebben ook een paar nummers gespeeld die ik nog niet kende van hen. En een ervan bleek dus een nummer te zijn dat zij... Dat Lenny ooit met een oude groep van hem heeft gespeeld, maar nooit heeft opgenomen. Hopelijk komt het ooit eens uit op een single. Ik heb wel hun recentste EP meegebracht en daarop zat onder andere dit nummer. En als je goed luistert, hoor je dat hij goed heeft geluisterd naar Liar Liar van The Castaways. Dit is For What Reward.

Zo gaat dat snel vooruit. Zo, micro staat klaar. En u heeft twee keer die Intelligence gehoord uit hun eerste LP. Die heet Let's Toil. Hun derde LP wil ik zeggen. Ze komen uit Seattle. En u hoorde twee nummers van hen. Het nummer Matches versus Lighters. En dan deze Practicing Medicine. En tussendoor hoorde u de laatste nieuwe van de Hit Coatees. En die heet As the Broken Tree Begins to Fall. Ja, de Hitcoaties zijn terug samen met vier. En op de andere kant van deze single staan dan de Hitcoats. En daar heb ik het nummer Jim Bowie klaargelegd.

Dat waren The Ventures met Love Goddess of Venus. En daarvoor hoorde je ook nog The Ventures uit diezelfde LP. In Space heet die, met het nummer The Twilight Zone. En tussendoor hoorde u It's Monster Surfing Time van The Deadly Ones. Ja, eindelijk heb ik die LP kunnen te pakken krijgen van The Deadly Ones. Uit 1966, de beste surf-LP voor velen. Daar ga ik niet mee akkoord, maar er staan wel een aantal voortreffelijke nummers op. Enkel spijtig dat ze 4 jaar te laat waren met hun LP. Die trouwens de originele persing uitkwam als een soort van promo voor een ijscreammerk. Ik heb nog iets klaar liggen van de Deadly Ones, namelijk The Mad Drummer Part 1.

0: tweemaal Chris Joss uit zijn LP, hij is een dubbel LP, Telephonic Overdubs. Eerst met het nummer I Want Freedom en dan deze Jungle Dolls. En tussendoor kreeg je ook nog Let's Beat It van Johnny Harris. We gaan nu naar een geweldige cover van Land of Thousand Dances. Dit is David Llewellyn. Dit is nog steeds Ungawa op Radio Centraal.
1: 1, 2, 3!

Ja, die fussgitaren van eind jaren 60 zijn toch nog altijd niet geëvenaard, zelfs door bands van jaren 80 in Wokergesinter. Je hebt een specifieke sound daarin, dat ja, ik weet niet waar aan het ligt, maar klinkt voor mij in elk geval ongelooflijk lekker. Je kunt echt alleen volgens even kijken, The Shadows of Time met Search Your Soul uit 1969 en een twee jaar daarvoor Beast of Sunset Strip van Teddy and Darrell. En dan deze Babylon, ook uit 1969 van Sounds Synonymous. We gaan terug naar die laatste LP van The Man from Spectre van een paar jaar geleden. U krijgt van mij het nummer Horror Skelet.

Dat waren weer een heleboel lekkere 60s sounds. Achtereenvolgens kreeg u na The Man from Spectre The Aardvarks uit 1968 met Subconscious Train of Thoughts, gevolgd door het thema The Sunset Team uit Sunset on, Ride on Sunset Boulevard van de groep The Sidewalk Sounds. Op diezelfde LP vind je ook bijvoorbeeld The Chocolate Watch Band en The Standells terug. En dan deze hier, Hallucinations van Smith Winston. De volgende soundtrack die klaar ligt is van Dr. Goldfoot en de Girlbombs. Je kent Dr. Goldfoot wel van Dr. Goldfoot en de Bikini Machine. Maar dit is een andere film. En daarop krijgt u het thema door de Sloopies.

drie stevige gitaartracks achter elkaar. Eerst kreeg u 12 o'clock Satanial van de groep Air. Niet de Franse groep, maar wel de Amerikaanse groep. Dan Spectre van Dark Star en dan deze Sorcerer van Junction. We gaan naar iets soortgelijks, maar iets een klein beetje rustiger. Dat is het nummer One Dream On van The Sound Apparatus.

0: Wat een herrie hier op Radio Centraal bij Ungawa. We kijken nog 35 minuten te gaan. Het was het nummer Acid Raga van Sun Cycle. En de volgende heet Acid Nightmare van Xaranga.
1: Acid Nightmare. Acid Nightmare.

Zo, dat waren de bands achtereenvolgens. The Goodies met Such a Good Time, een Australische meidenband uit 1966, geloof ik. Dan Garden Odyssey Enterprise met Sad and Lonely. En dan deze Sweet Wine van Cellist. En ik geloof zelfs dat dat een cover is van een nummer van Cream uit hun begindagen. We gaan verder met een andere cover. Namelijk de zoveelste versie van Shake. Maar hier gebracht door Pintura Fresca.

0: Zo, we hebben weer een paar leuke 60s tunes gepasseerd. Kregen dus na die cover van Shake door Pintura Fresco, kregen we een andere cover, Quiero Amor van Norma. En dat is eigenlijk een vertaling van het nummer Love Loves to Love van Lulu. Dan kwam Sweetness van Boneshaker en dan deze Un Petit Peu d'Amour van Cathy Lynn. En eigenlijk is dat ook een vertaling van een nummer uit Spanje, van Los Bravos, Bring a Little Love In. En we gaan naar een volgende soundtrack, die heet Girl in Gold Boots. En daarop staat onder andere dit nummer van Joe Valino. Het nummer heet gewoon Gold, ofwel Everything I Turn... Everything I touch turned to gold. Joe Valino.
1: Listen, I'm on my way to Hollywood right now. Why don't you come with me and I'll bet you my sister can make you into a star. Just like that. And I'll do all that for you in exchange for a little companionship. You know what I mean, like being my relief driver. I want to drive straight through.

Wat een geweldige aflevering, al zeg ik het zelf. Ik heb me goed geamuseerd hier in de studio van Radio Centraal. Ik ben aan het buiten kijken. Ik zie het is weer regenachtig. Ik zal waarschijnlijk wel kletsnat worden. Stevens op de fiets, maar I don't care. Ik kan ze even lekker eten. Maar eerst nog zeggen wat ik allemaal nog heb laten horen. U kreeg na Joe Valino kreeg u het thema uit de Oost-Duitse tv-serie Cosmos van Thomas Luc. En dan de Knocking Boots van Nicolas Geras. Dan deze hier, La Science van Men from Spectre. En ik sluit af met In den Cosmos, een van de latere tunes uit die geweldige Oost-Duitse serie. Het nummer In den Cosmos is van Sterncombo Meissen. En ik heb nog 2 minuutjes en dan is het definitief gedaan. Binnen 2 weken ben ik hier terug en dan misschien, omdat het dan wel goed weer zal zijn... Misschien opnieuw tijd voor wat exotica.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Vandaag is Dirk aanwezig. Geen familiefeest deze week, maar hij is nog volop aan het verhuizen van de grote naar de kleine studio. We beginnen direct al met een dode van de week. Een zekere Clarence Carter. En dat is niet Clarence Clemens, zoals Dirk het verkeerd had begrepen. Want dat is de saxofonist van de
1: E Street.
0: De E Street Band.
1: Bruce.
0: Clarence Carter is was, want hij is dood, een soort van singer-songwriter. En ik heb het opgezocht. Ja, ik zoek zo. Maar tegenwoordig doe ik dat, anders vergeet ik dat, de doden van de week. Zo op zondagochtend kijk ik dan van wie is er deze week overleden en dan zoek ik of ik daar iets van heb. En ik heb toch wel iets van de man. Dit is James Carter. Clarence Carter. Papa used to tease me about it, close deep down in me about it, close deep down inside. He was hurt 'cause he thought

0: Ja, dat is een gemis, hè. Een groot gemis. Dan zoek je dat op en dan zie je, ah ja, dat is een zanger geweest. En dan zoek je even in de collectie en dan vind je dat terug en dan zeg je van, wat is dat?
1: Ik heb gisteren veel missen gezien, Filip.
0: Wat heb je gedaan?
1: Missen gezien.
0: Missen?
1: Missen, ja. Vrouwelijke missen.
0: En waar heb je ze gezien?
1: Het Songfestival.
0: Heb je dat Songfestival gekeken?
1: Enkel de jurering heb ik gezien.
0: De jurering.
1: Wauw, was dat van een kul.
0: Ja.
1: Ik wou niet zeggen... Met een T, maar ik zal maar eindigen met een L.
0: Nee, ik heb gisteren gekeken naar Babi Pangang. Dat is een documentaire die ik 2 weken geleden of zo had opgenomen op Nederland. En dat ging over de geschiedenis van Babi Pangang. Een Chinese een Nederlandse Chinese die dus opgegroeid is in een Chinees restaurant van haar ouders. En zij ging op zoek naar de roots van de Babi Pangang, want dat is helemaal geen Chinees gerecht. Maar dus met zoeken naar de roots van de Babi Pangang heeft ze ook de roots van haar familie ontdekt. Zeer interessante documentaire.
1: Over Babi Pangang gesproken, Filip, ik heb nog een singeltje, ofwel van Wietke van Dort of van Ria Valk, over Babi Pangang.
0: Ja, en het viel ook op dat er heel wat gelachen wordt met Chinezen, want wij zeggen dat ook altijd, als we niet meer mogen lachen met N-woord, dan gelukkig kunnen we nog altijd lachen met de Chinezen, maar eigenlijk is dat niet waar, hè? Want je mag niet lachen met mensen hun afkomst. Want dat is dus echt een probleem, hè? Mensen, je staat daar niet bij stil, maar zij kon geen klasgenoten uitnodigen bij haar thuis, want zij schaamde zich ervoor, hè? Je moet die dan uitnodigen en dat stinkt daar naar... Ja, naar de Chinezen. Allee, ik bedoel naar de wokolie, dat weet ik allemaal. Dus voor haar was dat een ramp. En, het was ook frappant. Die staat, ik heb daar net gezegd, hè, die staat daar dan met de zoon van een andere Chinese restauranthouder, gewoon ergens in het midden van een stadje in Nederland. En dan rijden er wel Nederlandse nozems met fatbikes rond. En dan horen die zo roepen, hey, kut Chinees. Ja. En die kijkt daar niet van op, want die zijn dat blijkbaar gewend. Dat dus dagelijkse kost, hè, dat voor hen. Maar goed, dat heb ik dus gisteren gekeken. En toen ik hem afzette, de documentaire, want hij was gedaan. En dan zet ik dat af, want anders zit hij naar niks te kijken. En dan zag ik ook een heel klein stukje Songfestival.
1: Oh, vreselijk.
0: Ik zag Bulgarije.
1: Ja, ik ook.
0: En die hebben dat blijkbaar gewonnen.
1: Ja. Gelukkig.
0: Stel
1: ervoor.
0: Ja. Want de thuiskijker had weer naar het schijn voor Israël gestemd. Ja. Wie is er nog dood? Claudine Longue. En daar heb ik ook even opzoekwerk naar moeten doen. Dat was een actrice/zangeres. Herb Alpert.
1: Herb, de
0: trompetist.
1: Rotation.
0: Die heeft die ontdekt. En die heeft voor haar dan een plaatje gemaakt. Of hij samen met haar een plaat gemaakt. En zij was getrouwd met... nu ben ik het weer vergeten. Hè? Maar een van die crooners in de jaren 60. Ah. En nadien is ze getrouwd geweest met een skier. Heb ik net ook gezegd.
1: Alberto Tomba.
0: Het was niet Tomba. Maar die heeft ze doodgeschoten. Het was per ongeluk naar het schijnt. Naar het schijnt heeft ze per ongeluk doodgeschoten. Ze is veroordeeld tot 30 dagen cel of zo.
1: In het skiën wordt er ook geschoten, hè?
0: Ja,
1: cross-country.
0: Ja, dus naar het schijnt was dat een ongeluk. Oh. Want dan, hij moest haar uitleggen hoe dat werkte. En je doet dat altijd in de badkamer, hè? Uiteraard. Hè? Hoe werkt dat je weer? Kom, we gaan naar de badkamer. Hè? Ja. En dan worden daar doodgeschoten. En bleek dan achteraf ook dat hij niet van dichtbij was doodgeschoten, maar van ver. Ja, hoe kunnen we dat uitleggen? Dus hij gaat daar staan. En is hij dus in zijn buik geschoten.
1: Gun in a bathroom.
0: Ja. Dus,
1: zo'n mirror.
0: Maar ze heeft ook... Ik heb opgezocht en ik heb van haar ook iets gevonden. En het past wel bij het skiën.
1: Ja?
0: Ja, Ain't No Mountain High Enough.
1: Ah, een covertje.
0: Een covertje heeft zij dus ook gezongen. Claudine Longuet, ook overleden in de afgelopen dagen. Ja.
1: Jezus.

0: tu me veux à tes côtés. Souviens-toi de ce que je t'ai dit le jour où tu es parti.
1: Echt zingen deed ze niet, hè? Ze heeft gebabbeld. Dus eigenlijk had ik dat. Ik heb zo een mapje. Hè? Een mapje waar ik iets insteek. En dat mapje heet Parlando. Om zoiets een programma te doen rond Parlando. Maar ja, dat moet echt achterzoeken. Zo. Dat is, maar elke keer als ik zo een nummertje vind van, hè, dus dit zou er perfect bij kunnen.
2: Ja, ik heb hem, ja. Ik heb ze niet horen babbelen. Oeh.
1: Wacht, hier.
2: Vertellen.
1: Ja. Dat is toch niet zingen, hè?
0: Je sais que tu aimes le vent dans tes
1: cheveux. Ja, voilà, dus dit is...
2: Het refreintje is wel gezongen.
1: Ja, dat wel. Maar meestal is dat ook zo. En meestal zingt dan niet de zanger of zangeres het refrein van de Parlando, maar is dat gewoon een koor.
2: Volgende week zit ik ook aan de Rijn.
1: Ja, in de Rijn?
2: Ja.
1: Ja. Voor het Rijngebod.
2: Ja, fietsen.
1: Dat is goed, ja.
2: Flauwrijden.
1: Ja, dat is gezond ook, hè. Het is te hopen dat het goed weer is.
2: Ja. Ja. Zullen we er zien vliegen, hè, Filip?
1: Ja. Vandaag had jij het idee om iets te doen met remixen. Nu, er zijn heel veel remixen. Ik heb ook heel veel verschillende stijlen meegebracht en alle soorten remixen. Ik ga ervan uit, jij ook.
2: Ik ben heel, heel curieus naar uw remixen.
1: Zijn die niet die van mij? Ik had er van mij kunnen meepakken van in de tijd toen ik die zelf nog maakte, maar ik heb die niet. Die heb ik niet meegenomen. Ik heb ze wel tegengekomen. Zou ik het doen? Ik zeg nee, dat ga ik niet doen. Ja.
2: Mashups.
1: Ja, zo mashups, maar ook zo. Ja, af en toe had ik dan een nummer waar ik zo een beat dan opzetten of zo.
2: Ik heb ooit eens in mijn leven een mashup gemaakt. Ja. En die staat nog volgens mij op mijn harde schijf ergens.
1: Ja.
2: Ik zou hem eens moeten meebrengen. Ja. Ik zou hem eens moeten leren.
1: Dus
2: ik mag beginnen.
1: Jij begint.
2: Ja, ik begin met een cd'tje, een dubbel cd'tje, met de originele en de remix.
1: Dus,
2: dat is makkelijk, hè.
1: Dikkels is dat ook zo, hè.
2: Ja, dat is makkelijk.
1: Oké.
2: Okay. Ik gaat hem wel herkennen.
1: En je hebt de juiste cd nu ingestoken, de remix.
2: Ik hoop het, denk het wel.
1: Oké.
2: Tina Riwen.
1: Tot 2 uur remixen op Radio Centraal.

Wow!

0: ben dat zo beu gehoord.
1: Het origineel.
2: Dat zien we inzending, hè?
0: Ja, ik weet het. Sex Machine, geremixed door Konishi Yasuharu.
2: Japanner.
0: Een Japanner op een cd'tje dat ik, denk ik, ooit gekocht heb in Japan. En nadien is dat dan ook verschenen in Europa. Met allemaal Japanse artiesten die James Brown remixen.
2: Ja. Ja, ik heb ooit van u eens een cd'tje van James Brown gehad in zo'n kartonnetje. Nog niet zo lang geleden.
0: Ja.
2: Als je slecht.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: En ik heb er ik heb ook iets anders bij van James Brown. En dat cd'tje is nog slechter.
0: Nog slechter.
2: Ja, ja. En dat zijn allemaal remixen van hem, waaronder ook de Sex Machine. Ja. Durf hem niet opzetten.
0: Nee, ja, het is
2: ik weet niet wat ik ga opzetten. Get on the good foot, denk ik.
0: Get on the good foot. Get past the people, get past the hitman.

0: Verschrikkelijk hoe jij sample ja. Op een of andere cumbia nummer van Sonora Point. Ja, ik ken het origineel zelfs niet, maar ik dacht, ja, met die oe jij lijn, dan moet ik spelen voor Dirk. Ja. Maar
1: ik werd er niet warm van.
0: Nee, ik hoop dat we vandaag gaan ondervinden dat er remixen zijn die toch ook het origineel kunnen benaderen.
1: Ja.
0: Want dat is vaak... De bedoeling is toch dat de remix beter... Of de remix is waarschijnlijk gemaakt om op de dansvloer het beter te doen dan het origineel.
1: Ja.
0: Want anders gaan we dan niet remixen. Ja. Maar ja, is dat dan ook beter?
1: Dat ik denk dat ik een goeie bij heb, Filip.
0: Is dat een goeie?
1: Denk het wel. Ja. Eigenlijk is het ook een programma van de radio. Op vrijdagnacht.
0: Vrijdagnacht.
1: Ja, van 12 tot 4, denk ik. Ja, we gaan eens luisteren. Sly and the Family Stone.
0: Ah, zo, ja, ja.
1: Staat de schuif open?
0: Ja, uw schuif staat open.
1: Je kunt kiezen, ofwel dat ofwel een ander.
0: Ik weet niet, dat of een ander bedoelde.
1: Ja, ofwel de Family Affair, ofwel Thank You. Misschien wel alle twee.
0: Ja,
1: we beginnen met de Family Affair.
0: Family Affair.
1: De clubmix.
0: It's a Family Affair. Ja. Ik heb daar een Duitse versie van.
1: Ah, ja. Niet meegebracht.
0: Dat is wirklich nicht fair. Belooft al niet veel goeds.
1: Ah, denk ik wel.
0: Misschien wordt het nog beter.
1: Ja. Ja.

0: Goed, hè?
1: Nee, het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, echt slecht.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ik... Ja.
0: We zakken af.
1: Ja.
0: Misschien zie je het iets anders van.
1: Ik ga even iets goed spelen.
0: Ja, ik kan toch nog een eentje even spelen van deze.
1: Het mag. Het origineel verschilt eigenlijk niet zoveel van dit.
0: Oké, maar ik...
1: Maar je gaat het zeker herkennen. Ja.
0: Ik zal roepen.
1: Ja.

0: ga het nog eens proberen. Mbasia Bamba. Ja. Zo is het.
1: Ja. Ja. Ik heb die remix ook op 12 op Maxi. Met op de achterkant staat er Julia Feza op. En die blijken ook remixen te zijn van Mark Hollander.
0: Ja.
1: Op Cramped.
0: Dit is een remix door Chateau Flight. Ook, die zitten vaak op het danslabel van Cramped. Cramped heeft zo'n danslabel, SSR.
1: Ah.
0: SSR is, een, is het label waarop ze meer de dansdeel op uitbrengen. Ja.
1: Ja, okay.
0: Allee, Chateau Flight zit ook nog op andere labels, hè, maar ja.
1: Vroeger was dat een bekend iets. Hè?
0: Ja, en ik heb onlangs iets gekocht. Ik kan eens kijken of dat ik het zo direct ga terugvinden. Onlangs, ik bedoel vorige week. Mm-hmm. Want Cramped, altijd goed. En die hebben dan een, het label Made to Measure. En ik heb ontdekt dat die ondertussen al aan meer dan 45 volumetjes zitten. Die zitten bijna aan 50 delen van Made to Measure. En vaak zijn dat, is dat meer soundtrack gericht en elektronisch.
1: Ja.
0: En zo kwam ik dus deze week. Ja, ik ben eigenlijk nu aan het zoeken, maar het is aan het ronddraaien op de collectie. Ja. Het duurt nogal lang. Als je collectie groot is en je start dat op, dan krijg je loading 92% en dan hangt hem vast. Voilà. Dus wat heb ik gekocht? Ik kan eens kijken. Het is eigenlijk nog al een vrij oude release. Het is van 2021. Dus het is al toch al 5 jaar oud. En het is al volume 45. Ik denk ondertussen zit het al veel verder. En het is van Nova Materia. En het cd'tje heet Spookiel. Spookiel. Dit is een streek in Mexico.
1: Mexico.
0: En dat is één lange track van 45 minuten. Elektronisch. Een soundscape echt meer. Echt interessant. Ja.
1: Ja, maar ze hebben 45, noem het.
0: Volumes.
1: Maar het bestaat ook al 45 jaar, denk ik.
0: Ja, van begin jaren 80 zijn die ermee bezig met dat uit te brengen. Ja. Ja, ja,
1: ik heb er ook een 5 of 6-tal.
0: Ja, wel, ik
1: zelfs
0: ook. Zelfs
1: op vinyl.
0: Ja, en ik heb er ondertussen al een aantal extra besteld, omdat al zo... Ja, ik dacht van, waarom heb ik dat in der tijd niet... niet meer gekocht. Hè?
1: Gewoon een gsm is op vliegtuig.
0: Zet hem eens op, of zet hem op stil.
1: Stil.
0: Ja.
1: Willen we nog eens proberen met Sly and the Family Stone?
0: Staat er ook nog een goede remix op?
1: Hoop het. Ja. Hoop het. Ja. Kan kiezen tussen Dance to the Music of Thank You.
0: Je hebt nu
1: Dance to
0: the Music. To the Music. Ja. Ja, ja, okay. Ja.

0: Ik heb ooit eens op een feestje moeten draaien voor de radio, ja. Soul en Funk. En dan had ik het singeltje bij, dit, Dance to the Music. En ik moet zeggen, dat was veel, veel, veel beter dan dit. Want ze kwamen allemaal vragen, maar wat is dat?
1: Oeh, was dat? Ik ken dat niet.
0: Nee, maar dat was wel een heel danceable version.
1: Wanneer heb je dat gespeeld? Zo,
0: ja, of acht,
1: om een uur of vier met de kindjes binnen waren.
0: Nee,
1: iedereen kent dat toch?
0: Iedereen kent dat natuurlijk. Maar deze versie was wel heel vet. Of die versie van dat singeltje.
1: Ah, ja, maar het was dat niet origineel? Of?
0: Nee.
1: En waarom heb je dat niet meegebracht?
0: Ik heb er niet aan gedacht.
1: Ah, ja.
0: Ik heb er niet aan gedacht.
1: Nee, ik heb gedacht, ik ga de cd meebrengen met de heel slechte.
0: En ik had ook geen zin om met te zoeken, denk ik.
1: Dan. Oké.
0: Soms moet je heel ver gaan zoeken.
1: Moet wel moeite doen voor dit programma.
0: Ik had al genoeg moeite gedaan.
1: Ja.
0: Allee, kom maar, nu gewoon kwaliteit.
1: Ja. Vanavond is het sowieso kwaliteit.
0: Zetpil,
1: ja. Ik vind het spijtig, want er is ook een optreden vandaag, maar straks daar meer over. Hè. Mm-hmm. Waar ik dus niet bij kan zijn, omdat ik programma moet maken vanavond.
0: Zeg maar, was er geen kwaliteit hiervoor?
1: Ook. Ah. Ja. Maar op het einde was het toch ook wel wat platter. Hè? De Doors in verschillende versies geremixed en gesampled.
0: Gestolen.
1: Maar dus Zetpil, een programma dat al eens over zappen durft te gaan. Er gaat ook wat zappaspul zijn.
0: Ik zie het al. Ik heb hem thuis gelaten.
1: Je hebt hem thuis gelaten? Ik heb hem meegebracht. De Gotham Project. Ze hebben Chunga's Revenge van Zappa gecoverd. En dat is dan nog eens in cumbia gemaakt. En dat is dan ook nog eens geremixed. Voilà. Dus het is de remix van een cover, van een cumbia cover van een cover van Zappa. Voilà. De Gotham Project.

0: Bij de Cotan Project, die waarschijnlijk eerder Argentijns bezig waren, hadden ze door dat cumbia ineens hot was. En dan hebben ze allemaal cumbia-versies gemaakt van hun vorige cd's, denk ik. Hè? Ja. Ja, en daar dan is er een remix.
1: Initieel waren ze beroemd om hun tango-projecten. Hè?
0: Ja, maar ja, de Argentijnse tango-muziek. Dus, ja.
1: En daar vandaar ook de naam, hè? Gotang.
0: Gotang Project, ja. En ik vond dat heel goed.
1: Ja.
0: Ja, en dat is nog altijd goed, hè. Maar,
1: Ja, ik blijf bij de Gotang Project.
0: Blijf je bij
1: onbewust, ja.
0: Onbewust,
1: ja. Remixed. Een nummertje van Sarah Vaughan.
0: Ah ja. Last Tango in Paris.
1: Nee. Whatever Lola Wants.
0: Ah ja, dat is wel. Die heb ik ook bij.
1: Ja, dus eigenlijk had ik gekozen voor een ander nummertje op deze CD, maar omdat je nu toch de Gotham Project programmeert, kan ik er even achterna.
0: Ik had hem ook meegenomen.
1: Ja. Dan pak ik zelfs wel een ander nummer.
0: Oh, nee.
1: Voilà.
0: Alleen, want je hebt hem nu gespeeld. Dus.
1: Ja, we zijn
0: Whatever Lola Wants.
1: Ze hebben zo'n iets beters van deze CD.

0: dacht dat je het origineel zou kennen, maar je kent zelfs het origineel niet.
1: Jawel, ik ken het. Ah, ja? Ik heb het niet. Ik heb het niet.
0: Dus Sting.
1: Sting, ja.
0: Sting, maar samen met Eberhard Schöner.
1: Voilà.
0: En dat was een maxi, denk ik.
1: Ja.
0: Ik vond dat niet op cd, maar ik vond wel deze inderdaad, heb ik dat dan op deze ja, eigenlijk nieuwere versie van gevonden, met een beat en meer elektronisch. Ja. Nadien heb ik die dan nog wel gevonden, dus ik heb wel het origineel ook.
1: Was het niet een tijde van de nieuwe beat?
0: Daarvoor, denk ik. Ervoor? Zo, ja, denk voor, daarvoor. Okay, ja.
1: Nog eentje.
0: Nog eentje van uw Verve.
1: Remixed.
0: Verve Remixed.
1: Ja, ik had er twee uit geselecteerd. Ja, waaronder de, jij hebt hem ook, hè?
0: Heb ik? Ja, ik heb die. Ja, okay, ja, inderdaad. Ja.
1: Misschien nu een leukere versie dan daarnet van The Cotton Project. Je gaat hem wel kennen, denk ik. Zeker.
0: Ja, waarschijnlijk wel, want ik heb hem.
1: Ja, ga je het herkennen?
0: Ga ik het herkennen? Hè?
1: Ja, dus iedereen gaat het herkennen. Ja.
0: Manteca.
2: Manteca, 1961,
0: ja. Van Dizzy Gillespie en dan geremixed. Ja.

0: De jazzpuristen gaan daar toch niet echt warm van worden.
1: Ik ben geen jazzpurist.
0: Nee. Het doet mij ook een beetje denken aan een cd'tje dat ik ooit gekocht heb met muziek van Erik Satie. Ook geremixed en dat ook iemand zei van, maar allee, dat kan toch niet. Dat is Erik Satie en remixen, dat gaat niet samen. Ja, dat klopt. Maar meestal het voordeel is dat je met een remix dan mensen kunt warm maken die het niet kennen en misschien dan toch de moeite doen om naar het origineel te luisteren of het origineel toch te gaan kopen of whatever.
1: Hè. Ik heb sowieso net op mijn Discogs pagina, of mijn is Manteca ingevuld en in mijn persoonlijke collectie heb ik 18 verschillende
0: Mantecas.
1: Ja. Maar zijn ze allemaal hetzelfde? Dat weet ik niet. Maar eigenlijk moet ik eens checken of dat het deze Manteca is die we zo net gehoord hebben. Van Dizzy Gillespie, want je hebt verschillende vormen van
0: Manteca. Je hebt er verschillende van, ja.
1: Ja. Dus ik kan dit eens opzoeken. 18 verschillende Mantecas. Dat is nog altijd een afbellen van Marina.
0: Ja, Marina. Heb je geen Marina meegenomen?
1: Nee. Ik heb geen Marina meegenomen.
0: De aankoop van de week, het is kwart voor gepasseerd.
1: Wow.
0: Ja. Tijd vliegt. Dus ik heb een aankoop gedaan, maar mijn aankoop is zo vers dat hij nog niet verzonden is fysiek, maar ik heb hem wel al digitaal toegekregen. Digitaal krijg je dat direct, maar fysiek moet je dan op wachten. Of als je het fysiek wilt, kun je waarschijnlijk vanavond naar Trix gaan.
1: Ah, ja.
0: In Trix is er vanavond een optreden. Het is eigenlijk een tentoonstelling. Ik ga eens even kijken. Hè. Het is een tentoonstelling en die wordt geopend met live muziek van Yuri Chipsfingers, Poppy Whispers en Lucille Strike en Clara Lisses. Nu, ik zou heel graag gaan, maar ik moet vanavond programma maken hier. Dus een beetje spijtig dat ik niet kan gaan, want de aankoop van de week is Neem en eet hiervan. Een beetje bijbels ook, hè. Dus de hoes is ook een beetje bijbels, hè. Het brood wordt gebroken.
1: Ja,
0: neem en eet hiervan. Van Yuri Chipsfingers. En ik denk dat het geen brood is, maar waarschijnlijk een chips. Zo, dat je zo gebroken wordt. Zo.
1: Een hostie?
0: Nee, het zou wel chips zijn, hè, want dan zit hem in chipsvingers. En ken jij Yuri Chipsfingers? Nee. Ik kende hem ook niet. Een paar weken geleden was ik aan het luisteren naar een klassieke zender hier in België.
1: Ja.
0: En ik hoorde daar muziek van hem. Ik zeg, tja, dat is wel speciaal. Dat is, dus ik ben die gaan opzoeken. En eigenlijk vinden van die Yuri Chipsfingers dan ook heel weinig. Hè. Buiten dat je man van Gent afkomstig is, dat hij een afstudie project had en dat dus zijn Yuri Chipsfingers is dan zijn alter ego, dat behoorde tot zijn afstudeerproject. Hij heeft onder je naam een cd'tje en een lp'tje uitgebracht een jaar of 5 geleden en begin dit jaar in maart of zo is dan deze Neem en Eet hiervan uitgekomen. En ja, hoe moet dat klasseren, hè? Maar je had het daar net al, hè? Je hebt ook uw aankopen, je verzamelt die en dan gaat je die klasseren in uw vakjes. Ja. En bij mij is dat gemakkelijk. Afrika is Afrika, maar bij u is Afrika waarschijnlijk onderverdeeld in Noord, Zuid, Midden en wat weet ik allemaal.
1: Ja.
0: Maar in dit geval, ik denk dat ik dit ga klasseren onder klassiek.
1: Ik klasseer Afrika, Filip.
0: Ja, maar het is geen Afrikaans. Maar ik wil maar zeggen, het is soms moeilijk om iets te klasseren.
1: Ja,
0: onder iets. Maar ik vind, hij schrijft dus muziek. Klassieke muziek. Het wordt ook uitgevoerd door klassieke muzikanten, vrienden van hem, die waarschijnlijk mee studeerden bij hem. En daarop staat dan een tekst. Een ozelend tekst of iets uit het leven gegrepen van hem. Ja. En je zult het wel horen. Dus het is, voor mij is het klassieke muziek, maar dan wel met tekst erbij. Een verhaaltje. In dit geval Hoofdcinema van de cd, ik denk dat het ook op vinyl is, Neem en Eet hiervan. En hoe heb jij geclasseerd?
1: Yes. Frans, in het Frans en Engelstalige.
0: Dus uw Afrikaans
1: ja,
0: verdeelt jij dan onder in Engelstalig?
1: Ja.
0: Ja. En wat doe je dan met de dialecten en de lokale talen?
1: Als de voertaal Frans of Engels is.
0: Dat... Van het land?
1: Ja.
0: Ah, ja. Oké.
1: Okay. Je hebt de Ghana, dat is Ashanti. Dat is, ja. Ja. Je hebt Nigeria is Yoruba bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zit allemaal bij elkaar.
0: Dat zit dan bij Engelstalig?
1: Ja, Pidgin English, dat zit allemaal Engelstalig.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En dan ook, want ik heb heel veel Congolees, maar ik heb ook Cameroen, ik heb ook...
0: Dat is dan Frans?
1: Dat is dan Frans. Ja. Cameroen is Frans en Engels. Ja.
0: Want ik ga ervan uit, Zaïre's,
1: Lingala.
0: Of Congolees, Democratische Republiek Congo, dat is al voldoende om daar een apart vak voor te maken. En Ghana en Nigeria zouden ook zo nog samen kunnen steken, omdat dat qua stijl en richting ook ongeveer gelijk is.
1: Zo is het bij mij ongeveer.
0: Ja. Okay. Maar dus klassiek. Voor mij is dit klassiek, je zal wel horen waarom, denk ik dan. Yuri Shipsvingers en daar uit Neem en Eet hiervan is dit hoofdcinema. Ik ga het niet volledig spelen. Het duurt 8 minuten. Mm-hmm. Voilà.

zet ik alles weer op slot. Ach, zelfhaat lost niets op. Met mijn stomme, stomme kop zet ik alles weer op slot. Ach, zelfhaat lost niets op. Maar toch, met mijn stomme, stomme kop zet ik alles weer op slot.

0: laten vallen.
1: Laat het gaan, hè, en laten vallen. En vanavond dus kan je die man live zien in Trix.
0: Mm-hmm.
1: Spijt genoeg kan ik er niet bij zijn. Dus het is een keuze die je moet maken. Een hartverscheurende keuze voor de luisteraar. Ofwel luisteren naar uw favoriete programma Zetpil tussen 9 en 10 vanavond. Of je kan natuurlijk naar Trix gaan en zorgen dat je om 9 uur terug thuis bent. Of dat je aan de mensen in Trix daar vraagt, zit de radio op centraal? En dan dat je kunt luisteren naar Zetpil. Ja. Ik zal vanavond niks spelen van Julie Chips Vingers in Zetpil, maar dat gaat zeker komen een van de volgende afleveringen. Dan ga ik daar zeker wel meer van spelen. Julie Chipsvingers, neem en eet hier van een cd'tje dat uitgekomen is in maart. Jongstleden eigenlijk, hè? Dat is nog niet zo lang. Ja.
0: En moeten we erbij zeggen, Filip, ga heen in vrede.
1: Zeker.
0: Neem en eet hiervan.
1: Dat zou kunnen. Ik ben zelf niet zo op de hoogte van de Bijbel. Maar ik wil wel een aflevering wel eens maken rond geloof. Niet moeilijk,
0: hoop,
1: hè?
0: Hoop.
1: Dus dan kun je liedjes over geloof,
0: monniken.
1: Hemel, de hel, de monniken, de priesters, de duivel, God, Jezus, Maria. Allee, ja? Dus ik denk dat daar ook wel minstens 2 uren mee te vullen zal zijn. Ja.
0: Ja. Ik mijn aankoop, Filip.
1: Ja.
0: Ken je de cd?
1: Nee.
0: Dit is aflevering 13 van mijn jaarlijkse aankoop.
1: Ah, ja.
0: Dit is reeks van 2026. Dat is een verzamel-cd dat men enkel in Amerika kan kopen.
1: Ja.
0: En ik laat die dan speciaal overkomen vanuit Amerika. Vroeger in de fysieke vorm.
1: Ja.
0: Maar door onze oranje blaaskaak moeten wij heel voor.
1: Het is niet enkel daaraan. Hè. Het is
0: toch,
1: de invoerrechten en zo.
0: Ja, en de post. Steentje daarin bijdraagt. Enfin, ik krijg het nu gedigitaliseerd in mijn bus. En wat doe ik dan? Dan brand ik het zelf maar. Ik download het uiteraard. En dan brand ik het zelf maar op een cd'tje. En ik denk dat ik volgens mij een knoeien ben geweest met de volgorde van de songs. Want ik heb een nummer geselecteerd. En dat bleek een ander nummer te zijn. Maar op zich is het een hele goede cd met heel goede dingen op. En ik heb nu gekozen voor een Senegalees.
1: Wat is het thema? Is dat meestal niet...
0: Global hybrids is het nu. Cross-cultural collaborations. Dingen die ze samenvoegen. Ja,
1: hebben we ook zoiets niet iets gedaan? Of niet?
0: Nog niet. Het is een hele complex.
1: Dan moet je inderdaad gaan zoeken van een zanger van Afrika, gecombineerd met iemand uit Azië.
0: Ja. Of je moest gaan voor David Bowie en Mick Jagger.
1: Ja,
0: Mick Jagger en Peter Tosh.
1: Ja.
0: Dat doen we niet.
1: Nee.
0: Dit is eigenlijk echt een cd'tje met iemand uit Afrika, iemand uit Azië.
1: Ja.
0: En ik heb hier gekozen voor Tion Sek, Senegalees, waarom dat weet ik niet. Omdat dit nummer 8 is. En ik had eigenlijk gehoopt dat nummer 8 iemand anders was.
1: Ah ja, maar de nummering klopt niet.
0: De nummer klopt niet. Nee. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik moet het nog eens uitchecken thuis.
1: Ja.
0: Dus de Global Hybrids CD nummer 13 van dat bekende radiostation.
1: Mm-hmm.
0: De Cross Cultural Collaborations. Dat is denk ik de tweede of derde maal dat hij dat uitbrengt. We gaan eens luisteren. Aankoop van de week en het is geen goede kopen.
1: Nee.

0: Ja, daar klopt toch echt niks met die nummering en die volgorde, Filip. Het is gewoon iemand anders. Het is gewoon een Poolse zangeres met een percussieband uit Senegal. Het is Maria Pomjanowska en de groep Gaïndé. En de CD heet Warsawa Dakar. Dus.
1: Ja, maar het was wel iets Senegalees.
0: Het was Senegalees, ja.
1: Dus dat was toch
0: wel... Sek.
1: Juist.
0: Ja.
1: Oké.
0: Maria Pomjanowska.
1: Ik zou zeggen, iedereen kopen, maar ja, kan je het kopen? Nee, je moet lid worden of zo van, of hoe zat het juist?
0: Fundraising, amai.
1: Ah ja.
0: En dan betaal je $75. Ja. En je bent lid of geen lid. Als je de radio steunt, kinder, dan krijg je een cd naar keuze van een programmamaker.
1: Ja.
0: En dat is dus deze compilatie, nummer 13 ondertussen.
1: Ik denk dat dat ook ooit eens een idee was geweest dat geopperd werd op een algemeen vergadering om zo aan ledenwerving te doen, om een soort van cd, lp, vinyl, whatever, uit te brengen.
0: Ja, en ik vind dat nog een goed idee.
1: Ja?
0: En elke programmamaker maakt dan een cd naar keuze. En de mensen die dus de radio steunen financieel, die kiezen welke cd men graag heeft.
1: Ja. Maar je zit daar natuurlijk wel met rechten en zo. Rechten, dus dat is allemaal niet zo simpel. De cover van de week.
0: Ja.
1: Ik heb als cover een remix van een cover. He, dus,
0: ik heb dat ook.
1: Het origineel is van Ozan Atakanani. En dan weet je al welk nummer het is. Niet?
0: Nee.
1: Ah ja, oké. Okay, dan zul je het wel. Maar je gaat het zeker kennen, want ik denk dat je het hebt. En dit is een dubversie, denk ik, van de cover van dat nummer van Ozan Atakanani.

0: Ozan Atakanani. En dat liedje heet Deutsche Freunde. En de man heeft dat gemaakt, denk eind jaren 70, begin jaren 80. Was zoon van een gastarbeider, een Turkse gastarbeider in Duitsland. Ja. En heeft dan een hele plaat gemaakt met allemaal liedjes die gaan over ja, hoe het gaat in Duitsland als Turk zijnde. Ja. En dan is dat opgenomen geweest door Electro Hafiz. Ja. Ja, die plaat heb je ook, hè?
1: Nee.
0: Ah, ik dacht dat je die... Nou, deze niet, hè, maar dit is de... Want Electro Hafiz heeft dan een dubversie van die plaat gemaakt. En dat is hiervan afkomstig. Maar ik denk wel dat je de versie van Electro Hafiz hebt.
1: Ja. Ik heb wel iets van hem, van Ozan Atakanani. Dat is van Bosporus, Bis zum Rhein.
0: Ja.
1: En daar zit ik wel van de week, hè.
0: Ah, ja, dat is waar. Ja, ja, inderdaad.
1: Amai, Philip.
0: Oh ja, uw cover.
1: Mijn cover is ook een cover.
0: Is ook een remix.
1: Een remix van de cover.
0: Ja, een remix van de cover.
1: Van Jimmy Bohan.
0: Ah ja.
1: Hier door Lenny Gresvet. En hier geremixed door Alex Coffer.
0: Ja.
1: Voilà.
0: Is Spank. Spank, ja. Doe het. Ja. Do it. Do it.
1: Ja.

0: is weer al een link met vanavond, hè.
1: Ah, ja.
0: Ja, hun huurt u. Ja. Zijn ooit te gast geweest bij Zappa. Thuis.
1: Ah.
0: Ja. Ja, en ook dan ook opnames gemaakt, een jam-sessie gedaan en zo. Dus,
1: ook met Marcel van Tilt.
0: Ja.
1: Hebben ze ook een hitje gehad.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat, ik heb ook ergens thuis liggen. Ja. Maar dat is wat minder.
1: U, van Tilt dan toch?
0: Ja.
1: Ik vind dat raar. Ik heb dezelfde cd, Filip. En als ik daar naar luister, dan vind ik niet het leuke nummer om bijvoorbeeld in een programma te steken. Ah,
0: ja,
1: en jij komt met dit en dat is een leuk nummer.
0: Ja, en het paste perfect bij uw tequila.
1: Tequila, de Chicha Libre.
0: Ja, ja, en daarvoor. En daarvoor Victoria.
1: Ah ja,
0: een remix van Victoria van La Vie.
1: Staat er geen remix op van Cafard? Die hebben een nummer, hè?
0: Cafard. Ja, Cafard. Maar ik weet niet of dat nummer gecoverd of geremixed is.
1: Ah, okay.
0: Maar Victoria was zo het hitje eigenlijk van La Vie Belle, denk ik.
1: Hè. Onder andere,
0: ja, dan moet ik eens checken of dat daar van La Cafard dan een...
1: La Cafard is het.
0: La Cafard een remix van is.
1: Ik heb dit voor u speciaal meegebracht. Ik weet dat je fan bent van deze man.
0: Van de man?
1: De man, ja. Van het origineel.
0: Oké. Okay. Ben benieuwd.
1: Ja, goed luisteren.
0: Ja. Zappa?
1: Nee, niet Zappa.
0: Ik ben nogthans fan van Zappa.
1: Ja, dat weet ik. Van deze man ook.
0: Okay.
1: Het is een Venezolaan.
0: Ja, ja. Maduro.
1: Maduro. Nee. Chavez op.
0: Oké. Okay.

0: De mix kan niet altijd juist zijn.
1: Nee.
0: Psychedelic Woman.
1: Ja. En dat was een remix?
0: Ja, Bonobo denk ik.
1: Ah, Bonobo.
0: Ja.
1: Check it out.
0: Dank je wel.
1: Ja.
0: Jij blijft bij Sofrito.
1: Ja. Allee, zeg het, Philippe. Christina Lover.

0: nog tot 1 uur remixen.
1: 2 uur?
0: Ja, nog tot 2 uur remixen, ja. Ah, een half uur dus, ja.
1: En dan is het op verplaatsing weer, hè?
0: Ah ja, en dan moeten we inderdaad de nachtschuif opzetten, want het is op verplaatsing.
1: Ja, ja. In de kern in Wilrijk iets.
0: Ja, ik zal eens even kijken. Ze. Maar ondertussen... Wacht, kun jij zeggen wie dit is?
1: Dit? Ah, sorry. Ja. Ik dacht dat je iets...
0: Nee,
1: ik kom van een maxi op Sofrito Tropical Discotheque. Met onder andere deze Christina Lover. En daarnet gehoord de versie van Hugo Blanco, La ja. Rosa Blanca. La Blanca Rosa, La Rosa Blanca.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Enfin, hier geremixed door diezelfde Frankie Francis van Sofrito.
0: Ja, en ik was even aan het opzoeken wat er te doen was. Sundaft, Sound in Motion, en dat is Sundaft. En blijkbaar is dat een afkorting van Sunday Afternoon. Vanaf 2 uur is dat in de kern en er is van alles te doen. En dat is ook rechtstreeks te beluisteren op de radio.
1: De radio.
0: Straks dus, vanaf 2 uur. Maar je kan ook naar daar gaan, naar de kern. En dat begint daar om 2:15 met optredens van allerhande. Ik kan eens even kijken. Ghazal Faghihi, Christophe Albertijn, Erik Heestermans trio, Hippomaniac, Camila Nebia, Gonzalo Almeida en Sylvain Darifourc. En Christer Botten en Johan Bertling. Allemaal dus met nodige interviews en zo, denk ik. Allemaal straks te horen en te zien ook in de kern en te horen hier op Radio Centraal vanaf 2 uur. Dus geen reggae.
1: Ik denk dat dat ook iets is van het programma De Communie op woensdagochtend.
0: Ah ja, is dat de man
1: volgens
0: die,
1: mij wel.
0: Die het...
1: ja, ik heb hem zoiets horen vermelden.
0: Dus elke keer is het iemand anders van de radio die het voorzit. Hè.
1: Ja.
0: Ik kan eens even kijken of ik het direct kan terugvinden.
1: Diego Faas.
0: Diego, is het Diego Faas die het...
1: Ja.
0: Zou kunnen, ik weet het niet. Ja, in ieder geval, straks horen we het allemaal vanaf 2 uur hier op de radio.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt binnenkort alle dubversies.
1: Alle dubversies.
0: Van de vader.
1: Van
0: de vader.
1: Ah, jawel, jawel.
0: Ja, maar, ja. Ja. Ja, je hebt alle dubversies gekocht van de papa.
1: Ja.
0: De papa. En dus dacht ik, ik zal de zoon mee pakken.
1: Hey, het is nog niet uit, hè? Maar dat is al wel in voorbestelling.
0: Dus Dirk heeft het allemaal al besteld. Fela Kuti, hop, kopen.
1: Ja.
0: En dit is Femi Kuti.
1: Ja.
0: Met Truth Don't Die.

0: is Koen van Freakscene die het modereert vanmiddag.
1: Ja, klopt. Ja, Freakscene. Ja. Dat herinner ik me.
0: Voilà. Inderdaad. Ik heb het wel bij deze recht gezet.
1: Ja, sorry voor...
0: Ja, nee.
1: Nee, sorry, voor Koen.
0: Ja.
1: Ik heb het de community horen aankondigen. Ah, dus die zal er ook waarschijnlijk zijn. Diego Vaz. Voilà, Femi Kuti.
0: Femi Kuti in de remix Truth Don't Die.
1: Ja, komt dat uit die Shocky remix?
0: Ik heb het op een cd'tje staan. Ja.
1: Deze gaat ook kennen, Filip. Ook een hele leuke. Ook een remix trouwens. Ik ben eens curieus.
0: Dat is, dat is dingen, hè. Dat Braziliaans, hè?
1: Nee.
0: Ze hebben van de Braziliaan. Ik denk dat ze wel van Brazilië komen. Ah. En ze hadden ook iets Braziliaans gesampled.
1: Ik denk dat het Cameroonees is.
0: Oh, dat trekt erop. Het geluid trekt erop. Ja.
1: Je gaat het direct herkennen.
0: Dingen. Ja, onze vriend Francis BB.
1: Francis BB. Ja, Koffie en cola.
0: Ja, maar inderdaad, het geluidje doet me nu echt erg denken aan een berimbau. Ja. En dat gesampeld is door... Ik ga er niet op komen.
1: Zeven misschien.
0: Straks misschien, ja.

0: Het type voorbeeld van een remix. Dus je pakt gewoon een beat, ja. Een baslijn en je zet dat gewoon op een redelijk sec nummerkje dat normaal gewoon enkel die man, die begeleidt zijn eigen gewoon met een gitaar. Ja. Sam Carassa is ook een Duitser met Turkse roots die een nummertje, dat heet Willkommen, waar het gaat over ja, hoe dat je moet integreren door zwijnenspek en bier te eten en te drinken.
1: Sauerkraut.
0: Sauerkraut.
1: En knauflook.
0: Ja, dus jij gaat nu ook volgende week of wanneer zwijnenspek.
1: Ja, zwijnenpoepen, alle vlees.
0: Ja. Dus allemaal voor de betere culinaire geneugten moet je bij Dirk zijn.
1: En pizza's. Veel pizza's.
0: Pizza's. Ah ja, ik moet de juiste schuiven. Ja,
1: dit is speciaal voor onze vriend, Philippe, die we niet mogen vernoemen.
0: Ah ja.
1: Hij kwam overlaatst af met een printscreen van zijn gsm. Ja. En hij vroeg ons, kennen jullie dat?
0: Ah ja?
1: En dat is dit.
0: Oké.
1: Ook een remix bij Adrian Sherwood.
0: Wie is dat?

0: Volgende week dan zit ik hier weer alleen, maar het schijnt.
1: Ja. Ja, weer al.
0: Dan ben jij weer. Zit je dan zwijnenspek te eten? Of,
1: ja, ik denk het wel.
0: Ja. Ah ja, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Allee, ja. Ook andere dingen zeg.
0: Ja. Choucroute. Hè. Allee, sauerkraut.
1: Sauerkraut. Dus volgende week weer veel kwaliteit.
0: Misschien, ja. Ja. Nou, maar vandaag ook. We hebben toch geëindigd met wat kwaliteit.
1: Ja.
0: En vanaf 2 uur schakelen we live over naar de kern. Daar is Sound in Motion. Ja. De Koen van Freakscene die dat modereert. Ja. Met optredens. Je kan eigenlijk ook naar daar gaan, naar de kern, om het live te zien. Maar je kan ook gewoon op je luie reet blijven zitten en luisteren naar Radio Centraal. En dan hoor je dat straks live.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb iets wat Koen misschien wel goed gaat vinden. Kan.
1: Kan.
0: Dat gaat hem goed vinden. Ja, het is een remix van Sonic Youth. Dus dat zal ook wel goed zijn.
1: Sonic Youth, die was de frontman was op de tv met Dennis Tiefus, zeg ik.
0: Ja, Thurston Moore.
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Maar die dus met Spoon van Kaal. Tot volgende week. Ja. En direct tot over 14 dagen.
1: Yep.
0: Ja.

Radio Centraal in de vroege ochtend, thuisreis tot 12 uur. Komt eraan vandaag thuisreis naar Boedapest, een omgeving in Hongarije, derde en laatste deel van deze trip. Met Hongaarse treingeluiden die u op de achtergrond momenteel hoort, Hungarian Steam Locomotives, opgenomen door Zsolt Károly. En in 1983 uitgebracht op LP door Hungaraton, het staatslabel van Hongarije tijdens de communistische tijd. Of een van de staatslabels, wel degelijk, dacht ik, ja. Verder enkele composities van Laszlo Sári. Dit staat trouwens ook op een cd van Laszlo Sári, Locomotive Symphony. Dit staat als bronmateriaal. Laszlo heeft hier een compositie uit gedistilleerd. En ik heb een andere cd ook bij, met werk van Laszlo Sári, de Hongaarse componist, inmiddels 86 jaar, uit zijn cd Dance Music uit 2003. Enkele tracks uit de compilatie The Rough Guide to Hungarian Music uit 2002. Er is filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist uit... Oh ja. Even een mededeling. The Brutalist uit 2024. Filmmuziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Regie Brady Corbett, die film. Verder doorheen de uitzending 4 liter van Urbanus uit zijn CD One. Ja. Ja. Ja, het lijken wel belangrijke dienstmededelingen, dus ik kan ze niet toch zomaar doorheen praten. Ja, 4 liederen van Urbanus uit zijn cd One True T uit 2013. Urbanus die momenteel aan een afscheidstournee bezig is. Hij is 76, wordt binnenkort 77 en heeft voor het laatst opgetreden in Antwerpen in de Stadsschouwburg, eerder deze maand. Is ook heel wat Hongaarse muziek. Een keuze uit volgende cd's. Het debuutalbum van Egi Kis Erzi Zene. Kis Erzi is de naam van een zangeres. En het kan vertaald worden als een Kis Erzi muziek. Album uit 1998. Verder elektronische muziek van Laszlo

choreograaf en danser van Hongaarse origine die vanuit Frankrijk werkt. Stefan Kovács-Stickmeyer maakt ook deel uit van het trio Contrast. Ik heb een album bij van het trio Contrast. From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing. Uit 2017. En er is Tudo Sok, te vertalen als wetenschappers. Uit hun cd Nee Agiat as Agiat. Dat kan vertaald worden als je hersenen werken niet goed. Het album uit 1993. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik 4 gedichten voor van Miklós Radnóti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Op 35-jarige leeftijd. Zowat 1,5 jaar later werd zijn lichaam gevonden in dat massagraf met in een jaszak het notitieboekje waarin hij zijn laatste gedichten noteerde. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië. De gedichten zijn in het Nederlands vertaald en verschenen in de bundel Miklós Radnóti, het schriftje uit Bor, verschenen in 2021. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 nieuwe films bespreken. The Sheep Detectives, gemakkelijker zo uit te spreken dan de titel die hier gebruikt wordt in het Nederlands. B, of jij moet een beetje beter proberen te blaten als een schaap, neem ik aan. B, het mysterie van de wei. Jawel. Geregisseerd door Kyle Balda. Verder Histoire Parallel, geregisseerd door Asghar Farhadi. En Obsession, geregisseerd door Curry Barker. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur praat ik over de 3 nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Carrie Mae Weems, The Heart of the Matter. Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness, en Families, de nieuwe collectiepresentatie, een tentoonstelling met als curator Anne Ruigt, die nog een hele tijd te zien is in het FOMU, die collectiepresentatie. Die andere zijn tijdelijk, ik zal straks de einddata geven. Zo, dat is zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ik heb ook toch wat andere treingeluiden, omdat die meer als achtergrond kunnen dienen. Dit komt nog wel voor in de loop van de uitzending, deze stoomlocomotieven. Maar ik zoek nu even naar de speellijst om te zien welke knop ik moet indrukken. Ja, dat is deze. Ja, het is. Heb ik een verkeerde cd in de cd-speler gestoken? Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Ja. Ga ik nog even live veranderen.

Ik had er Urbanus reeds in zitten. Maar die moet even plaats... kan je zeggen plaats, wijken? Ja, misschien. Het is allemaal simultaan vertaald vanuit het Hongaars vandaag. Het is Hungarian Music. The Rough Guide to Hungarian Music. Een aantal interessante stukken. Ja. Geen alledaagse namen om uit te spreken ook. Maar er komt er één. Ik zal een poging wagen. Laszlo, ja, die naam komt meer voor in de uitzending vandaag ook. Laszlo Hortobágy en Irene Lovas met Pava.

Nu, de brutalist. Komt eraan. Een deel uit de soundtrack voor The Brutalist, uit 2024. Een lange film, herinner ik mij ook, met een pauze. De soundtrack is ook een dubbel cd, dus ik heb er al in de voorbije trips naar Hongarije aandacht aan besteed. Film geregisseerd door Brady Corbett, muziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg, een Brit uit Londen. Doe ik even de cover, want er spelen heel wat interessante mensen mee, interessante muzici mee op die soundtrack. De samenvatting van die film kan zijn, inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog, een architect van Hongaars-Joodse origine, ook betrokken bij het Bauhaus, dat was ook problematisch voor de nazi's. Laszlo Toth, de rol van Adrian Brody, die migreert naar de USA. Dat is kort samengevat. Zijn vrouw komt later en dergelijke. Dus ja, bon, dat is toch een invalshoek die ik kon vermelden hier. Even kijken, dus de track die ik heb klaarstaan is inderdaad een solostuk door Evan Parker. Ja. Ook nog in de periode van het Free Music Festival. Evan Parker, een van de vele gasten die daar zijn gepasseerd. En ik heb ook een interview met hem gedaan, herinner ik me. Ik heb tijdens live-uitzending van Radio Centraal heel veel interviews gedaan en Evan Parker was er mijn inziens ook bij. Even kijken of het de klank Marble gaat hier. Ja, zo is het.

Dit was Tunnel uit de soundtrack voor The Brutalist. Daarvoor Urbanus met De Gast wordt afgesloten. One True Tea, album uit 2013 met een belangrijke inbreng van Jean Blaute die het album produceerde en ook heel wat instrumenten bespeelde op dat album. De film. Ja, ik heb het hier. Moeilijk uitspreekbare titel in het Nederlands, uitgebracht hier onder B. Het mysterie van de wei. Geregisseerd door Karel Balda, scenario Craig Marin, of Mazin, ik heb het hier zelf opgeschreven. De bron voor het scenario is een roman, in het Duits verschenen oorspronkelijk. Glen Kill, Ein Schafskrimi, uit 2005 van Leonie Swan. Is zeer succesvol, die roman, vertaald in minstens 26 talen, waaronder ook het Nederlands. In het Nederlands is de schapen van Glen Kill. Wat is er werkelijk gebeurd die morgen, of die regenachtige morgen, zo is het verschenen. Dan is er de Engelse titel van het boek is Three Bags Full, A Sheep Detective Story. Dat leunt ook meer aan bij de Sheep Detectives. Dat is eigenlijk de Engelse titel waaronder de film is uitgebracht. De Nederlandse titel vind ik moeilijker. Ja. Ik heb trouwens ook de originele versie gezien. En ja, dus ja, ik word vaker de originele versie vertoond dan de gedubde versie in het Nederlands. Ja. Dan hebben we hier cinematografie George Stiel. En het gaat om acteurs en actrices en schapen. Die schapen zijn computergegenereerde beelden. CGI, kan je het ook zo in het Nederlands zeggen, neem ik aan. Ja, dus, maar dat, ja, dat in tijden van artificiële intelligentie en intelligentie die artificieel is, kan je zeggen, zijn die mogelijkheden toegenomen. Ook officieel en in het openbaar, kunnen we zeggen. Dus ook in de film, in de filmzaal. Dus dat werkt eigenlijk heel goed. Maar die schapen die praten onderling. Er zijn natuurlijk acteurs die dan de stemmen en van de schapen en schapinnen, kunnen we zeggen misschien, vertolken. Wat acteurs betreft, Hugh Jackman als George Hardy, een schaapsherder op het platteland ergens in Engeland. Hij heeft een bijzondere benadering, want hij leest misdaadverhalen voor aan zijn schapen op het einde van de dag. Wat hij niet weet is dat die schapen die verhalen onderling bespreken en ook dus horen wat hij zegt en verstaan wat hij zegt en onderling bespreken. Dus ook in het Engels wat betreft de film natuurlijk. Wat hebben we nog hier? Emma Thompson als Lydia Harbat, advocate. Dan de plaatselijke politieagent Nicolas Joseph Brown, een opmerkelijke rol ook eigenlijk. Ja. Maar dus het Engelse platteland, bijzondere schaapsherder kan je zeggen. En het gegeven is, er is een dramatische ontwikkeling. En zullen we het zo samenvatten. En de schapen gaan zelf op onderzoek uit mee, want ja, die plaatselijke politieagent die heeft weinig ervaring, zullen we zeggen. Hij gaat wel toch zijn belangrijkere rol gaan spelen. Maar in het begin hebben ze dan niet zozeer die schapen die denken van wat gaat hier gebeuren. Ze zijn nog wel nooit van hun wei geweest. Dus van hun wei over straat stappen, dat is al niet evident. Het is wel goed aan elkaar. Je hebt ook de term winterlam, is belangrijk. Want ja, een winterlam dat is een outcast, kan je dan ook zeggen, neem ik aan in het Engels. Iemand die er niet bij hoort. Hè. Dat is een heel klein winterlammetje. Het heeft ook wat gespikkeld eigenlijk ook. Het thema winterlam krijgt ook nog een ruimere context in het gebeuren. Dus dat is het. Vond ik het wel een geslaagde combinatie. En ja, ik prefereer de Engelse titel, The Sheep Detectives, dan die B, Het Mysterie van de Wei. Maar als u wilt gaan bekijken, dan is het wel even kijken naar B met vier E's en een accent graaf. B, zoiets, ja. Het Mysterie van de Wei. Geregisseerd door Kyle Balda. De soundtrack voor The Brutalist. Daar heb ik nu uit klaarstaan. Construction. Met onder meer Sophie Agnel, Axel Dörner, John Tilbury,
zo'n namen die in eerste instantie bij mij een associatie oproepen. Ja, inderdaad, met dat Free Music Festival. Ook wel. Dus, bon. Even kijken dat de juiste knop klaar staat. Ja. Laat zich leiden als een schaap, momenteel, kun je stellen? Of ja, dat is een ongelukkige uitdrukking, toch? Nee, nee. Ik bedoel die cd-speler. Soms begint die uit eigen beweging te spelen en dergelijke.

0: Egikis.
1: Ja, ja, ja, maar ja, verkeerde schuif, ja, dank u. Egikis Erzizene. Een groep uit Hongarije. Ik heb hier hun debuutalbum bij me. Kis Erzi, een zangeres. Het zijn vier namen. Twee namen komen terug bij Campek Dolores. Gabi Kenderezi en Xaba Ajnossi. Ik heb hem al een paar keer uitgesproken. Ook in de context Xaba van Control Xoport, controlegroep. Dus ja, alternatieve muziek uit Budapest. Verscheen dit, nog één naam moet ik dan proberen uit te spreken. Tamas Gzex, zoiets, ja. Uitgebracht door Baia Music in Budapest, een aantal jaar geleden, 1998. Dat label is niet meer actief, maar de cd's zijn er nog. En ik zal nu twee stukken laten horen. Ja. Samen 5 minuten. En dan komt een traditionele muziekgroep uit Tura. Ja, als u zich afvraagt waar Wil Tura vandaan komt. Tura is een klein dorp, ongeveer 30 kilometer van Budapest. Ja. Zo, ja. Zo doen we dat. Egikis Erzizene. Die komen eerst.

Een traditionele muziekgroep uit Tura, het dorp Tura, zoals ik zei, ongeveer 30 kilometer van Budapest. De film Histoire Parallèle, een nieuwe film van Asghar Farhadi, bekende Iraanse cineast, die ook het scenario schreef, samen met zijn broer, Sayed Farhadi. En dat, niet altijd, dat moet je wel even, moest ik wel even zoeken naar de precieze relatie tussen die twee Farhadis en zijn broers. Het scenario gebaseerd op het scenario van Krzysztof Kieslowski en Krzysztof Piesiewicz voor de Poolse televisiefilm Decaloog 6 uit 1988. Dus dat was nog tijdens de communistische tijd, hè. 1989 begonnen de, wat genoemd wordt, de eerste vrije verkiezingen. Dus ja, bon, dus dat is de basis voor de film die zich, deze film, Histoire Parallèle, speelt zich af in Parijs. Cinematografie Guillaume Tefontaine, vertolkingen Isabelle Huppert als Sylvie, een schrijfster, die met een met een gespecialiseerde verrekijker een appartement aan de overkant bekijkt, begluurt om inspiratie op te doen voor haar roman. In dat appartement wordt gewerkt door Nita, rol van Virginie Efira, de Belgisch-Franse actrice. Ze heeft beide nationaliteiten. Vincent Cassel als Pierre. En Pierre Ninet als Christophe. Ook twee broers, dus Pierre en Christophe. En wat ze doen, ze maken geluiden bij films. Dus ja, en terwijl de schrijfster Sylvie vanuit de overkant wel ziet wat ze daar aan het doen zijn bij momenten, maar niet hoort wat ze zeggen onder elkaar. Maar ze schrijft daar dus een verhaal rond, waarbij dan de vermelde personen onder een andere naam opduiken. Nita wordt Anna, Pierre Nicolas en Christophe Theo. En er zijn een aantal verwikkelingen. Ja, er is ook nog, wie duikt er ook nog op? Dat is Adam, rol van Adam Bessa, die op een of andere manier via de dochter van Sylvie assistent wordt van Sylvie. En ja, het scenario, ja, ik kan ook wel zeggen, het scenario dat Sylvie na haar gesprek met de uitgeefster Céline, vertolkt door Catherine Deneuve, die niet zo enthousiast is over wat ze daar heeft te berde gebracht. Ze gooit dat min of meer weg of ze stopt dat weg. En Adam gaat dat dan nemen en lezen en wil Nita verleiden, neem ik aan, is dan de term. Wil indruk maken op Nita. En, maar toch krijgt ze dat te lezen, dus die Nita. En ja, allerlei verwikkelingen in die richting. Ben ik nu nog iets vergeten? Ja, dus dat in de film eigenlijk ook de personages, bedacht door Sylvie, dingen gaan doen. En ook dat dan de echte personen waarop het gebaseerd is, gaan doen. Het is een heel verwikkeling tussen, hoe noemen we dat dan, realiteit en fictie. Zo kunnen we dat toch wel zeggen, denk ik. Interessant, hè? Dus wel interessante vertolkingen ook. En bon, ja, voilà. Histoire Parallèle, geregisseerd door Asghar Farhadi. De Brutalist, aangekomen bij de volgende stuk. Op, wat is het stuk? Heroin is het? Met onder meer ook Axel Deurner, Daniel Bloomberg zelf, piano en harmonica, Sophie Janiel, Robin Hayward en nog een paar andere. Dus een ruimere bezetting bij deze track, Heroin, uit The Brutalist.

Ja, wat nu, wat eraan komt is Laszlo Sari Dance Music CD, uitgebracht in 2003 door Budapest Music Center Records. Ja, ik ben er geweest, dat was een concertruimte toen ik er was. En wat me opviel was, het was eigenlijk... het was nog niet open eigenlijk, ik kon daar wel binnenkomen via. En ook dat label is daar gevestigd. En ik herinner mij de geweldig goede geur van voeding die ze daaraan bereiden waren. Maar ja, ik heb dat niet gegeten, ik ben doorgegaan en weet ik waar. Maar bon, dat is me bijgebleven. Maar wat ik ook wil zeggen is, wat er nu op de achtergrond hoort, dat is niet dat komt niet uit die andere cd van Laszlo Sari, Locomotive Symphony. Ik heb nu iets, dat is zo ontspannende geluiden. Als u wil ontspannen, of als u... wil in slaap geraken, dan zijn er zo dingen te vinden, zoals treingeluiden. Als u moeite hebt om bij deze uitzending in slaap te vallen, dan kunnen die geluiden een bijdrage leveren. Of ook als u zich probeert of wil ontspannen. Dus dat is het idee. Als ik de treingeluiden meer op de voorgrond breng, dan zal ik die Laszlo Sari CD gebruiken met die Hongaarse stoomlocomotieven die in 1983 op LP werden uitgebracht. Ja, maar nu dus wat er nu aankomt, uit Dance Music van Laszlo Sari, is het stuk... Souvenir. Ja, Souvenir met Laszlo Sari zelf aan de piano. Zo is het. Een souvenir, een geur van voeding. Dat is dan het souvenir dat ik onder meer heb meegebracht uit het Budapest Music Center. Enkele jaren geleden ook alweer.

De film Obsession. Regie en scenario Curry Barker, cinematografie Taylor Clemons, muziek Rock Burwell. Vertolking, ik heb er twee genoteerd. Michael Johnston als Baron Bear Bailey, werkt in een muziekwinkel, ergens in de USA. Indy Navarrete als Nikki Freeman, collega van Bear en ook een jeugdvriendin. En hij is er verliefd op of voelt zich aangetrokken, maar kan het niet uitspreken. En ja, dus is wat gespannen in die context. Wat gebeurt er? Er wordt ergens in een winkel een mysterieus product verkocht, One Wish Willow. En door dat te breken en één wens te doen, die wens zal dan doorgaan. En hij doet het, Bear doet de wens dat Nikki van me houdt, meer dan om het even wie in de wereld. Ja, maar dat heeft meteen consequenties, want ja, ze stond op het punt om binnen, hij had haar een lift gegeven, maar ze stond op het punt binnen te gaan in haar woning, maar hij heeft dat dan net gedaan. Die wens uitgesproken en zij komt al terug en wil dan toch wel met hem mee naar huis en dergelijke. Dus er zijn veranderingen, maar die gaan, het is eigenlijk een bovennatuurlijke thriller, kan je in eerste instantie zeggen. Thriller die evolueert in horrorrichting. Horror elementen die opduiken, maar dat is niet heel de film. Dat is van thriller, bovennatuurlijke thriller, naar richting horror. Want de consequenties worden steeds groter. De verwikkelingen, die zijn er ook al vanaf het begin al wel bij, in de zin dat er elektronische muziek, als ze samen in bed liggen, een beetje onwennig voor die Bear, want wat gebeurt hier toch eigenlijk? Is dat wel echt die wens en noem maar op? Dan gaat er elektronische muziek overheen. Dus dat is een beetje onheilspellend, mag je dat noemen, denk ik. Dit eigenlijk. Ja. En dan, die wens, kan je die ongedaan maken, is een vraag. En ja, hoe ver kan het gaan? Dat is eigenlijk de teneur van het gebeuren. Obsession. Nieuwe film van Curry Barker. Ja. Nog die soundtrack voor The Brutalist. Wat staat er klaar? Nu is Search Party. Ja, namen die ik al heb vermeld. Sophie Jael, Axel Dörner, Hilary Jeffery nog niet, maar die speelt hier ook mee. Robin Hayward, Daniel Bloomberg en nog een paar anderen. The Brutalist.

Je hebt het album van Urbanus, One True T, nog even bij de hand genomen hier. Het hoesboekje, de cd staat klaar. Zetpilkaar komt eraan met vocalen van Isolde Lassoen. Ik heb Urbanus vermeld, Jean Blout, die naast productie en heel wat instrumenten ook nog de arrangementen voor zijn rekening nam. Wie meespeelt op alle stukken zijn Niels de Kaster, Hans Wolters en Mark Bonne. Toch ook even melding maken van de Fanfare. Met onder meer Jeroen Kamerlink en Sybren Kamerlink. Jeroen Kamerlink, toch? De zanger van Fleddy Melkuli, die vorige week in uitzending kwamen. Ja, met hun Helgië Redux. Zo, ja. Zetpilkaar, Urbanus, One True T. Uitroepteken.

Ja, even kijken. Nieuwe tentoonstellingen, 3 nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Zal ik het nu over hebben? Carrie May Weems, The Heart of the Matter. Nog te zien daar tot 23 augustus. Met een Afro-Amerikaanse kunstenares. Carrie May Weems, geboren in 1953. Foto's te zien, een video-installatie. De termen die daar rond aan worden aangewend. Gender, macht en herinnering is eigenlijk de term. Dus ze komt ook vaak zelf in beeld. Carrie May Weems. Net als zwart-wit foto's zijn er te zien, een reeks. Het is het eerste overzicht tentoonstelling in België van deze kunstenares. Ja. Dus dat is kort samenvatten. Als u dan de website, neem ik aan, raadpleegt van het FOMU, ziet u ook wel een beeld, aangezien ik dus het beschrijven van al die beelden, dat is niet evident. Dan komen we bij Diane Severin Nguyen. Dat is een kunstenares uit de USA met Vietnamese roots. Er is een grote scherm met een, noem je dat dan, een videoclip toch, neem ik aan, de term popmuziek. En de installatie If Revolution is a Sickness. Dus dat is wat wordt gezongen en gedanst. En aan de muur zijn ook nog een aantal beelden. Ik twijfel even op de exacte aard van de beelden. Of ik bedoel, het zijn niet gewoon foto's, maar het zijn afdrukken van weet ik veel. Dus er staat een technische term onder. Een aantal kleurrijke beelden, zo is de term. Maar wat de video betreft, daar wordt een lied gezongen en de tekst van het lied ligt eigenlijk ter beschikking. Ik heb een paar dingen genoteerd. Dit is het Engels origineel en de Nederlandse vertaling ligt erbij. Dan hoort u zaken zoals als revolutie een ziekte is, dan wil ik ziek, ziek, ziek zijn. Iets in die aard. Dit is het einde van de geschiedenis. Had jouw eenzaamheid een naam? Was de vrijheid de pijn waard? Dat zijn ruime tekst die in een dans, popmuziek is eigenlijk ook wel de term. Ze zoekt de combinatie tussen populaire cultuur, dus het element popmuziek duikt daar wel op. Overwegend jonge vrouwen die daar dan in beeld komen. Een man ook neem ik aan, maar de meerderheid zijn vrouwen. En ik heb dat thema ook nog even bekeken in de context van het Fotomuseum en de museumwereld in Antwerpen in het algemeen. Daar ga ik zo meteen even bij stilstaan. Maar hier dus, die video, die het grote deel van de tentoonstelling is, kan je zeggen. Komen we bij families. Dat is een, de collectiepresentatie in het FOMU. Dit loopt bijvoorbeeld al. Diane Severin Nguyen loopt nog tot 7 juni. Families, dat is een nieuwe collectiepresentatie tot 23 mei 2027. Curator van die tentoonstelling is Anne Ruigt. Is hoofd tentoonstellingen van het FOMU momenteel. Er zijn 10 teksten geschreven door auteur Ninja Weijers. In de context van families. Er zijn ook in de collectie van het FOMU zijn familiebeelden opgedoken en weet ik veel. Er ligt ook een brochure die u mag meenemen. Als u die dan leest van wat eigenlijk de betekenis is. Maar het gaat eigenlijk ook om, onder meer over families en familiefoto's. Dat zijn toch wel, neem ik aan, termen die je kan gebruiken. Ja. Historische fotoalbums, onder meer ook hedendaagse kunstenaars, met interpretaties van het familiebeeld. Zo ja. Maar ik beloof dat even stil te staan bij. Hoe gaat het eigenlijk? Ja, ik heb het kunnen noteren hier. Ik zei dus in het Fotomuseum zijn nu 2 tentoonstellingen met een vrouw, een vrouwelijke kunstenaar die centraal staat. En de familietentoonstelling ook door dan een curator, die ook een vrouw, dus het hoofd tentoonstelling in het FOMU, met teksten van een auteur, een vrouw, Ninja Weijers. En ik bedacht eigenlijk, de directrice van het FOMU vandaag is een vrouw.
Ook in het, als je het team bekijkt, daar is, zijn vrouwen absoluut in de meerderheid. Dat kan je zeker ook zeggen. Dus dat is ook in de recente tentoonstelling in het FOMU komen vrouwen extra veel naar voren. In degene die uit de kunstenaars en zoiets. Dus ik heb even bekeken hoe zit het nu eigenlijk in de museumwereld in Antwerpen. En blijkt dat de grote meerderheid van musea door vrouwen geleid wordt. Dus de term directeur, ik weet niet in welke mate de term directrice opnieuw kan ingevoerd worden, omdat het misschien door de term directeur niet zo heel duidelijk is. Maar ik heb even opgezocht welke musea in Antwerpen worden door vrouwen geleid. Waarvan is de vrouw directeur of directrice? Het FOMU, Museum aan de Stroom, het MAS, Red Star Line Museum, KMSKA, Middelheim Museum, Museum Plantijn Moretus, Modemuseum, Letterenhuis, Diva Diamant Museum. Dat zijn zo alle grote musea. Het MUCA, daar is momenteel een waarnemend algemeen en zakelijk directeur. Een in eerste plaats vrouwelijke minister is daar nog bij betrokken bij de discussie, zal het MUCA een museum blijven? Maar aangezien er een waarnemend directeur is, bestaat de kans dat ook een vrouw wordt aangesteld als directrice van het MUCA, als het nog een museum is. Dat is niet onmogelijk. In het Rubenshuis is de directeur, dat is een man, op non-actief gezet. Er loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dus de kans bestaat ook dat in het Rubenshuis ook een vrouw wordt benoemd tot directrice. En dat betekent dat alle musea in Antwerpen geleid worden door een directrice. Dus toch een overweging om de term directrice opnieuw in te voeren. Nu, het gaat dan over de museumwereld. Nu, een bericht over de magistratuur. Ook opvallend. De rechterlijke macht in België. Momenteel zijn 2 op 3 magistraten een vrouw. Dus een magistrate, neem ik aan. Meervoud magistraten, magistraat mannelijk, magistrate vrouwelijk, magistraten meervoud. Dus, en de evolutie in die richting is dat het binnenkort, binnen enkele jaren, 3 op 4 magistraten een vrouw zullen zijn. Dat is een blijkbaar onafwendbare evolutie. En de vraag is, dat is natuurlijk zeer ingrijpend. Dat je kan afvragen van, wat is daar de betekenis van? Wat is, ik kan daar eventueel ook een beetje kritisch tegenover staan, omdat weet ik veel. Dus het lijkt een evolutie die quasi ongemerkt gebeurt. Dat is onder meer ook door de term directeur in te voegen, dat je niet weet dat alle directeurs bijna directrice zijn. En dat je dus magistraten, dat je niet weet dat het allemaal magistrates zijn, zo maar zeggen dan, om een ander soort meervoud in te voeren. Dus dat is eigenlijk een ontwikkeling waar ik mij wel vragen bij stel. Hoe kan je als slachtoffer, voel je je dan veiliger? Bij vaderke staat, moederke rechtsstaat, voel je je daar dan veiliger bij? Het is ook een heel persoonlijke bezorgdheid die ik persoonlijk heb, omdat ik met een aantal zaken te maken krijg in de criminele sfeer. Het gaat dus door. Vrouwen spelen daar een belangrijke rol in. Ja. Ik kan dus eigenlijk maar hopen dat niet dat er een extra laag make-up over het gebeuren gaat en dat alles lijkt goed te gaan op een of andere manier. Maar dat is niet het geval. Met de hoogtechnologische criminaliteit die langzaamaan maar zeker steeds verder evolueert, zijn er voldoende vrouwelijke ingenieurs die daar dan een kijk op hebben om dat te ontrafelen? Dat zijn toch veel vragen die. Er is hier zoiets als Vrouwendag of Vrouwenweek, maar dat thema is eigenlijk niet aan bod gekomen. Dat 3 op 4 magistraten binnenkort een vrouw zijn. En die directrices van die musea, dat is ook niet meteen opgemerkt, denk ik. Sowieso, dingen worden niet opgemerkt, neem ik aan, op een of andere manier. Om een of andere reden. Wat een beeld hang ik nu op. Hè. De fotografie en een beeld ophangen, dat is toch een beetje wat we doen. Maar dat wordt natuurlijk allemaal verdraaid. Weet ik veel. Het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen.

Ja, in de magistratuur, rechterlijke macht, dat zijn ja, rechters, onderzoeksrechters. En weet ik veel. Ik ben nog een beetje aan het nadenken, terwijl die trein probeert mij in slaap te wiegen. En te zeggen, ja, alles klinkt wel mooi en dergelijke, en ontspan u. Maar die termen blijven maar doorrazen. Een beetje dansen, dat lijkt mij een optie. Tikemaer Formatio Wilhelm Dances. En dan staat hier een heleboel Romeinse cijfers. En dat is 1992. En dat is het jaar dat deze cd verscheen. Op het label Aria Megacorp in Groot-Brittannië. Tikemaer Formatio verwijst naar Stefan Kovacs Tikemaer. Geboren in Novi Sad in 1963... in een Hongaarse minderheid. Deze muziek werd gemaakt voor een voorstelling van Jozef Nagy. Dat is een choreograaf en danser van Hongaarse origine die vanuit Frankrijk werkt. Ja, dus dit ensemble is ook herhaaldelijk in de single geweest in Antwerpen. Jozef Nagy bedoel ik. Met inderdaad Tikemaer Formatio er ook bij. Ik heb dit niet gezien, maar ben wel op de hoogte gesteld dat ze geweest zijn. En ik zal nu wat muziek laten horen, even kijken. Ja, Styx. Hoe ga ik doen? Ja, momenteel is het de ontspannende treingeluiden, maar ik zal die stoomlocomotieven naar voren halen om ja, toch een beetje door dat kader te schetsen van ja, zoiets, ik heb zoiets, ja, het voelt goed aan, de combinatie. Maar ja, Tikemaer, ik moest nog een foutje maken. Je ziet, ja, allerlei dingen hangen in de lucht. Reacties op mijn observaties. Nee, het zijn gewoon observaties. Hè? Styx. Tikemaer Formatio. Wilhelm Dances, 1992.

U hoorde net Tudo Sok te vertalen als wetenschappers. Groep opgericht in Servië, of destijds Joegoslavië was dat nog, in 1986. Maar nog steeds actief, vanuit Boedapest nu, al heel lang, een heel lange traditie, Tudo Sok. Het album heeft als titel, het niet verscheen in 1993, het is Ne Agiat Az Agiat. Uitroepteken, de vertaling daarvan, je hersenen werken niet goed. Dat is een mogelijke vertaling en het titelstuk uit dat album komt er nu aan. Tudo Sok.

Ja, ja, ja, ja. Inmiddels aangekomen in het centrum van Boedapest. Bij de vorige twee delen van deze trip naar Boedapest in Hongarije, Boedapest en omgeving in Hongarije, de dichter Miklós Radnóti. Bij vorige gelegenheden las ik gedichten voor aan standbeelden, ja, twee standbeelden van, met ter nagedachtenis aan Miklós Radnóti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 werd doodgeschoten tijdens een dwangmars en in een massagraf werd gedumpt. Er zijn vertalingen verschenen in het Nederlands van gedichten van hem. En vandaag heb ik bij het schriftje uit Bor. In Bor staat of stond, ik weet het niet precies, er was een kopermijn alleszins en daar werd Miklós Radnóti te werk gesteld als dwangarbeider. Naar het einde van de oorlog toe, toen er moest gevlucht worden, kunnen we stellen, werd er een dwangmars ingelegd. En Miklós Radnóti met nog enkele duizenden anderen gingen in die dwangmars richting Hongarije en werd daar in Hongarije geëxecuteerd en in een massagraf gedumpt. Terwijl anderhalf jaar later ongeveer werd zijn lichaam gevonden in een massagraf en in een jaszak zat een notitieboekje met zijn laatste gedichten. Opgetekend dus tijdens die, dat werk als dwangarbeider en ook die iemand die in een dwangmars meestapte. Het schriftje uit Bor, uitgebracht enkele jaren geleden, moet even de gegevens bekijken, vertaald in het Nederlands door, waar heb ik het staan, Arjan van Nimwegen en Orsolia Retelighi, verschenen bij uitgeverij van Oorschot in Amsterdam in 2021. En ja, na twee standbeelden is nu de bedoeling het, een herdenkingsplaat te bereiken. Een herdenkingsplaat die staat, en daar heb, ja, ik heb er wel een adres van. Dat kan ik even opzoeken, maar is moeilijk uitspreekbaar voor mij. Het is Hongaars. Pozsonyi út 1. Als herkenningspunt in de omgeving is de Budapest Jazz Club. En dat is niet het Budapest Music Center waar ik voordien over sprak. Waar ik, interessant label daar gevestigd. Ook lekkere keuken heb ik mogen ruiken. Het souvenir was geur aan voeding die daar werd gemaakt. Maar dus de Budapest Jazz Club is iets anders. Daar ben ik niet geweest trouwens. Maar is een herkenningspunt in de omgeving van die gedenkplaat. Het is trouwens ook een Radnóti Miklós Laan in Boedapest. Een van die standbeelden staat aan die laan, in de buurt van die laan. Die laan die mondt uit ergens in de Donau, dacht ik wel, ja. Zo, dat schriftje uit Bor, daar ga ik dus nu gedichten uit voorlezen. Ik heb een muzikaal intermezzo door Laszlo Sári uit zijn Dance Music CD.

Eerst één, dan een muzikaal intermezzo. Dan twee, nog een muzikaal intermezzo. En dan nog één. Zoiets. Dat is het schema. Ja, heb ik alle gegevens herhaald. Dus Miklos Radnoti, 1944, op 35-jarige leeftijd. Doodgeschoten en in een massagraf geworpen. Dat zijn de belangrijke gegevens. Bij vorige uitzendingen heb ik ook vroegere gedichten voorgelezen. Met er ook een keuze uit zijn gedichten, een bloemlezing uit zijn poëzie is verschenen. En daar heb ik bij de vorige uitzendingen gebruik van gemaakt. Maar nu dus uit het schriftje uit Bor. Wortel. Door de wortel jaagt een kracht. Hij zuigt grond met regen mee. Dromen droomt hij, wit als sneeuw. En arglistig vecht de wortel zich naar boven. Kruipt en klauwt. Armen sterk als kabeltouw. Wormen slapen op zijn arm. Wormen rusten op zijn been. Wormenwereld om hem heen. Maar de wortel die alleen voor zijn bladertakken leeft en niets om de wereld geeft, voedt ze zorgzaam, lest hun dorst, zendt het goede wat hun smaakt, al het wat zoet en hemels smaakt. Wortel ben ook ik geworden, rondom wormen. Mijn verblijf waar ik deze regels schrijf. Wortel, ik die bloesem was. Zwarte aarde is mijn last. Mijn lot is vervuld. Vandaag jankt boven mijn hoofd de zaag. Lager Heidenau in de bergen boven Zagubica, 8 augustus 1944.

Het cimbalon klonk net. Cimbalon bespeeld door Ildikó Vekkonyi. Een compositie van Laszlo Sári. Slow and brisk. Verder, ja, de cyclus. Moet even kijken wat ik hier. Ja, de cyclus Razglednica. Ik probeer nu, ja, wat breek ik? Ik probeer een term te lezen die in, die betekent aanzichtkaart in het Servisch. Ja, Servisch, daar, zoals ik zei, Servië, daar is de kopermijn van Bor, was daar gelegen, waar Miklos Radnoti werd te werk gesteld. Maar het is een term die ook aanzichtkaart betekent in het Kroatisch en het Sloveens. Dus ja, ik ga het gewoon uitspreken zoals het hier staat, min of meer fonetisch. Razglednica, met een Z, Razglednica. Ja, nee. Razglednica. Moet struikelen, dat, ja, dat kan allemaal, kunnen we stellen. Ja, die cyclus, ik zal 3 van de 4 gedichten uit die cyclus voorlezen. Eerst 2. Razglednica. Uit Bulgarije rolt doffe kanonnendonder. Kaatst op de bergrug. Aarzelt, ploft tegen de grond. Mens, beest, kar, geest. Een kluwen. De weg is opgestaan, steigert en hinnikt. Manen slierten langs de maan. En toch, te midden van die waanzin, ben jij blijvend. Diep in mijn wezen, als een stralend licht en zwijgend. Een engel, roerloos bij de neergang, vol ontzag. Een kever die zijn graf zoekt in een rotte stam. 30 augustus 1944 in de bergen. Ja, het is toch nu muziek en dan nog 2 gedichten.

Ja, nog twee gedichten uit de cyclus. Razglednica. Razglednica 3. De ossen snuiten, kwijlen bloedig slijm. De mannen plassen bloed en staan te stinken. In haveloze kluitjes opgehoopt. Boven ons dreunt de gruwel van de dood. Mohacs, 24 oktober 1944. Komen we bij het laatste gedicht dat Miklos Radnoti schreef. Razglednica 4. Ik stortte naast hem. Zijn lijf rolde, strak al, een gespannen snaar. Nekschot. Dus zo wordt jouw einde, fluisterde het in mij. Lig stil, geduld nu. Daaruit bloeit de dood. Der springt nog auf, klonk boven mij. Bloedmodder stolde op mijn oren. Sint Kirali Zabadja, 31 oktober 1944. De exacte datum van overlijden van Miklos Radnoti is niet bekend. Er wordt gesteld begin november 1944. Wat ik nu heb klaarstaan is een track uit een cd van Trio Contrast. From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing. Uitgebracht door het Budapest Music Center op Budapest Music Center Records in 2017. Met Stefan Kovács-Tickemeyer, piano, prepared piano, harmonium en keyboards. István Gresko, tenor en sopraan saxofoons, basklarinet en fluit. En Sylvester Miklos, drums en percussie. Deutsch, Sirato, te vertalen als, dacht ik wel, klaaglied of klaagzang. Duurt 11 minuten. Ik zal het jou in twee keer doen met Urbanus tussendoor. Dus hoe kunnen we dat wel brengen? Trio Contrast.

0: bide. Didn't they bide? Padakunukunung, chicken de died. Adnukunungadafada, chicken de died. Padakunukunung. Tununidilak, hidalak, hidatunde, tununidilak, fuck, hidatunde, hidatunde, hidatunde, tununidilak, padakunukukung.
1: Egikis. Erzi Zene, daar hoorde u net iets van. Daarvoor Tudo Sok. Wat Tudo Sok betreft, Penst, Peanut Palinkat, heeft iets met geld te maken, dacht ik, Penst. Een cd die ik ook heb vermeld, maar niet bij heb. Ik heb het doosje hier voor me, maar de cd zit in mijn cd-speler. Laszlo Dubrovay, elektronisch werk gemaakt voor de Hongaarse openbare omroep in de elektronische studio. Helaas zal ik dat niet ten gehoor kunnen brengen. Ik zal nu de aankondiging doen van Thuisreis volgende week. En dan nog Tudo Sok, Egikis, Erzi Zene en Stoomlocomotief. Dat lijkt mij nog een uitsmijter voor Thuisreis vandaag. Maar eerst de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week thuisreis naar Waterloo. Een stad in Waals-Brabant, België. Thuisreis naar Waterloo en omgeving. Met, en stapt hier iemand binnen, inderdaad, achter mijn rug. Maar mijn eerste blik zegt, voelt niet een bedreiging aan. Iemand die inderdaad met een glimlach binnenkomt. En ik ga je ook nog iets geven, of? Oh ja, dus ik heb een lange aankondiging wel. Dus thuisreis naar Waterloo. Ja, zo meteen kom ik dan. Oké, thuisreis naar Waterloo, een stad in Waals-Brabant, België. Thuisreis naar Waterloo en omgeving. Met een ruime selectie uit de soundtrack van Nino Rota. Voor de film Waterloo uit 1970. De film is een co-productie van de Sovjet-Unie en Italië. Geregisseerd door Sergej Bondarchuk, geboren in Oekraïne. De film werd ook trouwens gedeeltelijk opgenomen, gefilmd in Oekraïne. Daar werd een specifiek slagveld voor aangelegd, voor dat deel van de film. Gefilmd in de Sovjet-Unie. Gefilmd naar een verhaal van H.E.A.L. Craig, gebaseerd op de slag bij Waterloo. Die slag ging door op 18 juni 1815. In de film onder meer Rod Steiger als Napoleon I, Christopher Plummer als veldmaarschalk Arthur Wellesley, de hertog van Wellington, en Orson Welles als koning Lodewijk XVIII. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit de brochure Waterloo 18 juni 1815, wandelgids van het slagveld. Gepubliceerd in 1974, die brochure. Er is muziek van en met twee muzici-componisten uit Waterloo en omgeving. Henri Pousseur, hij woonde in Waterloo lange tijd tot aan zijn dood in 2009, op 79-jarige leeftijd. En Jean-Michel van Schouwburg, een vocale kunstenaar geboren in Braine-l'Alleud, eigen Brakel, in 1955. Ik breng een selectie uit Paysage Planetaire uit 2004. Drie cd's met etno-elektro-akoestische muziek van Henri Pousseur. Breng ook enkele liederen uit Dichter Liebes Reigentraum uit 1993. Een cyclus liederen door Henri Pousseur op muziek gezette gedichten van de Duitse dichter Heinrich Heine. Compositie voor sopraan, zijn dochter Marianne Bousseur. Bariton, twee pianos, kamerkoor en filharmonisch orkest. Ik breng ook enkele werken van Henri Bousseur uit zijn cd's Electronic Works en Electronic Experimental en Microtonal, 1953 tot 1999. Jean-Michel van Schouwburg in duo met Sabu Toyozumi uit de dubbel cd Sabu Toyozumi Kosai Yuyio uit 2012. En Jean-Michel van Schouwburg als het trio Sverdrup Balance met Yoko Miura en Lawrence Casserly. Enkele tracks uit hun cd Arcturus uit 2020. Verder een deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, opus 55, Eroica uit 1804. Uitvoering door het Symfonisch Orkest van Tokio met als dirigent Shiyuki Murakata. Een opname uit 1986. Dus heel wat Japanse inbreng toch, muzikaal. In Thuisreis volgende week. Maar dat heb ik ook nog even kijken. Doorheen deze Thuisreis vier liederen uit de compilatie-cd Te Gek 2 uit 2006 van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Liederen van Spinvis, Johannes Paulus III, Mauro Pavlovski en het Zesde Metaal. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze Thuisreis naar Waterloo en omgeving in Waals-Brabant, België. Zo, ja, wat heb ik... Ik heb het al gezegd eigenlijk, ja. Wat ga ik doen? Nog wat treingeluiden met Tutosok en Egikis Erzizene als afwisseling. Zo.

Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen met Okkervil River, de indie rockgroep rond frontman Will Jeff met Being Human Song. Een track uit hun 9e album In the Rainbow Rain, dat in 2018 uitkwam op het Jack Jaguar label. En rond de eeuwwisseling was dat onafhankelijke platenlabel een prominente thuishaven voor nieuwe muziek uit Noord-Amerika. Zo was Okkervil River, samen met artiesten als Manischewitz, Julie Dwaron en Spokane, een typische representant van de verfijnde indie rock waarop het label zich toeleidde. Gia Margaret past in deze traditie en kan allicht het wat in de vergetelheid geraakte maatschappijtje nieuw leven inblazen. Deze singer-songwriter uit Chicago keert nu terug met een nieuw album getiteld Singing. Een niet zomaar gekozen titel. De weg naar deze plaat was immers geplaveid met een frustrerende stilte. Na haar debuut, There's Always Glimmer, werd ze namelijk abrupt de mond gesnoerd door een mysterieuze zenuwbeschadiging aan haar stembanden. Geen chirurgische ingreep kon die stem direct terugbrengen. Alleen tijd en geduld boden soelaas. In die tussenperiode vervelde ze dan noodgedwongen maar tot een instrumentale artieste en verkende ze onder haar nieuwe alter ego, Mia Gargret, de grenzen van de ambient. Hoewel die woordeloze, perfect uitgedokterde uitstapjes er zeker mochten zijn, bleef de hunkering naar meer van haar mooie, breekbare stem altijd aanwezig. De totstandkoming van Singing voelt dan ook als een langzame genezing die tussen 2020 en 2025 eindelijk vorm kreeg. Het album is niet enkel een verzameling liedjes, maar het resultaat van een heuse identiteitscrisis waarin Margaret gedwongen werd om haar intuïtie opnieuw te leren vertrouwen. Het resultaat is een plaat die de perfecte precisie en oog voor detail van haar instrumentale jaren combineert met de noodzaak om eindelijk haar stem terug te laten weerklinken. Die combinatie zorgt ervoor dat we in de muzikale gelaagdheid een artieste horen die haar stem nu als een veelzijdig, bijna abstract instrument durft in te zetten. Opvallend daarbij is ook haar gebruik van vocoders. Voor Margaret is dit geen masker of gemakzuchtig instrument, maar eerder een bevrijding. Margaret geeft zelf toe dat het instrument naast zijn speciale klank ook een therapeutisch kantje had. Door opnieuw haar stem te gebruiken, door de vocoder, kon ze zich focussen op de melodie en de soundscapes. Eerder dan

dan met gespitste oren iedere noot van zichzelf te overanalyseren. De lijst met medestanders op deze plaat leest als een eerbetoon aan de helden die haar door deze stille jaren heen hielpen. De samenwerkingen zijn spontaan en oprecht. Zo zorgen onder meer de bijdragen van David Bazan, Sean Carey, Amy Millen en Deb Tellen voor een warm menselijk tegenwicht voor de glitchy elektronica. Hier is Alive Inside en daarna Emotion. En in die laatste horen we een gruizige gitaarsolo van Kurt Weill. Een gitaarsolo die hij en passant opnam tijdens een soundcheck.

Dat was het Canadese gezelschap Stars. De zeskoppige band waarvan zanger Turkill Campbell en zangeres Amy Millen de basis vormen. Op Snowy Owl, de afsluiter van hun plaat From Capitol Hill, wisselden beide zangers de coupletten en refreinen met elkaar af. Het zou het laatste hoofdstuk kunnen zijn in het dikke boek dat de twee al tientallen jaren schrijven. Over twee personages die blijven proberen om samen te zijn, maar elkaar blijven vernietigen. En net als Gia Margaret kreeg ook Angelo Di Agustin te kampen met gezondheidsproblemen. Zo werd hij in 2022 opgenomen in het ziekenhuis met een onbekende ziekte die levensbedreigend was. Na lange revalidatie kwam hij er echter weer bovenop. Zijn vijfde solowerk, Angel in Plain Clothes, beschrijft dan ook zijn jarenlange reis van genezing en vernieuwing. Een proces waarin hij vaardigheden moest herleren die tijdens zijn ziekte ernstig waren aangetast, waaronder lopen, zien en horen. Het voelde alsof hij een tweede kans had gekregen. Mogelijk dat de geboden muziek hier daardoor nog meer kwetsbaar en intens is dan voorheen. Het is tevens de eerste keer in jaren dat hij samenwerkt met andere artiesten, waaronder arrangeur Oliver Hill, harpiste Leng Biang, achtergrondzangeres percussioniste Wendy Fraser en producers Thomas Bartlett en Jonathan Wilson. Dat maakt de muziek weliswaar rijker gedetailleerd dan voorheen, maar niet minder subtiel. Een van de belangrijkste dingen die Angelo op de been hielden, waren de mensen in zijn leven die hem vertelden dat alles uiteindelijk goed zou komen. Hij hoopt dat deze liedjes hetzelfde effect hebben op mensen over de hele wereld en hen laten inzien dat wonderen mogelijk zijn. Van de muziek gaat zeker een troostvolle en hoopvolle werking uit. Hier zijn de nummers The Cure en Mirror, Mirror.

De Amerikaanse muzikante Libby Rodenbuth begon aan haar tweede soloalbum toen haar moeder ernstig ziek werd en uiteindelijk overleed. Maar Between the Blades werd toch een album dat vooral vooruitkijkt. En hierbij de ogen niet sloot voor de grote problemen die we de komende decennia op zullen moeten lossen. U hoorde Sleeping Heart. Maar Libby Rodenbuth is ook violiste en was al te horen op flink wat albums van andere artiesten. Zo werkte ze ook mee op het nieuwste album van Sluice. Deze band was tot dusver vooral een project van de Amerikaanse muzikant Justin Morris, die voor het nieuwe album Companion niet alleen Libby Rodenbuth recruteerde als violiste, maar ook drummer Avery Sullivan en bassist Oliver Childline toevoegde aan zijn band. Op het album putten ze inspiratie uit verborgen historische werelden. De vergeefse pogingen om de natuur te beheersen en surrealistische invloeden zoals David Lynch's Twin Peaks. Lyrisch duikt het in reflecties over belonging, isolatie en hoop, geïnspireerd door semi-rurale gebieden ten westen van Durham, North Carolina, waar Morris woont. In het nummer BD geniet hij van het laat ontstane wonder van zijn eigen ontluikende tevredenheid met de eenvoudigst mogelijke taal. I used to move every spring, and now I don't. En daarna, in Unknowing, komt de tekst in het nummer uit de Merton Prayer, afkomstig uit de bundel Thoughts in Solitude van Thomas Merton. Een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was trappist en monnik in de Abbey of Our Lady of Gethsemane bij Bardstown in Kentucky. Thoughts and Solitude werd gepubliceerd in 1956 en was een verzameling zeer beschouwende teksten waarvan verschillende de vorm hadden van een gebed. Op het einde van het nummer horen we trouwens een veldopname die werd opgenomen op het terrein van die abdij waar Thomas Merton het grootste deel van zijn leven sleet. Sluice.

De Amerikaanse muzikante Catherine Moore houdt niet van zonnige popsongs die je na één keer horen koestert. Maar haar donkere, intense en ruwe songs dringen zich uiteindelijk toch verrassend gemakkelijk op. Ze debuteerde eerder met Waiting Room op het duistere The Flanzer label. Nu is ze terug met Carve, waar ze parallel aan haar andere album een jaar of vijf aan heeft gewerkt. Na haar tournee, die volgde op haar vorige album, kwam Moore in de Mojave-woestijn terecht en werd gegrepen door de schoonheid van het landschap. Gewapend met een gitaar en eenvoudige opnameapparatuur keerde ze terug naar de woestijn om de basis van haar nieuwe album op te nemen in een Airbnb. Het in een isolement opnemen van een album zorgt meestal voor een bijzondere sfeer en dat is op Carves niet anders. Het nieuwe album van Catherine Moore klinkt donker en eenzaam, maar ook puur en intens. Het gitaarspel van de Amerikaanse muzikanten zorgt voor een ruwe onderlaag die zo nu en dan bijna klinkt als de drones die door een aantal bands worden geproduceerd. Carve markeert daarbij een verfijnde evolutie ten opzichte van haar debuutalbum en verdiept haar in Oakland gevestigde kunstenaarschap als songwriter en veldopnametechnicus met een sombere, begrafenisachtige sfeer die gevormd is door de uitgestrektheid van de woestijn. De gotische sfeer geeft weer hoe emoties zich vastklampen aan omgevingen, waarbij rauwe kwetsbaarheid wordt vermengd met beklijvende beelden van verval en vluchtige verbindingen, terwijl tegelijkertijd een gestaag, suggestief minimalisme wordt voortgestuurd dat blijft hangen als echo's in lege ruimtes. I'm running around with my head cut off, zingt ze op Comet, waarbij ze de woorden in haar keel laat ploffen alsof ze haar hand wegtrekt zodra je ernaar grijpt. Het plaatst ons terug in die specifieke gemoedstoestand waarin Moore de afgelopen 5 jaar heeft geopereerd en zet de toon voor deze nieuwe fase. Verdriet als voorwaarde voor intimiteit, waarbij het niet zozeer om een specifiek verlies gaat, maar om het besef dat zulk verlies constant en dreigend is, als een halsband waaraan ze wordt meegetrokken terwijl ze probeert lief te hebben en geliefd te worden, ondanks dat verlies. En dan volgt Owner, waar Moore's gitaar de gebruikelijke modderigheid achterwege laat, terwijl lagen van andere geluiden opduiken, onder meer één die het geluid van snuivende dieren nabootst. Catherine Moore.

In 5 jaar durende bestaan, in de vroege jaren 90, waren de New Yorkse band Codeine voorlopers van trage, complexe en overweldigende muziek. Slowcore, sadcore, noem het zoals je wilt. Na 2 platen en een EP trokken frontman Steven Immerwahr en companen de stekker uit de band. In 2012 kwam er tijdelijk een nieuwe energietoevoer in de vorm van een reunietournee en reissues. Opnieuw, 10 jaar later, in september 2022, kwamen ze dan weer op te proppen met Dessau, een vergeten plaat die al in 1992 werd opgenomen bij de Harold Dessau Recording Studio, om dan 30 jaar op sterkwater gezet te worden. Uit dat album hoorde u de openingstrack C. Chris Brokaw was drummer bij Codeine en richtte later samen met Talia Zedek de groep Come op. Hij speelde verder nog in ontelbaar veel meer bands en deed ook mee op platen van Thurston Moore en Evan Dando. Soundtracks heeft hij ook uit de mouwen geschud en ook al een hele hoop muziek onder eigen naam. En nu heeft hij de handen in elkaar geslagen met Tanya Donnelly. Haar kennen we natuurlijk als co-founder van Throwing Muses en The Breeders. En met haar band Belly scoorde ze nog de dikke hit Feed the Tree. De samenwerking van deze 2 iconen uit de Amerikaanse indie en alternatieve scene is echter iets wat je niet meteen zou hebben verwacht. Ze duiken namelijk in middeleeuwse muziek en geven die een verrassend frisse touch. Op hun EP, The Undone Is Done Again, hoor je hoe oude madrigalen een nieuw leven krijgen. Het Engels verdween om plaats te maken voor de dode Latijnse taal. De muziek klinkt daarbij heel Europees. Er zitten elementen in van Gregoriaanse gezangen, madrigalen dus en andere middeleeuwse accenten. En daar kunnen Amerikanen nu eenmaal niet op terugkijken, op die historische periode. Er staan geen Romaanse kapelletjes en gotische kerken in de Verenigde Staten. We kennen allemaal de geschiedenis van de ontdekking van het continent door Europese grootmachten in de vroegmoderne tijd. En toch werkt het. Het diep christelijke karakter van de plaat stoort ons ook niet, hoewel we het juk van het kerkelijke instituut al decennia lang van ons hebben afgeworpen. Hier is Hoc Ani Circulo. Hierop horen we de bijna esoterische introverte gitaarpartij van Brokaw en Donnelly als een quasi-aandoenlijke Maria-verschijning die zingt vanuit een grot vol verbaasde gelovigen die onophoudelijke kruistekens maken omdat een of ander wonder geschied is.

The Mouth, waarin in eerste instantie de godendochter Anna von Halswolf gebruik maakt van een ambient bedje aan hemelse klanken. Maar dan openbaart het demonische verleden van de artistieke kunstenaar zich weer en schuurt en kreunt, mede door toedoen van saxofonist Otis Sancho, het claustrofobische scharnierpunt, The Mouth, weer ouderwets hoekig van alle kanten. Een track uit haar nieuwste plaat, Iconoclasts. Het Finse vocale kwartet Tuletar staat bekend om hun grensverleggende vocal folkhop. Op hun album Mamo verkennen ze de diepte van de Finse mythologie en de kracht van de natuur. De vier zangeressen gebruiken hun stemmen als veelzijdige instrumenten waarbij beatboxing en traditionele zangtechnieken samensmelten. Geïnspireerd door oeroude poëzie creëren ze een modern en tegelijkertijd tijdloos geluidslandschap. Hun derde album, Mamo, hetgeen Moeder Aarde betekent, weerspiegelt een diep respect voor de natuur, cultureel erfgoed en het fragiele evenwicht dat de mensheid met de aarde verbindt. Het is een krachtige ode aan vrouwelijke energie en onze verbinding met de aarde. De traditionele muziek wordt echt wel naar het hier en nu gehaald, net als de roep om beter om te gaan met hetgeen we vroeger hadden en nu nog hebben. Hierdoor komt het niet ouderwets over, al sijpelt het verleden er wel in door. De muziek is nog altijd voor een groot deel opgebouwd uit de vocale bouwstenen, maar krijgt body door de percussie. Hier is eerst Aitima. En dan volgt Etsime Toisesta Itsayame. En daarna wordt de Finse klanken wat vervangen door traditioneel Pools in het nummer Hipponi Man. Nee, Hipponi Mun. En dat mede dankzij de gastvocalen van de Poolse zangeres Joanna Slowinska.

Dat was DVA Vinochki door Davno. Een in Edinburgh gevestigde vrouwelijke groep die liederen uitvoert in de vocale tradities van Polen, Rusland en Oekraïne. Mariana Sadowska is een in Duitsland woonachtige Oekraïense muzikante, zangeres en actrice die al zo'n 25 jaar in verschillende hoedanigheden muziek naar buiten brengt. Niet zo heel lang geleden was ze nog te horen bij het Kronos Quartet. Samen met haar muzikale Vesna-collega's Christian Tomé en Marcus Braun begon ze in 2022 met muziek maken, tot die beruchte 24 februari, toen Rusland bruut Oekraïne binnenviel. De muziek en het leven viel even stil. Ze was meer activistisch bezig om haar landgenoten te helpen waar ze kon. Toen stuitte ze op een gedicht van de Oekraïense dichteres Olena Talina, die haar diep raakte. Talina was 34 jaar oud toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitse nazi's werd vermoord. Een van haar gedichten draagt een krachtige boodschap uit. Ga door, houd vol. Vertrouw erop dat er iets werkelijk moois op je wacht. Je moet leven. Ze putte er kracht uit en heeft toen met haar band, waar ook Matthias Kurt nog bij kwam, het album You Should Live gemaakt. Het is een poëtische en culturele bundeling van diverse soorten muziek. Die gaan over de confrontatie tussen liefde en dood. Tussen wanhoop en hoop. Altijd op zoek naar vrijheid en identiteit. Daarbij zingt en draagt ze teksten voor in het Oekraïens, Engels en Duits. Terwijl zij en de drie overige muzikanten dat muzikaal fraai en gevarieerd omlijsten. Hier is Vijna, War, featuring Mariana Kijanowska. En daarna, in To Learn From The Light, buigt het trio zich over onze door crisis geteisterde wereld, waarin het individu dreigt ten onder te gaan aan de raderen van de tijd. En met deze gedachte laten we deze moiré voor vandaag dan ook achter ons. Tot volgende week.

Adelka, Miriam, Deborah, liggen er.

Thank you.

Ja, het is weer donderdag en dan nemen we een rendezvous. Hè. Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB Plus, kanaal 10A, hersens en ritme, ofwel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Het was weer Eurovisie Songfestival vorige week en ik heb er niet in gezien, hè, maar ik wou even terug de gouden tijd dat de Belgische inzending zijn gouden zijn tijd ver verrood was. Pas de deux met Rendezvous, oftewel een productie van Walter Verdun. 18e plaats hebben ze gehaald in 1983. En Walter Verdun is nog steeds bezig en die is heel consequent. Er

minimalize your max. Just minimalize your culture. Just minimalize your audience. Just minimalize your art. Just minimalize. Just minimalize. Ja, we zullen het dus duidelijk mee wat minder moeten doen, hè. Minimalize, Walter Verda, vorig jaar, de 1e april, uitgebracht. En zoals ik al de zust liet horen, deze was dus een album Pingpong, waar het nummer op stond. En nu, enkele dagen geleden, heeft hem een nieuw album uitgebracht, Minimalize. Met allemaal remixen door allemaal verschillende van dus ditzelfde nummer. We gaan dat nu niet op u loslaten. We houden dat even in beraad. Dat komt straks wel op het moment dat het hier ons allemaal een beetje te vuil gaat worden. Dan kunnen we het terug wat minimaliseren. Ha, ha, ha. Ja, we gaan naar Muslim Girls, een album Unfinished Mosque noemt het album, en ik kan er twee nummertjes achter elkaar van draaien. Het eerste is Arab Skin en daarna op aansluitend Days and Nights in No Man's Land. Muslim Girls.

Ja, een Muslim Girls van Unfinished Mosquée, pardon, was dat eerst Arab Skin en daarna Days and Nights in No Man's Land. Dan heb ik er hier eentje klaar van Orit Simoni, een splinternieuwe over de cirkel die aan de loes is en over dat er altijd half volle en half lege glazen zullen zijn. En daar zullen we het moeten mee doen. Orit Simoni. Over.

daar iets een kleine hindernis. Ja, de Ken gaat dan ondertussen iets zeggen. Ja, Ken, het is goed, hè? Ja, zeg het maar. Ah, je stikt weer. Ja, maar ik kan hier geen dingen tegelijkertijd doen. Dus, ondanks het feit dat hier geen. Dat, het is hier nog niet over. Ik doe een nieuwe poging om Orit hier met over te laten horen.

En dan waren ze dus nogmaals Los Santos, Taj Mahal, David Hidalgo, Gary Halimau en Sonny Lim, Sitting Here in Limbo. Ja, wie weet er nog wat dat er hem te wachten staat. En dat allemaal onder het dekentje van de duisternis. Undercover of the Night. The Rolling Stones.

0: Wow.
1: Yeah.
0: That's real Rolling Stones. Rhythm, guitar work, drums, the words, the whole thing is totally in the moment and threatening, menacing, and something they rarely do anymore. I doubt the new album's got that, but you can always hope. But the that song sums it up for some people nowadays.
1: Okay. Dan gaan we verder met de... Oh, er is hier een probleem met... Ja. U bent dus, zoals u hoort, bent u op Radio Centraal 106.7. Want daar gebeurt af en toe iets. Hier roept af en toe iets mis, dus ja. Ik heb er hier een van Reckless Eric, samen met Amy Rigby. Dat was van de vorige termijn dat Trump verkozen weer in Amerika. En dan hebben ze een album gebracht. Uitgebracht bedoel ik Rock Trump Out, volume 3. En wij draaien daarvan Vote That Fucker Out, Reckless Eric en Amy Rigby.

Son of Dave was dat met Rotten Donnie. Over wie zou die dat dimmen? Ik heb er hier nog een nieuwe. Hij is al een paar weken ouder, denk ik. Van Triggerfinger. Geronimo. Triggerfinger. Dat was een Indianerschef die ze dan gevangen hebben. En die hebben ze dan rondgereden in zo'n soort voerwagen, als ik het goed voor hem, om hem belachelijk te maken. De manier waarop dat ze tegenwoordig de mensen van de flotilla ook hebben gepakt en dan allemaal te schande gezet hebben en nooit gemokt hebben en weet ik wat. Bah, Geronimo, Triggerfinger.

0: and tongues of this planet, the righteous winking tongues.
1: Ik kan nog even naar nog een nieuw nummer. Zie ik het hier terug. Vind. Allee. Een nieuw nummerke van Fish and Scale. En dat nummertje dat heet Letter from Paulus, Fish and Scale.

dat was Scaradice, oftewel de Christophe Wijnands. Ook een splinternieuwe nummertje, Axial Tilt. Als ik aan het twijfelen... ja, de nieuwste van Mauro Pavlovski. Dat... wacht, hè. Ja. De nieuwste van Mauro Pavlovski. Dat is een single die je noemt Maintained Love. En er staan 4 nummers op die single, dus we draaien er 2 van. We beginnen met Maintained Love. Mauro Pavlovski.

En daar was hem dan nog eens Mauro Pawlowski met No Neutral Expression. Dan is het misschien nu wel tijd om naar het beloofde album te gaan van de Walter Verduin met al de remixen van zijn nummer Minimalize. Dus het album dat heet Minimalize Your Reworks. En we luisteren naar de versie van, want er stond er 12 op. Welke had ik hier naar gekozen? De Lego Welt. Lego Welt en Walter Verduin. Minimalize Lego Welt Provoder 808 Rework.

Arbeid adelt samen met Parka Paraplu van hun album AA, uitroepteken PKPP. En dat nummer, dat was autocorrect. En zo zijn we dan bij de hallucinerende AI aan beland. Met Ben Soli, Algorithmic Whispers, Ben Soli.

Oké, en hier is nogmaals live in Villa 65 de X met een nummer van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot, meneer de president.

Dat was Herman Brood samen met die ex, met meneer de president, u wel bekend, van Boudewijn de Groot. Nina Hagen, die heeft hier een nummertje. Mensen zijn compatibel. Nina Hagen.

Home to Us, nieuwe singeltje van Paul McCartney, samen met Ringo Starr van het te komen album The Boys of Dungeon Lane. Dat komt ergens volgende maand uit of zoiets. Ah nee, de 29e mei komt die plaat uit. Dan hebben we nog 4 minuten voor hier een statement te maken. Ja, ja, Arno, ik heb gezien dat je er al zei. 3 minuten nog. Oei, oei, oei, dat is niet veel niet meer. Laat ons maar gewoon dan... iets zoeken dat geen 3 minuten duurt, of dat zus 3 minuten duurt. Morfine met Thursday, dat was de doos tot in de draai. Hier is Morfine.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Vandaag met wat brassmuziek, maar ook wat andere muziekjes. Want op 31 mei is het terug de Braspartij in het Harmoniepark. Met de Fanfare Fatale, Live, Gypsy Ska, Electro Circus en Reutel. Daarover biedt allemaal wat meer. U hoort nu Brass Matas. Een van de brassbands die een paar jaar geleden optrad op de Braspartij. Dry Colloc en Say When. Twee nummertjes achter elkaar van dezelfde groep. Dit is de grote Mr. Mixnik Show.

viva la vida. Eventjes ook de Modena City Ramblers ertussendoor. De grote Mr. Mixnik Show vandaag, dus viva la vida. En dat allemaal een beetje omdat van 31 mei de braspartij is in Harmoniepark. Altijd een heel gezellig, fantastisch feestje. We blijven nog even in het buitenland hangen met de Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Afjovosko Kolce.

Fanfare Fatal, een van de eerste groepen of een van de groepen uit Antwerpen die zal optreden op de Braspartij 2026 op 31 mei. Antwerps gezelschap, altijd een beetje een hoekje af. De volgende die u gaat krijgen is Kermesalist, de winnaars van 2024. Dit is de grote Mr. Mix Nick Show op Radio Centraal. En ik krijg twee nummertjes van Kermesalist achtereen. U hoort nu Oratie Sibra. En daarna krijgt u nog Kakoshism. Twee verschillende cd'tjes van Kermesalist. Heel toffe gasten trouwens.

En voor we het tweede nummer van Kermis Alistair doorgooien, Kakoshism, zou het volgende nummertje kunnen zijn. Toch nog eventjes een klein intermezzo ertussen. Live, L-A-I-F, Live, zal de tweede band zijn die optreedt op de Braspartij 2026. Gasten uit de Ruppelstreek, 8 brokken energie in kleurrijke outfits. Ze spelen van alles, van beats, blazers, een jaren 90 hits, een korte intro en daarna krijg je gewoon terug Kermis Alist, de winnaars van 2024. Het is wel een wedstrijd, maar toch geen wedstrijd, want alle bands maken gewoon een feestje van het feestje.

Dus tweemaal Kermis Alist, de winnaars van 2024 van het... Ik word hier even afgeleid, mijn draad kwijt, maar die vinden we wel terug. De Braspartij 2026, maar Kermis Alist was een van de winnaars van 2024. Elk jaar een enorm feestje waarin het vier fanfares, brassbands het tegen elkaar opnemen. Heel diverse groepen. Maar je moet het gewoon zelf komen beleven, want ze dagen natuurlijk zoveel mogelijk het publiek uit. Want het gaat erom om het publiek mee te krijgen en het publiek zot te krijgen. De volgende band dat daar zal optreden dit jaar is... die gasten hebben roots in Venezuela. Ze combineren Caribische muziek met Balkan sounds en elektrische vibes. Gypsy Ska. Kijk ik wel ook een beetje naar uit. Dit jaar werd een beetje internationale editie van zelf uit de Ruppelstreek en uit Antwerpen. Maar Gypsy Ska dus met roots uit Venezuela.

Een brassband die ik nog niet live heb gezien. Of een fanfare. Ik dacht dat ze uit Gent waren. Een cd'tje is in ieder geval gesponsord door de Vlaamse overheid. Om het ook maar te vermelden. Ethiopian Gypsy. Dit is een grote Mr. Mixnik show. Vandaag op Radio Centraal. De vierde band die zal optreden is Reutel uit Mechelen. Dus je ziet, ze komen echt wel uit alle windstreken. Druppelstreek, Antwerpen, Mechelen, wereldwijd dus. Ik wil een korte intro.

De Mars van de Antifa, de Ambrasband natuurlijk. Ook al op de braspartij gepasseerd en blijven terugkeren. Volgende groep heb ik daar nog niet gezien. Ketchum Orchestra met mixen circusmuziek met brassmuziek.

Antwerp Gypsy Ska Orchestra. En wat kan er daarna komen? De Marushka. Let's dance de Marushka. Hier op Radio Centraal om feestend naar huis te gaan. Ik mag toch naar huis gaan, want het programma is bijna gedaan. Boban i Marko Markovic Orkestar. De Marushka. Blijf zeker luisteren vandaag naar Radio Centraal, want het is hier altijd heel plezant en heel goed programma's. Marushka!

De Maruschka, die dansen we graag hier op Radio Centraal. In ieder geval op 31 mei in het Harmoniepark, Braspartij 2026. Ik ben vergeten de hoeveelste editie dat is. Het is in ieder geval altijd een heel leuk feestje. Ik kom er al jaren om ook altijd mee te doen. Gewoon om te feesten of ook om platjes te draaien. Zelfs deze zomer. Ja. Fanfare Chio Carlia, samen met Adrian Drasso uit de CD The Devil Rides Again. Tot het programma gedaan is. De Tarantella Noir en misschien nog een stukje Transylvania Twist. Dit was de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom hier bij het amusementsbedrijf. Het ABC-darium natuurlijk. Op deze donderdag 21 mei. We gaan het komende uurtje luisteren naar artiesten die beginnen met de letter H. In het eerste 10 minuten bijna zijn gevuld door The Horsehead Bed met de openingstrack Offer One. The Horsehead Bed, het projectje rond Erik Tielemans, Elko Blijweert en Rudy Trouvé. En we gaan verder met een beetje Nia Bingi met Bongo Herman, Les en Bunny met Salam.
1: I had Bongo Herman.
2: And I had Bongo Les.
3: And I had Bingi Bunny.
1: Salam, Ambassador Huda.

Little Miss Lover van Jimi Hendrix op de plaat Axis Bold as Love. Fantastische plaat, zo daar heb ik niet een slecht nummer op. Ik heb dit nummer gekozen omdat ik met herbeluisteren ineens de drum intro herkende. Ik denk, tja, dat werd gesampled. En ik dacht eerst aan de Beastie Boys. Maar dan zei ik, nee, het is wel een band die op het label staat van de Beastie Boys. Luscious Jackson en hun Daughter of the Chaos. Die gebruikt dezelfde intro. Je moet het maar eens checken. We gaan verder met de gitaren met Hawkwind. Mirror of Illusion.

Na Hawkwind hoorde u Horse Girl met Sports Meet Sound. En daarna huskerde u met Pink Turns to Blue. Huskerde u met Bob Mould. Ik heb huskerde u in mijn puberjaren leren kennen door mijn liefde voor de Pixies. Zij hadden toen, Joey Santiago en Black Francis hadden toen een announcement in de gazette gezet dat ze op zoek waren naar een vrouwelijke bassist. Into Huskerdu en Peter, Paul en Mary. En zo ben ik dat dus gaan checken. En bleek daar nogal eens heel goed mee te vallen ook. Huskerdu. We gaan verder met de Hakan. Van de Drunken Sailor Records met Six Feet Underground.

Aldous Harding met What If Birds Aren't Singing, They Are Screaming. Aldous Harding heeft dit jaar een nieuwe plaat uit, of die passen eigenlijk deze week, denk ik. Maar dit is nog van haar oude plaat, Party. Een heel goede plaat, by the way. En daarvoor was het PJ Harvey met The Life and Death of Mr. Badmouth. Van haar album Her. Ook een heel goede plaat. En dan gaan we weer met een beetje elektronisch gepingel. Stephen Halpern met Stormborn Suit Part 1.

Hyperculte met C'est Malheur du siècle. En we naderen stil aan het einde van het programma. Jullie krijgen van mij nog Hi-Hats in Trees met Luke Shuffle. Hi-Hats in Trees is een band van Lander Gijzeling, de drums, het Gentse drumfenomeen Lander Gijzeling. En dan gaan we daarna een hip-hop nummer doen, want die link is rap gelegd, want hij was ook een heel groot breakdancer en hip-hop liefhebber. We eindigen met Honey Dijon, met Brie Runaway en het nummer, of Runway beter gezegd, en het nummer Slide Work. Maar we beginnen dus eerst met de Belgen, Hi-Hats in Trees en Luke Shuffle.

0: Goedenavond, dit is Radio Centraal en het is leuk, we zijn met twee. Dag Mart.
1: Ja, al lang geleden.
0: Wacht hè, ik heb iets gecheckt, jij zou op de rode micro moeten zitten. En dan zou ik jou nu moeten horen.
1: Ik kan ondertussen
0: ja,
1: ook
0: die is ook zo.
1: In mijn foldertje duiken.
0: Niet nodig, want de GitLab heeft iets veranderd. Ze hebben dat ook al lang voor het aangekondigd. Met hun inlogsysteem. En ik, op het toestel waar ik de teksten binnenhaal, of het toestel waar de teksten door de Webgang-redactie geschreven worden, is nog niet aan de nieuwe werkwijze aangepast. Dus het uploaden en downloaden werkt even niet.
1: Maar je publiceert wel op de website.
0: Ja, dus ik ga beginnen met de tune en dan kunnen we ons organiseren hier.
1: Oei. En de website die is webgang.radiocentraal.be.
0: Oei, dat is raar. De tune klinkt uit de luidsprekers van de laptop in plaats van uit... Dat is niet goed.
1: Maar dat is dus webgang.radiocentraal.be.
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
2: 155. Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151. 150. 149. 148. 147.
4: Aussi de...
3: 146.
4: De caffeine.
3: 145.
5: Kleine stoorwald.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
6: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
10: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
10: 123.
11: Ja, Unix of Linux?
10: 121.
12: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
6: 120.
12: Dus 119. Het is meestal doen, maar...
6: 118. 117.
12: Nee, maar je hebt technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
13: Je kon nog volgen, dus dat is niet te technisch.
6: 113. 112.
14: Ja, es geht so langsam voran.
15: Open document format.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: Was passiert da?
17: It depends on what you consider useful.
18: Please raise your hands if you cannot hear me.
10: 101.
6: 199. 98.
18: What does free software mean?
6: 97.
19: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
20: It's always newer, it's larger, it has more packages.
6: 92.
21: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called
10: 90.
21: Women in Mozilla.
20: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
21: Ja, nu nog niet.
10: 85.
21: Yes, it's 84. From the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
22: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
6: 80. 79.
20: 78. Snap ik, is a different system.
6: 77.
21: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
6: 75.
21: Maar ja,
6: 74.
21: Dat ligt aan mij.
6: 73.
12: Alles is gebackupt, ja.
6: 72.
10: Enable firmware.
20: No.
21: Functie sys, add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
23: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
20: De console. Het zijn eigenlijk vooral tussen de plaats. Dat is het standaard in de boekjes. En daar staat een bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is een bank die aangekondigd zit. En de BIOS zit erin. Die gewoon
22: gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je dus een compactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewoon
21: ziet. En dan
22: perfect een beeld dat je er een soort van gebruikt. Het voorzegende is dat je gewoon een
21: compactflash
22: van
21: 20
0: 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5.
1: Get your freedom.
18: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
2: Zo, goedenavond dus, inderdaad. We hebben veel misschien vandaag op het programma. Ik weet niet, we hebben een paar...
4: Veel? Ja.
2: Nee? Nee? Goed, we zullen het eens over hebben. Ga ik je ondervragen wat je gedaan hebt de laatste tijd en vice versa misschien. En we beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. Goedenavond, dus in het e-nieuws van 6 na 6 zitten we... Ja, super op tijd. En daarin hebben we de volgende onderwerpen. Vergissing.
4: Een GitHub gekraakt.

0: Vergissing. Google heeft per vergissing code gepost om de Chromium webbrowser bug te testen. Meer bepaald toont die code aan hoe misbruik gemaakt kan worden van een bug in de Chromium code. Lyra Rebane is gespecialiseerd in websiteveiligheid en had het probleem in 2022 ontdekt en gemeld aan de makers van Chromium. De Chromium Engine wordt gebruikt in verschillende browsers, dus de impact was mogelijk groot. Chrome, Edge, Brave, Opera, Vivaldi, Arc zijn gewoon een aantal browsers die gebouwd zijn op de Chromium code. Lyra Rebane zag de testcode voor de testen van de bug en zette haar bugmelding, die ze oorspronkelijk gedaan op een security meldsite, zette haar bugmelding dan publiek. Dus ze doet die melding eerst private, hè, en op het moment dat dan de bug is gefixt, dan wordt die melding publiek, maar dan kun je wel zien wie de eer had van die bug ontdekt te hebben. Maar even later bleek echter dat die bug helemaal niet was opgelost. En met als gevolg de volgende commentaren en reacties. Oh no, I just realized this is not actually properly fixed. It still works. En dan even later, even worse. Edge no longer even marks the download menu pop-up. So it's completely silent. GSRCE that keeps running even after you close the browser. All from just visiting a single website once. Issue set to private again. Hopefully it'll get fixed properly this time. Dus, probleem, ik zal even proberen samen te vatten. Nog erger, Edge, dus dat is een van die browsers die ik code gebruikt. Nu laat zelfs het downloadmenu niet meer zien, zodat het volledig in stilte gebeurt in de achtergrond. En het blijft ook nog actief nadat je de browser hebt gesloten. En dat allemaal door één keer een website te bezoeken. Ik heb de issue terug op private gezet en hopelijk geraakt het deze keer wel fatsoenlijk gerepareerd. Dat waren zo de commentaren, zo de stapjes die je dan zo zag, wat je daar zag gebeuren op die site. De voorbeeldcode was dus ook weggehaald door Google. En de bugmelding werd terug private gezet. Maar ondertussen was er natuurlijk al die kennis wel verspreid op internet. Wat is er dan gebeurd? Je hebt van die sites met geschiedenis, website geschiedenis, en dan kan je die dan kan je daar oude versies van sites opvragen en zo. Dus dan kan je daar zo'n dingen nog zien. En natuurlijk, web wordt de hele tijd ook afgehaald en gemirrored op allerlei manieren. Dat was op die melding was op de InfoSec Exchange. Dat is zo'n site waar veiligheidsproblemen worden. Mensen die voor belangrijke systemen verantwoordelijk zijn, die gebruiken dat als informatiebron om te weten welke systemen ze moeten patchen. Hè. Patchen is correcties op de software doorvoeren.
1: GitHub gekraakt. Er is iemand binnengeraakt op de internet repositories van GitHub. Daarvoor werd gebruik gemaakt van malware, die door een niet vermoedende werknemer van GitHub werd gebruikt.
0: Dat noemen ze een supply chain attack, hè? Zo'n ding. Hè? Als je voor GitHub, misschien wat context nodig ook voor de luisteraars.
1: GitHub. Ja, ik weet niet. Ja. GitHub, ja, wij zaten dus straks nog in een sessie om GitHub te upgraden. Wat altijd toch wel. Het is een beest. Hè? GitLab eigenlijk. Ja, wij hebben GitLab eigenlijk. De fork van het. Ja, code repository.
0: Ik weet niet of het een fork is of een apart project.
1: Hij is echt.
0: Je hebt eigenlijk. Je hebt, GitLab en GitHub zijn woorden die samengesteld zijn uit Git en dan iets nog daarnaast. Mm-hmm. En Git is één ding, maar dat staat los. Dat is een open source door Linus Torvalds geschreven broncodebeheersysteem om online over het internet heen met mensen samen te werken aan broncode. En dan zijn er verschillende bedrijven die daar een soort website rond gebouwd hebben met allerlei diensten, zodat je via de website een login kan aanmaken enzovoort. En dan in de achtergrond draait ook die Git, dat systeem van Linus Torvalds, dat levert de diensten om dat met de broncode allemaal te kunnen doen. Dus dat is hetzelfde in al die systemen. Maar die website die er rondgebouwd worden, die diensten die er rondgebouwd worden, die zijn verschillend natuurlijk. Hè. En er zijn er nog, hè. Ik hoor tegenwoordig de naam noemen.
1: GitEA, je hebt ook... GitEA, je hebt veel lichtere, want ja. GitLab is toch wel een inderdaad. Heel zwaar... programma om te draaien op of service te draaien op uw eigen infrastructuur moet constant geüpdate worden. Ja, vanuit
0: GitLab zelf draaien? Echt,
1: wij hebben dat draaien bij Sister Server.
0: Heel dat web echt zo...
1: Ja, wij hebben dat draaien, maar dat is echt complex. En dan moet je vrij... eigenlijk zouden dat bijna maandelijks of twee maandelijks moeten... updaten. Ah. Vanwege allerlei kleine vulnerabiliteiten en...
0: Want het lijkt mij wel interessant om een eigen Git-server te hebben, maar ik heb die grafische interface heb ik niet nodig. Hè. Ik moet gewoon Git kunnen gebruiken.
1: GitEA weet ik dat ook. Dat is veel lichter. Daar heb ik mensen al mee horen werken. Maar het is wel zwaar.
0: Ik kan het me voorstellen, maar daar zit eigenlijk... Dus GitLab, dat is ook een bedrijf natuurlijk, dus die hebben wel... Ik vind dat GitLab wel vriendelijker is dan GitHub, omdat GitLab is vriendelijker naar open source projecten. En GitHub was vroeger, was er eerst. Maar die zijn opgekocht door Microsoft. En toen zijn heel veel mensen met hun broncode weggegaan. En Microsoft heeft dat opgekocht, omdat zoveel eigen... programmeurs van Microsoft waren Git aan het gebruiken. En niet via GitHub, omdat dat een vriendelijke, gebruiksvriendelijke interface is om daarmee te beginnen als je nog niet zo in Git thuis bent. Omdat je ook via de website die code kan zien. Je kan daardoor gaan bladeren van wat is er geüpload enzovoort. Want met de gewoon command line zie je dat allemaal niet. Hè. Dat is zo meer... Maar ik ben meer een command line gebruiker. Maar Microsoft stelde vast van we halen onze programma. Zijn dan aan het gebruiken, maar dat is gevaarlijk natuurlijk, want als daar broncode zit die voor commerciële producten dient, je kan wel kiezen om broncode niet zichtbaar te zetten, een broncodeproject, niet zichtbaar te zetten, of wel zichtbaar. En dat zijn de commerciële abonnementen dan, waar bedrijven hun broncode daarop bewerken en bijhouden en doen evolueren, maar dan natuurlijk in de niet zichtbare vorm natuurlijk. Hè.
1: Maar niet zichtbaar voor wie?
0: Niet zichtbaar voor
1: wie? Voor het publiek, hè?
0: Niet publiek zichtbaar. Terwijl met open source projecten ga je kan dat kiezen bij het maken van het project, ga je dat als wel zichtbaar zetten, als publiek zetten. Hè. Mm-hmm. En je kunt ook aan een open source project werken, waar je dat niet zichtbaar zet en daaraan werkt tot een bepaald niveau heeft.
1: En dan pas
0: publiek zetten. En zo zijn heel veel mogelijkheden. Maar als je de betalende versie gebruikt, dan kan je veel meer fine-tunen van bijvoorbeeld mensen, logins, hè, mensen toegang geven tot het project en een onderverdeling maken van die is de coördinator van het project en die kan alleen de master tree eigenlijk... updaten en...
1: Dat is gewoon basis user management, dat kan in GitHub, dat kan in GitLab.
0: Dat kan,
1: want ik zie die GitEA en dan is er ook nog Forjo, want meestal wordt er vergeleken hier, maar dat zijn dan waarschijnlijk de vrije software modellen, maar dus GitLab wordt als architectuur monolithisch bekeken. En GitEA en die Forjo zijn microservices. Dus die kunnen allemaal zelf gehost worden, die hebben allemaal user management, maar die GitEA en die Forjo zijn op gebruiken veel minder resources. En die Forjo is zelfs community driven. Oh ja. Die GitEA is modeler, ik weet niet wat ze daar dan juist mee bedoelen. Ik denk voor ons is dat overkill, die GitLab. Dat is zeker. En Forjo wordt hier nu aangeraden voor open source communities en organisaties. Omdat dat belangrijk is dat je transparantie hebt. Hè, dat je community ook mee kan governen of beheren en dat je samen kunt ontwikkelen. Hè.
0: Ja, ik weet het terug, de welke dat ik de laatste tijd hier en daar hoor. Codeberg.
1: Codeberg. Ah, maar Codeberg, dat is eigenlijk ook een soort van code repository. Ja. Mm-hmm. Maar dat is Duits. Niet?
0: Ja, dat is non-profit. Dat is Duits non-profit.
1: Ja, ik dacht
0: ook,
1: dat Duits
0: vrij
1: was.
0: Community gedreven ook. En diensten levert voor free en open source projecten, zoals Git hosting. Hè. Want die Git, dus dat is hetgeen wat je host.
1: Ik wist niet dat dan ook Git hosting was. Ja.
0: En er staat bij, using Forgio.
1: Ah dus ja, CDF Forge is
0: de
1: community
0: die ze gebruiken. Ja. Dus dat klopt wel.
1: Ja, want Codeberg is dan ook maar gewoon een naam. Hè? En dan is die Forgio de service. Hè?
0: Maar dat wordt veel gebruikt. Die Forgio is dan een software eigenlijk.
1: Ik denk niet dat je die Codeberg kunt op installeren. Hè? En dat is het voordeel, denk ik wel, met GitHub, of waar dat veel mensen op belanden, is natuurlijk doordat dat gecentraliseerd is. Heeft dan een gecentraliseerd zoekmodel. Dus als je over een bepaald issue iets zoekt, is het hardware, is software, iets van code, en je typt in GitHub dat in de search in, ja, dan ga je van alles vinden. Hè. Mm-hmm. Maar GitLab heeft niet een gecentraliseerde zoekmachine, want dat zijn gedecentraliseerde, zelfgehoste instanties. Hè.
0: Wacht, we spreken nu
1: GitLab. De GitLab is gedecentraliseerd en heeft veel...
0: GitLab? Dat weet ik, maar dat is toch ook er is toch ook een bedrijf achter.
1: Maar ja, maar wij kunnen dat toch ook installeren.
0: Dat is het verschil. GitLab is tegelijkertijd een software, maar er is een bedrijf die die software ook host en die daar ook een dienst rond hebben en dat aan bedrijven als diensten...
1: En dat is GitHub is dan gelijkaardig. Ja. Misschien is dat monolithisch. Misschien bedoelen ze dat met monolithisch.
0: Nee, maar nu snap ik wat je bedoelt. Je kan de GitLab software downloaden, want die is ook open source, dus ze kunnen inderdaad kiezen van...
1: Ja, en wij runnen die. Dus jij kunt niet, als jij nu in GitLab gaat zoeken naar iets dat wij zogezegd hebben geschreven, als dat niet gefedereerd is en die content komt niet vanuit die zelfhosting en die decentralisatie samen, dan vind je dat ook niet zo rap. Hè? Dus daardoor wordt iets een bepaalde autoriteit, want iedereen gaat het daarop zetten. En bij Codeberg, het is waar, veel mensen... Gebruiken dat?
0: Ik denk dat je wel zo daar dus duidelijk een soort hiërarchie ziet. GitHub is opgekocht door Microsoft, wat al een bewezen monopoliebedrijf is. Dus veel mensen denken er wel, en veel bedrijven ook, hè, want het gaat over enerzijds onafhankelijke softwareontwikkelaars zoals wij, maar ook bedrijven, die zullen toch misschien wel twee keer nadenken. Dus die zullen misschien niet bij hun concurrent gaan hosten en dan naar iets gaan als GitLab dat wat meer open source is, want die hun software ook als open source ter beschikking stellen. En waardoor jij en ik, maar meestal zullen het organisaties zijn, dat zelf kunnen installeren en voor zichzelf draaien. Hè, en dan inderdaad. Dan zoals jij zegt, dat is natuurlijk de reden waarom dat als een dienst natuurlijk dikwijls wordt aangeboden en veel dat als een dienst nemen, omdat het wel veel werk is. Alles wat op het internet, wat op het web, wat op internet aangesloten is tegenwoordig, dat is oneindig eigenlijk. Hè. Het up-to-date houden... Omdat nu ook door het gebruik van AI... veel meer bugs worden ontdekt en onmiddellijk worden gebruikt om in te breken op systemen.
1: Ja, het gaat snel. Ja. Je moet constant...
0: Maar dus wat hier gebeurd was bij GitHub, hè, dus die van Microsoft, was dus iets vervelend. Want die hebben GitHub als een naar extern, als programma, als site dat gebruikt wordt door gratis of betalend. Maar die hadden intern ook een eigen GitHub intern. En die eigen GitHub intern gebruiken die voor hun eigen software en voor de interne software. Want natuurlijk gebruik je voor interne software gebruik je ook Git, hè, want dat is een enorm handige manier van softwareversies bijhouden. Dus, en op die interne Git, het probleem was dat op een of andere manier... die gebruiken ook allerlei tools, intern, maar dat kunnen ook externe tools zijn die ze intern gebruiken. En via die weg was er een malware in een tool binnen gesmokkeld geraakt op hun eigen interne GitHub. Dus dat is natuurlijk... En als je dan denkt van, die beheren dan die GitHub-website waar al die software van al die andere mensen op wordt. Dus dan is het natuurlijk een mooie... insteek voor voor iemand met slechte bedoelingen. Als ze binnengeraken in de beheerders van dat systeem, hun software, dan kunnen ze natuurlijk beginnen achterpoortjes inbouwen. En bijvoorbeeld zelfs de software van die andere projecten beginnen aan te tasten. En dan wordt het natuurlijk wel... Van het begin maar te zoeken. Hè. Ik heb vandaag een softwareprojectje afgeprint. Dat waren 760 bladzijden. Hè. Dus je zelfs... Ja, ik heb dan wat samengedrukt, ik heb twee kolommen afgedrukt en zo. Dan heb ik het kunnen reduceren tot 380.
1: En waarom? Omdat je dat s'avonds ziet?
0: Een hardcopy. Tijdens... In sommige omstandigheden zijn er hardcopy vereisten. En maar om te zeggen, begin daar maar in te zoeken. Begin maar eens te controleren of, niet, of daar niet een of andere bit of byte veranderd is. In software.
1: Heel moeilijk. Zeg, gaan we proberen om naar die Dernier Souffle te gaan horen van Sonia Saroya en Edouard Souffrin. En er waren twee mensen die ook in de tentoonstelling zaten. Oei, dat is iets anders. Dat speelt als Jennifer Walsh dan misschien. Wacht. Ben ik hier nu twee dingen tegelijkertijd aan het spelen. Dat was niet de Dernier Souffle. Zogezegd, hier op 21-32 begint Jennifer Walsh. Was ook iemand die in Oscillations meedeed aan het festival. Een experimenteel geluidsfestival in Brussel. Georganiseerd door QO2. Dat is een kleine kunstenaarsgerunde organisatie. En ja, die Jennifer Walsh, daar was iedereen... grote fan van. Dat duurt 5:20, maar het zit dus in een episode playlist. Dus het gaat van 21:30 tot 21:35 spelen. En het is ook iemand die veel met reflecteert rond muziek en AI, maar eigenlijk zelf ook vocalisten is. Dus ja... Toch nu eens proberen te luisteren dan? Of,
0: Ja, het staat open. Het staat open.
1: Ja. Nee. Maar ik hoor wel niks, dus dat is heel raar.
0: Er juist toch wel?
1: Ja, maar ik weet niet... Als ik niks hoor, dan weet ik ook niet of dat het aan het spelen is.
0: Nee, het is niet aan het spelen.
1: Jawel, ik zie dat het aan het spelen is. Maar is het heel zacht?
0: Nee, ik hoor helemaal niks hier.
1: Ja, ik kan niet meer doen dan dat. Het is de schijf.
0: Juist het geluid dat je er juist hoorde, herkende je wel?
1: Nee, ik hoorde dat er iets door de kopstelfoon kwam.
0: Dan kunnen we beter nog eens op een andere schijf proberen.
1: Maar het zou nu al 1:20 bezig zijn. Ja. En dat is een Ierse vocaliste.
0: Nee, komt er niet.
1: En, Oké, maar dan zitten we misschien... Oei, nu hoor ik toch niets.
0: Ja, maar het is nog de tune van het nieuws die nog staat uit te draaien.
1: Maar zet ik dan die Dernier Souffle open? Dat gaat ook iets heel raar zijn van muziek.
0: Nu hoor ik wel iets.
1: Ja, maar dat is dus die Dernier Souffle.
0: Ah, dat andere speel je dus niet.
1: Nou, dat leek er straks wel mee.
0: Uw radio is niet kapot. Het is...
1: Ja, de laatste adem van componenten eigenlijk, van transistoren, resistoren en twee Franse geluidskunstenaars die daar eigenlijk soundscapes mee maken. Maar we zullen even luisteren.

0: Ja, dat is ondertussen dan al 2 minuten 27. Ik heb het niet lang volgehouden.
1: Uw radio is niet kapot.
0: Nee, maar toch, we hebben het niet zo lang...
1: Ik vind dat er toch wel een beetje context bij nodig is als je zoiets geeft. Want als je leest... L'Archipel speelt met de musicaliteit van de ademhalingen van diodes en transistoren. Dan, als je dat leest en je luistert dan, dan hoor je wel.
0: Ja, maar laten we dan nog eens...

0: En voor de goede luisteraar zal je ook merken dat hier de akoestische eigenschappen van verouderde elektronische componenten worden onderzocht.
1: Vanuit oude transistoren en diodes. En die gevonden zijn in sommige radio's die kapot waren, of andere komen uit militaire stoks, of vroeger fabrieken waaruit er speakers gemaakt werden. Allemaal bij elkaar gezocht, ook op vlooienmarkten. In Frankrijk, België, Denemarken en Armenië.
0: Ik vraag me ook altijd af, als je zoiets aan het maken bent en je hebt een weerstand of een condensator of zo nodig, zou ik die uit een oud toestel halen wat ik hier heb staan? Ja. Of zou ik een nieuwe component pakken? Dat is altijd zo van, want je kan die eigenschappen wel aflezen bij weerstandjes en zo.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, zo'n componenten hebben ook wel wat slijtage en veranderen ook wel van eigenschap in de loop der tijd. Maar
1: als ze nog werken, werken ze nog. En sommige mensen zijn er dus in getraind om er naar te luisteren, om te weten of dat ze nog werken.
0: Dus er was een goede technieker vroeger in de garage die naar het geluid van de motor luisterde om te zeggen dat is er.
1: Maar dat wordt nog altijd gedaan, denk ik. Ja, afhankelijk van wat voor auto.
0: Ik denk dat ze er nu gewoon een computer aan hangen.
1: Ook wel. Maar dus op kant A stonden vooral de genealogie van die componenten, gesorteerd per jaar en per site. En op kant B, die zijn vooral gemaakt met semiconductor mineralen. Dus met silicium en germanium. En die hadden een soort van installatie in IMAL. IMAL is zo'n nieuwe mediakunstcentrum in Brussel. Dan ertussen toch al meer dan 20 jaar bestaan. Als het niet langer is, want ik weet niet, onlangs hebben ze zo'n een bepaald getal gevierd. Daar hebben dan ook nog verschillende mensen op performances gedaan. Wel aangenaam om te leren kennen. En die zeiden dus dat ze al die geluiden, maar ik zou niet goed weten onder welke naam, want ik probeer het nu terug te zoeken, op Freesound hebben opgeladen. En Freesound, dat zegt u misschien wel iets?
0: Ik heb die naam al gehoord, maar ik ben niet zelf gebruiker.
1: Ja, dat is zo'n een grote verzameling van vrije geluiden.
0: Niet van muziek, maar van geluiden, echt, ja.
1: Van geluiden waar dat je dan muziek mee zou kunnen maken.
0: Of
1: daar zit
0: een
1: ook
0: luisterspel mee kan maken en kan je daar gaan gekrasten.
1: Ja, maar er staat ook wel muziek, denk ik, toch ook wel een deel op. Want ik zie de categorie muziek toch ook wel staan. Maar soms zijn dat field recordings, soms zijn dat digitale instrumenten. En daar wordt altijd heel duidelijk ook bij gezegd wat het de licentie eigenlijk is. Hè. Dus, en meestal is dat Approved for Free Cultural Works, Attribution, Creative Commons, Attribution Non-Commercial en Sampling. En toch het hoofdmoot is Approved for Free Cultural Works. Dus dat is echt in het publiek domein, als je ook voor een cultureel aspect iets aan het maken bent. En daar wordt echt veel op gedeeld. Maar ik zou niet weten hoe dat ik het nu moet opzoeken. Dit transistor sound. Maar er staan ook nog meerdere geluiden op die gelijkaardig zijn. Maar zeker wel eens de moeite om te checken of bijvoorbeeld als er een apparaat u verlaten heeft of zo, misschien zo'n soort van ruisachtige soundscape

0: 360 downloads gehad. In de forumposts nog niks. Zouden we daar iets op schrijven dat we dat live hebben gespeeld op de radio? Of voor, misschien zullen we er nog eentje open doen.
1: Ja.
0: We pakken er misschien een van. Ze hebben heel veel op 22 minuten 22, maar dat gaat te lang zijn. Voor de luisteraar en voor u ook, precies. We kunnen naar de OA73 diode 3 microfarad capacitor luisteren.

0: 30.
1: Nee, plus souffle, als je nog meer van die sonorische, sonorische dingen wilt ontmoeten. Maar dus we zullen misschien nog eerst verder gaan met het programma. Souffle, Dernier Souffle, moet ik het doorsturen dat het ook op de website kan gezet worden.
2: Na het eten.
1: Ja, en van die Jennifer Walsh had ik graag iets gehoord. Die zit daar ook in de line-up van het Oscillation Festival. Maar dat is precies moeilijk om daar een fragmentje gewoon vrij van op het internet te vinden. Blijkt precies toch meer op de proprietaire kanalen te bevinden.
2: Kan ik misschien eens nadenken of ik nog een afronde had van een onderwerp van vorige keer? Want we hebben ondertussen, spijtig dat je er niet bij was, want dat is natuurlijk wel altijd interessant om met twee te doen, wat geëxperimenteerd met DeepSeek. Ken je dat? Dat is een AI, een open source AI die je zelf kan installeren. En ik zou hem graag een keertje zelf installeren, dat heb ik nog niet gedaan. Maar we hebben die wel een programmeeropdrachtje gegeven. En dat was was toch wel een interessant trajectje. De eerste keer, ik zal het even kort samenvatten. De eerste keer was het een beetje raar. Dan gaf dat code. En als je die code dan in je programmeeromgeving plakte en op run duwde, dan gaf je onmiddellijk een foutmelding. Even kijken, wat is die fout? Ah ja, oké, je zag dan wel dat is fout en je verbetert dat. Enzovoort. Na een paar, drie, vier keer had je zoiets van, oei, hier kan ik wel lang bezig zijn om daar iets werkends van te maken. Maar die DeepSeek had ook een expert version en met die expert version en een redelijk eenvoudige vraag te stellen, kregen we dus wel een klein, eenvoudig programma dat wel werkte. En dat gewoon gekopieerd en geplakt in de programmeeromgeving en op run onmiddellijk ten einde liep zonder foutmeldingen. En bovendien ook nog een output gaf die niet perfect was, maar wel al bruikbaar. En van waar het maar twee, drie kleine edits was, om daar een bruikbare code van te maken. Dus dat was wel interessant, maar dat is dan geen groot project. Dat was een kleine opdracht. En dan kan het natuurlijk zijn dat hij geluk had, want dat er ergens in broncode iets beschikbaar was dat exact dat deed wat ik gevraagd had natuurlijk. Dus
1: en dat al bestond, bedoel
2: je? Ja, want dat weet je natuurlijk niet, want dat is zo raar met zo'n AI. Je weet dat die kennis, zogezegde kennis, die komt altijd ergens vandaan. Dus het komt altijd ergens vandaan waar het al bestaat. Of is het gecombineerd? Is het gecombineerde kennis en echt iets zelf opgebouwd? En dat doet mij dan wel afvragen hoe het met auteursrechten zit. Want ik kwam in zijn antwoord, of in haar, is, ik weet niet of DeepSeek een
1: gender heeft.
2: Ik kwam daar wel verdachte dingen tegen die ik zelfs leek te herkennen. En ik begon op den duur zo'n beetje achter mijn schouder te kijken, zo van, oei, ben ik hier nu gewoon eigenlijk mijn

0: eigen stukjes eigen broncode aan te lezen. Want ik had zoiets al eens gemaakt ooit en dat stond op GitLab of zo. Dus dat was publiek. En dus dan begon ik wel zo te krijgen van, ja, maar wacht eens, hoe zit dat dan met auteursrechten en zo? Want die hoest een stukje code op aan iemand die die vraag stelt. En als die iemand, nu niet ik was die dat voor een radioprogramma deed, maar iemand die dat voor bijvoorbeeld commerciële software doet, terwijl ik daar een GPL-licentie bij gezet heb, maar die licentie wordt niet vermeld door die AI-bot. Trouwens, is die code... Ja, is die licentie nog van toepassing op die code? Ja. Omdat die dat niet letterlijk, die code, neemt, maar misschien...
1: Maar die zit er niks van licentie bij dan?
0: Op dat moment ben ik dat niet tegengekomen. Hè. Ik heb dat niet... Ik had zo die code, ik kon
1: maar
0: die
1: uitvoeren. Maar je ziet het, dus, ik ben er een maand niet en hoe rap dat we vervangen zijn door een of andere AI, als een soort van compagnon om de uren te vullen, ja... spijtig, maar ik ben in ieder geval blij dat ik er niet bij was. Want of dat het nu open source of is, of dat het nu lokaal van in Europa is, voor ons blijft er toch een groot problematisch aspect rond
0: sociale onrechtvaardigheid. Is het belangrijk om daarnaar te kijken, hè? Om dat te plaatsen en inschatten van welke richting gaat dat uit of wat voor dingen moeten we opletten en waarvoor moeten we aan de bel trekken? Op welk gebied is er bijvoorbeeld wetgevend werk nodig om mensen te beschermen of weet ik. En zo'n vragen zoals, hoe zit dat met die auteursrechten eigenlijk? Ik hoor die vraag heel weinig stellen als er over AI gesproken wordt. Alleen als het over commerciële dingen gaat.
1: Auteursrechten, denk ik dat dan... voor mij ligt echt het discours op de sociale onrechtvaardigheid, de ecologische ramp en druk, die het zit op de omgeving.
0: Het energieverbruik is zo wanstaltig groot dat... maar dan spreken we over de algemene AI en dan ook... Want
1: ja, maar zelf als jij dat moet runnen, ik zou heel benieuwd zijn, maar ik denk dat dat echt wel wat resources gebruikt. En de grote bedrijven worden alleen maar groter, hè? Want uiteindelijk zeiden dan hardware... We spreken over hardwareafhankelijkheid, hè? Die je eigenlijk daarmee...
0: Terug instelt, hè? En dan dat die grote bedrijven daar allemaal zo op springen, omdat... Ik denk, die zoeken altijd naar hoe kunnen we de klanten, en het gaat dan over bedrijven veel meer dan over gewone individuen, denk ik, afhankelijk maken van ons en hen laten een model in een model te zitten waar ze moeten blijven betalen aan ons in een abonnementsvorm.
1: Ja,
0: dus dat begint stilaan zo'n verschuiving op te leveren, waar ik me inderdaad ook zorgen over kan maken, want ik zie van, dat kan die dus, maar ik programmeer wel graag. Er zijn allerlei programmeertalen, je kan erover discussiëren, is dat een goede programmeertaal, wel of niet, of genuanceerder van voor dat tool wel en voor dat tool is beter die. En we hebben in de open source wereld een fantastisch aanbod van programmeertalen, programmeeromgevingen, van op een Arduino, Raspberry Pi. Je hebt echt zoveel vrije dingen waar je mee kan aan de slag gaan. Maar als programmeren dan in handen komt van alleen de AI, bijvoorbeeld, je gebruikt een programmeertaal waar AI, want AI is voor bepaalde programmeertalen goed, waar het in getraind is, maar voor anderen dan niet. Voor een nieuwe programmeertaal niet, of voor een programmeertaal die niet
1: maar dat is een klein beetje... dat is altijd
0: dan
1: kijken...
0: Krijg je verdringing, hè?
1: Maar dat gaat altijd gedreven door innovatie, vernieuwing. En dat zijn misschien eigenlijk allemaal dingen die we niet nodig hebben. En nu onlangs hoorde ik rond die Paula Verhaert. Heb jij daar al van gehoord? Die heeft zo'n boek geschreven, Technologie is... politiek. En dat is het gewoon. Je moet altijd politieke vragen blijven stellen rond nieuwe fenomenen dat binnen de technologie opduiken. En het gaat er niet over of dat die beter of niet je code kan schrijven of sneller of je moet naar de politieke zaak daarin kijken. En dan zie je dat dat gewoon onrechtvaardig is, dat er geen inspraak is. En daar schrijf die Paula Verhaert over en gebruikt dan ook die digitale rechtvaardigheid en te zeggen, technologie is niet neutraal. En natuurlijk is het goed om met bepaalde dingen een klein beetje te experimenteren, maar bij sommige dingen weet je eigenlijk al dat als je er van weg kunt blijven, des te beter. Het is om er weg van te blijven, maar je weet bij heel veel dingen niet dat AI op deze moment ook wordt ingezet eigenlijk.
0: Ja, als je 3 letters in Google tikt, dan ben je AI aan het gebruiken.
1: Ja.
0: En, dus iedereen gebruikt AI.
1: Ja, maar ja, dus dat dacht ik ook. Ja.
0: Maar
1: dat is een valkuil.
0: En dat is dikwijls ook, je hebt het regelmatig al vermeld in ons programma, dat is bij dat opkomen van die AI, dat die grote bedrijven, die big tech, dat die dat eigenlijk binnensluizen in hun bestaande programma's en in hun bestaande omgevingen en de gebruiker niet de keuze laten om dat wel of niet te gebruiken. Het slaat binnen als hulpje in kantoorprogramma's. Het slaat binnen in de zoekprompt van de zoekmachine. En het slaapt overal binnen. En het slaapt binnen in software die gebruikt wordt door bedrijven. Dus ook daar slaapt het binnen. Mm-hmm. Het is niet per se dat bedrijven door gevraagd zijn. Ja, geef mij eens een AI-versie van het boekhoudprogramma dat ik al 20 jaar gebruik. De volgende versie zit AI in. En dan nog een paar versies verder moeten ze meer betalen. Meestal is het zoiets. Want al die investeringen, is een waanzinnige bubbel nu bezig met gigantische investeringen in AI. En zoals jij zegt, het gaat ook over hardware, want dat is voor de grote investeringen gebeuren. Maar op een dag natuurlijk, het zijn concurrentiële bedrijven tegen elkaar op. Dus tegen elkaar op, dan weet je, op een dag komt het er niet uit, hè. Op een dag is er te veel geïnvesteerd ten opzichte van wat er uit kan komen van winst. Ja. En dan gaat daar ook weer een...
1: Biljarden verliezen. Ik denk toch ondertussen dat het belangrijk is om te beseffen dat ook mensen... iedereen gebruikt technologie. En je moet dan nog niet een programmeur zijn om je stem te kunnen laten horen. Hè? En dus is het toch nog altijd belangrijk om burgers bewust te maken... en tonen dat hun ervaringen tellen en zien hoe dat die mee kunnen opgenomen worden als inspraak.
0: Ja, maar het is soms moeilijk om mensen gewoon een manier te geven om inspraak te krijgen. Er zijn maar weinig. Soms kan je door je keuze van browser, door je keuze van operating systeem, door je keuze van zoekmachine. Het is een beetje in die richting dat je het meest laagdrempelig iets kan doen als gewone gebruiker. Ja. Door de keuze van smartphone systeem.
1: En dat is ook een deel educatie ook wel. Hè. En ik denk, allee, die Paula vraagt, ik ben nu toch wel benieuwd. Ik ga dat boekje eens kopen en ook lezen. Het zou tof zijn om ze hier te kunnen uitnodigen eigenlijk.
0: We kunnen ook wel uit dat boekje dan iets brengen hier in het programma, als je er goede stukjes uit hebt.
1: Ja, ik denk zeker wel, want die maakt ook wel echt overzichten rond, of analyses rond de AI-boom. Hè. En ik zag ook vandaag was er eigenlijk een soort van oproep waarbij dat je projecten kunt indienen, ook rond die digitale rechtvaardigheid, of als je daar dan al rond werkt, om ondersteund te worden. Maar daarvoor heb ik dus mijn telefoon nodig. Want ik had dat in een berichtje op Mastodon gelezen. En misschien is het ook wel voor enkele van de luisteraars interessant om ook middelen te vinden. Ja, soms voor die projecten die dan meer rond die digitale rechtvaardigheid gaan, hè. Ja, ik scroll up en down voor de juiste informatie te vinden.
0: Dan zal ik misschien een project waar we vroeger op een bepaald moment over spraken, die ging proberen een eigen smartphone terug op de markt te brengen. Uh-huh. Als ze genoeg mensen hadden die intekenden op dat project, ze moesten er geloof ik 2000 hebben of zoiets om het project te starten. Daar hebben we zo die teller van gevolgd, die ongelooflijk bijna minuut per minuut naar boven ging. En daaraan zie je dat als mensen keuze krijgen voor iets niet mainstream, dat ze het soms toch ook wel doen. Ondertussen hebben ze daar duizenden en duizenden, ik denk dat ze aan 10.000 zijn of zo ondertussen. Dus ze hebben veel meer bestellingen dan dat ze eigenlijk voorzien hadden. En ze werken nu met reeksen van 2000 toestellen. En elke keer starten ze een nieuwe reeks van 2000 toestellen die ze dan op de markt brengen. Die worden dan besteld. En als die 2000 besteld zijn, dan worden die in productie genomen. En dan beginnen ze aan de volgende reeks van 2000. Omdat ze niet op kunnen tegen de grote makers van smartphones. De grote merken die heel de productiecapaciteit monopoliseren. Dus zij moeten met stukjes en beetjes werken, maar met schijfjes zo. En dat lukt hun toch. En ze hebben reeks na reeks na reeks van 2000 toestellen. Waar ze elke keer dan toch weer blijkbaar een nieuwe reeks kunnen starten, een productie kunnen starten. En daar zie je ook wel dat de prijzen serieus aan het stijgen zijn. De prijzen van hardware, van geheugen.
1: Omdat dat in relatie is met de mineralen.
0: En ja. De AI-boom.
1: Ja, dus, de mineralen die je nodig hebt om al die dingen te kunnen maken. En de exploitatie die daar ook bij hoort. En zolang dat er geopolitiek van alles verschuift, ja, ligt natuurlijk die stromen van die mineralen en andere ook strop. En ondertussen heb ik het gevonden en het zegt eigenlijk wel mooi, want dat voorbeeld van die telefoons dan. Want hier, die fund, dat noemt Weaving Liberation. Dus dat dat eigenlijk aan elkaar geweven moet worden, al die kleine initiatieven. Die dan rond die digitale rechtvaardigheid gaan. En het is wel heel mooi opgesteld. Dus de website is weavingliberation.org. Misschien ook wel goed om op onze website te zetten. En wordt beslist door een peer circle. En die mensen gaan beslissen over verschillende projecten. En je kunt tussen de 10.000 en 50.000 euro krijgen. En het is echt wel ook over voor geregistreerde en ongeregistreerde groepen, collectiviteiten, NGO's, maar ook wel
0: Europa,
1: informele.
0: Europa,
1: ja, maar ook informele groepen, echt naar grassroots movement. Als je zou het zeggen dat we met Webgang een beetje meer zouden zijn, dan zouden we bijvoorbeeld geld kunnen aanvragen voor Webgang om verder programma of literatuur aan te kopen. Dat is ook al een voorbeeld van een soort van digitale rechtvaardigheid om aan bewustwording en informatie te doen. Maar Weaving Liberation.
0: Ik zal het ook op de site zetten straks.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, die vraag, dat die vraag ook van onderuit komt, zie je ook bijvoorbeeld bij die smartphonebouwers, Yola, waar die eigenlijk. De reden waarom die een smartphone bouwen, is omdat ze eigenlijk een Linux-versie voor smartphones maken. En die Linux-versie voor smartphones willen ze geïnstalleerd krijgen op smartphones. Maar je moet dat zelf doen, want die grote merken die hebben allemaal al hun afspraken en die zitten in hun monopolies. En dus ze hebben het heel moeilijk om de mensen die software te laten gebruiken. En dat is de reden waarom ze eigenlijk wel moeten zelf een toestel gaan bouwen om de mensen de kans te geven om dan die software te gaan gebruiken.
1: En daarna aan te bieden. Ook.
0: Ja, en je ziet. Want zij bieden die software aan als operating system, maar dan moet je een ander toestel kopen. Dan moet je het systeem daarvan verwijderen en zelf die software gaan installeren op je smartphone. En ik weet niet hoeveel mensen het systeem op hun computer installeren, maar waarschijnlijk een pak minder die het systeem op hun smartphone zelf installeren. Dan moet je gaan jailbreken en zo. Dus dat is niet zo, gebruiksvriendelijk natuurlijk. Dus vanuit die achtergrond, maar dus de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en op het forum daarvan en zo, dan zie je toch wel die vraag opkomen van, ja, maar kun je niet samenwerken met Fairphone bijvoorbeeld? Hè? Omdat die een ander aspect.
1: Mensen die aan het weven zijn.
0: Ja, en ja, voilà. Dus ik zie inderdaad dat die vraag van onderuit komt, vanuit de mensen komt om combineren en
1: als er dan al een beetje weerstand is. Ook, misschien is het wel goed om op de radio ook aan te kondigen, wij doen nog een cyberhol op 7 juni en dat is rond Reticulum.
0: Wie is wij?
1: Dat is samen met Samenschool, Joke en in Toi Toi Droom. En ja, de mensen die dat mee, want dat is self-run, dus de mensen die dat mee organiseren. En op maandagen doen wij altijd open haklab. Dat is dus in Toi Toi Droom in de Zendelingenstraat. En op die zevende is dat dus Reticulum. Ik had er nu zo bij, maar ik weet niet, misschien is dat voor een volgende keer. En in die week daarvoor hebben we dan ook de twee personen die dat gaan geven, Chris en Knoflook, die komen dan donderdag op 5 juni mee naar de studio.
0: Naar het programma, okay.
1: Om een beetje te zien wat ze als werk doen. En dan ook nog eens de reticulum aankondigen. Hè. Dat is natuurlijk zelfregulerend flinta. Hè. Die letters zijn voor gender dissident, trans, binary, cyberfeminist, biohack, transborg, dyke, interbi, female. Hè. al die rare... letters.
0: Ik hoorde onlangs iemand zeggen van, er mogen gerust nog wat lettertjes bij komen.
1: Ja, en ik denk als je t_cyberhall op via oooo.be kunnen er op geraken en meer informatie. Want de bedoeling is wel dat mensen zich registreren. Maar dus ja, reticulum, toch is de moeite om naar te kijken en dan die week dieper erop in te gaan.
0: Oké, had je nog iets van geluiden klaarstaan of zullen we...
1: Ja, ik had die Jennifer Walsh geprobeerd, maar dat was niet zo geslaagd. We zouden ook kunnen luisteren naar die... maar dat is heel moeilijk geluid, denk ik toch ook wel. Die Jasmine Guffond. Die heeft eigenlijk een... een soort van, hoe zeg je dat, voor de browser extensie, een extension gemaakt. En een plugin, eigenlijk een browser plugin, waarbij dat internet cookies in geluid...
0: worden omgezet.
1: Ja, in geluid worden omgezet. Maar ik heb toch wel gezien dat het niet zo gemakkelijk was om het te installeren.
0: Ja, maar misschien omdat jij geen cookies toelaat van websites. Misschien heb jij er helemaal geen.
1: Ja, één al, denk ik. Maar ik denk ook dat gemaakt is, die bepaalde plugin, browser
0: plugin. Voor een bepaalde browser.
1: Ja, dat was voor Chromium, denk ik. Of voor Chromium.
0: Er zit geen achterpoortje in.
1: Maar die worden ook altijd moeilijker en moeilijker en moeilijker om uw eigen plugin herkend te krijgen en gezien te worden als iets dat legitiem is om te installeren. En ik weet niet of dat die zelf ergens een opname heeft. Het klinkt eigenlijk vrij ritmisch en... ja, muzikaal bijna, omdat het zo'n constante is.
0: Muzikaal bijna. Ja.
1: Ja, voor mij is dat, alleen voor ons is dat muzikaal, maar dat hangt er ook vanaf. Dus ik weet niet hier of dat op haar website, heeft ze toch ook een stukje staan. Ik hoop niet dat ze erop praat. En dat het eigenlijk gewoon...
0: staat open.
1: Ja. Dus ze is nu gewoon aan het browsen. En ze is de listening back add-on aan het installeren. Zet die ook aan en gaat nu gewoon naar eender welke...

0: Het wordt dus ook omschreven, niet alleen als een sounding practice, maar ook een listening practice naar algoritmische bewaking. Internet cookies in real time. Het lijkt een soort van affectief lichaam te krijgen.
1: Ja, het zou nog fijn zijn voor een installatie eigenlijk.
0: Ja, maar meestal wordt het als installatie gepresenteerd. En toen dat ze heeft ooit ook een workshop gegeven in het Brusselse. En dan installeerde dat samen. En dan heb ik dat ook even op mijn computer gehad. En dan was er een tijdje dat wij dat zo browsen. Om ook gewoon te leren luisteren naar die cookies. Wanneer, wat, hoe. Maar dat was denk ik, was het al GDPR? Dat weet ik niet meer. Maar toch, het is een interessante praktijk om terug te luisteren eigenlijk, hè. Listening back. En als je naar haar website gaat, Jasmine Gouffond, dan zie je ook voorbeelden hoe dat geïnstalleerd wordt. En dat zijn vrij immersieve installaties met overal browsers, hè. Maar je ziet dat hij dan echt ook wel de supercommerciële dingen gaat opzoeken. Huh? Ja.
1: Dus komt, we zullen de links allemaal daarna op de site zetten. Je ging dat door. Ah, ik zie, het komt al binnen, inleiding in de bedrijfskundige wiskunde. Ah nee, dat is niet van jou.
0: Dat is niet van mij, ja. Maar dus je kunt de scales aanpassen. D minor, F major, G minor, or B minor, major. En je kunt zeggen van third party cookies, first party cookies. Dus je kunt ook zo toch nog wel je interface een klein beetje tweaken om misschien alleen maar bepaalde dingen te horen. Hè. Maar normaal heb ik het per e-mail verstuurd.
1: En is de broncode van, daarvan
0: vrij beschikbaar?
1: Dus eigenlijk moeten we dat eens afhalen en eens kijken of we dat niet kunnen aanpassen om om toe te passen in plaats van op cookies op broncode van onze software die we zelf schrijven.
0: Wacht even, het is heel irritant, hè? Ik zeg het u maar, als je dat openzet. Dat doe je even. Dat doe je heel eventjes. Maar ja, na een tijdje heb je toch zoiets van misschien toch maar beter niet. Dan luister je nog beter naar Radio Centraal op 106.7 FM of 10
1: tenzij dit opstaat
0: DAB
1: natuurlijk.
0: Plus. Over naar het
1: we maken
0: volgende
1: een zachte
0: programma.
1: Overgang, we maken een zachte overgang naar Beatscapes. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Webgang.radiocentraal.be. Commentaar: webgang@radiocentraal.be.

Dit is inderdaad alweer een aflevering van Beatscapes op de Radio Centraal, de 106.7 MHz DAB streaming, www.radiocentraal.org, etc. Ja. Beatscapes wekelijks op deze unieke radio. Donderdags tussen 7 en een beetje en 8:30 s'avonds. Tussen Webgang en Wave Frequencies. Je hebt de groeten onderwegs van Good Grooves Guy, die genietend van de zon even een stapje in de stad maakte. En die ik toevallig tegenkwam. Van deze lange interference Sulfix Surfer car tracks van deze intro gebruik maken om al aan te kondigen dat Radio Centraal's kortste nacht dit jaar doorgaat op vrijdag 19 juni. Alweer in Stropkop. Voor de derde keer op rij, derde jaar op rij. Radio Centraal's kortste nacht in Stropkop. Vrijdag 19 juni. Vanaf s'avonds tot zonsopgang. Ondertussen al 7:05 en we zitten hier met een erg gevuld programma alweer. Want het voorbije weekend was het EFM Festival in Den Haag. En daar zijn wij uitgebreid naartoe geweest met opnameapparatuur en vrienden. En dat was gezellig. Ook al was het weer wat minder. We hebben ons toch weer muzikaal en sociaal erg geamuseerd, ja. Merci Swinging Sunny. Merci AF, merci al die fijne mensen die daar ook aanwezig waren op dat EFM Festival in Den Haag. Nieuwe locatie, maar was vlakbij de oude locatie. Net ietsje groter, net ietsje meer buiten. Dan was dat deze keer misschien iets minder van toepassing. Maar toch, heel veel DJ's, heel aantal lives, visuals. Maar van de visuals kan ik helaas niet zo heel veel zeggen. Het zijn bevreemdende films uitgekozen door IF himself. Maar omdat er zoveel muziek te ontdekken, nee, te beluisteren viel, zijn we toch niet tot in die zaal, die filmzaal geraakt. Die was ook maar tot 10:00 s'avonds. Je zou denken dat dat soort films pas vanaf 10:00 en KNT gescreend worden, maar nee, dat was het niet. Dit is wel een heel oude Interference. Bunker nummer 15. Interference versus Sulfic. Versus Sulfur Surfer. Welkom bij Beatscapes.

0: Nog meer car tracks. Ik kreeg daar ook nog de Hot Mix 12101 tussen. De Interference. Die witte vinyl van diep de jaren 90. Wat hebben wij nog meegebracht van lives dan? Ik zie het is al 20 nou. Het programma is bijna gedaan. We beginnen met het Das Ding. Live in Den Haag. Afgelopen weekend. Op het IFM Fest.
1: In Den Haag. Das Ding. Live.
0: Ik val in Iran.

Please like and subscribe. Oh, this one is very old.

0: Well, I guess it's okay.
1: Dat ding live op het IFM Festival. Ja, ik kan natuurlijk niet de hele optreden dat bewaren voor een andere keer als dat moet. Er zijn nog andere optredens die ik deze aflevering van Beatscapes wil brengen. Wij zijn er toch wel een paar dagen geweest, dus is er nog wel het een en ander te laten horen. Maar laten we nog iets van die LP van dat ding, Why Is My Life So Boring, spelen. Zo, tak. Nee, ik had de verkeerde schuif. Zo, het is in deze. Our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation.

0: stimulation.
1: Dat ding hier op een plaat, daarvoor live op het IFM Festival. Ja, dat is een, ik zal niet zeggen een overaanbod, maar het is toch wel een heel groot aanbod aan lives en DJ's. Weinig vinyl-DJ's, ik geef het toe. Buiten Electronoom, die ik gespot heb met vinyl sleurend. Maar dat is een andere zaak natuurlijk. Wat u op de achtergrond al hoort is een andere klassiek personage uit het Hoge Noorden, Pauli. Wacht, ik ga toch een poging doen. Pauli Jilhenkangas. Door Dexter op het Klaxon Records uitgebracht ooit, maar hier live op het IFM Festival. Afgelopen weekend. Oké, daar ook weer een slice uit.

disco perfecto. Noem ik het neo disco perfecto. Oh.

merkt het, wij zijn vertrokken op een discotrein. Maar er was nog wel het een en ander, anders te luisteren. Maar ik heb hier nog één dekstertje klaarleggen van Mr. Poli Ying Heng Kangas. Uitgebracht op klaxon. Zo. Zo klinkt die dan op vinyl. En dan kunnen wij de rest van de tijd, de rest van deze Beatscapes on Ultratine.

festival van afgelopen weekend in Den Haag. En dat zullen wij gemakkelijk kunnen uitsmeren over 2 uitzendingen. En dat doen wij dan ook. Dat weet u al voor volgende week wat dat u gaat krijgen. Er was zo'n aanbod, zoveel aanbod. Het kan nog van alles en nog wat zijn. Laat u verrassen volgende week. Maar kwaliteit, tja, dat belooft, of dat biedt Beatscape al meer dan 25 jaar aan. Oei,

0: Rogeskenavis Electro. Maar geef mij wel de tijd om de volgende live klaar te zetten. De volgende live was uit Amerika, Ultra Dine. Vraag mij af of dat die toevallig niet al meerdere jaren achter elkaar hebben gespeeld, maar dat zijn details natuurlijk. Ik zal eerst de vinyl draaien van de Ultra Dine. Ja,
1: ja, laat me dat doen. Zo.
0: Want toen ik dit hoorde, de eerste Pigao Movement, wist ik van niks. Ik wist niet wie dat Pigao was, ik wist niet wie dat Ultra Dine was, maar deze vond ik fantastisch.

Ultradyne, die Antarctica EP. Ik weet nog dat ik indertijd, wanneer was het, wat rond de eeuwwisseling met onze goede radiocollega toen, Starbuck, Johan, die er vorige week uit Londen was overgekomen, nog aan het discussiëren was van, hij zei van, kijk eens, dit is precies Detroit, dit is 313. En ik zei, nee. Dit is helemaal niet. Dit is waarschijnlijk iets Europees dat wij nog niet kennen, maar dat we toch wel erg goed vinden. Ik had beter moeten weten. En naar Johan moeten luisteren van eens keer. Maar sindsdien, als er Elgerins Ultradyne op de hoes of op het labeltje staat, dan zit hij toch in ieder geval in mijn te luisteren bakje. Maar dit is dan toch wel hun, ik denk hun eerste, de eerste PGMP Gao Movement 001, de Antarctica EP van Ultradyne. En die krijgt u zo meteen een stuk tot het einde van het programma live te horen op jullie schoot. Dan op het IFM Festival, de mannen in Detroit stijl met verband rond, ik bedoel, windels rond hun hoofd. Het hoeft niet altijd bivakmuts te zijn. Zo. Ja. En een t-shirt van Detroit Techno Militia. Ja, spotte ik ook bij een van de twee. Ultradyne dus, upcoming live vanop het IFM Festival van het afgelopen weekend. Zo, en dan hebben we nog 20 minuten om daar gewoon naar te luisteren. Het optreden, al die optredens hebben langer geduurd, maar misschien komt het ooit nog eens uit om daar wat langers uit te proeven.

Ha ha ha!

help me.

rijden.

0: This has been our today. Good night.
1: Tja, en geen Chris, geen Lieve, geen Wave Frequencies, dus hebben we er maar van gebruik gemaakt om het volledige optreden van Otto Dine laatst vorig weekend op het IFM Festival gebracht hier te komen brengen. Zo, dit was deze dan extra lange Beatscapes. Tot volgende week. Merci voor het luisteren. Of tot morgen vroeg voor na de nachtshift. Merci voor het luisteren. Noteer vrijdag 19 juni voor Radio Centraal's kortste nacht in Stormkop. Dan weet u weer helemaal op de hoogte. Bye. Bye.

0: Men with Secrets Around 3. Dat was het eerste van dit rijtje van drie jaar van de LP Sand Clock. Nieuw materiaal, lieve.
1: Ja.
0: Die Men with Secrets, prachtig.
1: 21 april op City Tracks.
0: Alright. Dan een split second voor degenen die, die erbij waren. Die zijn, denk ik, ondertussen twee weken geleden komen optreden in Bever. Was een geweldig optreden. Met als voorprogramma vier bands die op het BIM Festival hadden kunnen spelen. Er werden er echter maar twee van gekozen. BIM Festival uiteraard, het jaarlijks terugkerende festival eind december. Meer nieuws daarover later op het jaar. In ieder geval, we speelden Backlash van de Kiss of Fury LP 1990. En het laatste was Hesperius Draco met Vere Dignum van de dubbel LP Actus Tragicus uit 2016.

Ja, u bent nog steeds afgestemd op Wave Frequencies hier nog tot 10 uur met Chris achter de micro. Lieven hier achter de draaitafels en het mengpaneel en de muziek wordt door ons beiden verzorgd. U kreeg nog Hymn met Around the Bed. En dat is een nummer origineel op een cassette uit 1984, de cassette Sex and Bestiality, een verzamelcassette. Het nummer is eruit gebracht op Domestic Landscapes Subterranean Synthwave in 2014. Vervolgens Gertrude Stein met het nummer Sick. En dat vind je terug op een cd uit 2010, zo'n rond metalen doosje. En gelukkig is het ook heruitgegeven op een LP plus cd release, A Place Like This, op minimaal combinaat 2025. Het laatste was This Is The Bridge, It's Anger Now. Een LP uit 2017, Broken Sculptures. Alright, lieve. De volgende plaat.

0: En als u zelf muziek maakt thuis, op uw computer of op uw synthesizers en u hebt demo'tjes liggen waarvan u denkt, hé, dat past wel bij Wave Frequencies. Het hoort bij de genres die we spelen. Aarzel niet om ons een demo'tje door te sturen. En we zullen daarna luisteren. En als het bij dit programma past, dan zullen we het niet laten om ook te spelen. Dus doorsturen naar Radio Centraal of rechtstreeks naar Chris of Lieve. U kreeg nog Shakti. Shakti is een project van Maurice Engelen, die we kennen van Praga Kaan en Chris Inger. We speelden het prachtige Everlasting, de instrumentale versie van de Demonic Forces LP 1987. En Lieve, je hebt er ook nog meer nieuws over?
1: Dat staat ook op Underground Wave Volume V, die juist is verschenen.
0: Oké, maar u houdt Antler Records Early Tapes 4 voor?
1: Dat heb ik gezegd.
0: Underground Wave...
1: Nee. Antler Early Release Volume V.
0: Dan Nine Circles, dat is een Nederlands project van Lydia Fiala. Met haar toenmalige echtgenote, denk ik, Peter van Garderen. Ze maken prachtige muziek. How's About the Aim of Life is een single. Verscheen in 2012. Ook de Early Days, dubbel LP, denk ik. Ook in 2012, maar het nummer is al van vroeger, hè, geloof ik. Van de early years, 80, ja. Early 80s.
1: 82, denk ik, maar het is ook verschenen op Colonial Vipers in 82.
0: Voilà.
1: Dat nu uitgebracht is op vinyl door Trumpet in april van dit jaar.
0: En dan Trek with Quintronic, dat was het laatste met Crushes van de Lining LP 1980.

0: Alright, we zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies, maar ik denk dat we nog twee nummers kunnen spelen. Dus we gaan even de titeltjes nog zeggen van de nummers die zijn gepasseerd. CTI, dat is Creative Technology Institute. En daarachter steekt uiteraard Chris en Cozy met het prachtige sequencer. Het is een live opname uit 1983 van de LP European Rendezvous. Taste of Decay met de nummer Somewhere van The Calling, 7-inch uit 86. En het laatste was een band uit Nottingham. Ze brengen industrial ambient muziek. Oyuki Conjugate met het prachtige P2 van die Scene in Mirage LP uit 1984. Een vrij obscure LP die gelukkig is uitgegeven op Emotional Rescue in 2018, lieve. Nog twee nummers? Alright.
1: Ja, nog twee nummers te gaan. Ja. Het volgende is Liquid G. Mijn nieuwe release.
2: Wave Frequencies.

doorgaan. Ze komen niet. Ze komen misschien wel, we weten het niet, maar u hebt ondertussen de volledige wave.

aan de aftrap vanavond die Astronauts, een punkbandje uit de UK dat vooral eind jaren 70 en begin jaren 80 actief was. Everything Stops for Baby, of ja, zoals ze in de volksmond zeggen, ja, begint eer je bezint. Begint eer je begint. Dus als je een klein man wil beginnen, het leven is gedaan. En dat is zo'n beetje de wijsheid.

0: Welkom in Potage du Jour, aflevering 27 ondertussen, op Radio Centraal. Aftrap werd gegeven door die Astronauts en als je daar naar luistert, dan denk je van, er zijn toch heel veel punkbands die nu eigenlijk in hetzelfde straatje aanwezig zijn met die muziek. Dus eigenlijk helemaal niet, hoe moet ik zeggen,
1: nu zijn ze minder speciaal dan vroeger.
0: Ja, heel, nog steeds up-to-date eigenlijk, het feit dat het al etelijke decennia geleden is. Ja, ik vind het toch wel een mooie combinatie eigenlijk, punkje met deze Telltale Hearts, een neo-garage band uit San Diego, Californië. Hun sound was vooral 60s geïnspireerd, hoorde je uiteraard. Maar in veel nummers hoor je ook nog een rhythm and blues feel door het gebruik van de mondharmonica, hierbij ook weer bewezen.
1: Ja.
0: Dit nummer, It Is Not Me, is daar uiteraard een mooi voorbeeld van en komt uit hun naamloze debuut uit 1985. Vermoedelijk hebben ze hun groepsnaam gebaseerd op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe, genaamd The Telltale Heart.

onze favoriete Brusselaars nog eens in het programma. Ditmaal met een duidelijk door dub beïnvloed nummer. Asmari was dat met Abyssal Wandering.

0: Deze plaat origineel uitgekomen in 1981, maar ondertussen toch al tweemaal geperst. Uh-huh. Namelijk in 2012 en 2018. Ja, die laatste heb ik dus.
1: Ja.
0: De platenspeler niet. En ik heb het over de plaat In the Kingdom of Dub van Scientist, oftewel Hopetown Brown. In het begin was hij eigenlijk gestart als protégé van King Tubby. Okay. In Kingston, Jamaica, het kloppend hart van reggae en dubmuziek.
1: Ja.
0: En hij maakte al direct een classic in het genre. Dit was eigenlijk zijn tweede LP. Uh-huh. Hij kreeg zijn alias Scientist, niet voor niks, omdat hij zoveel kennis had eigenlijk over versterkers, luidsprekers en studioapparatuur.
1: Ja. Maar,
0: ja, opgedaan dus in die studio van King Tubby. Op deze plaat werkte hij dan ook samen met de beste muzikanten uit de dubscene, waaronder Sly Dunbar op drums, Robbie Shakespeare op bas en Ansel Collins op orgel, in dit nummer lichtjes te horen.
1: Ja,
0: dat hoorde dus in het nummer 305 Spanish Town Road Dub, waarin hij het volledige muzikale potentieel van de studio uittestte in een track die lijkt alsof dat ze in één take is opgenomen.

0: Nog twee nachtjes slapen, Sis, en dan is het zover. Dan sta ik met ons Kristol in een uitverkochte reflector in Luik om naar Dave Eugene Edwards en de zijne te luisteren.
1: Ik ben dik jaloers.
0: Ja, heb jij geen tickets?
1: Nee.
0: Nee. Ja, 16 horsepower, dus doen een Europese reunie. Tournee in mei en juni. Ze komen ook naar de Roma, maar ook daar niks gezien.
1: Nee.
0: Ja, op 31 mei en 1 juni. Maar ja, die shows zijn dus ook al hopeloos uitverkocht. De Denver Grab uit Low Estate hoorde je, geproduceerd trouwens door John Parrish. Die kennen we wel van zijn vele werk met PJ Harvey. 16 horsepower met de Denver Grab.

0: Ja, Sven, in 1985 richtte Walter Salles Humara samen met Bob Roop de Silos op in New York. En eigenlijk werden ze al snel de revivalists genoemd van de country rock scene.
1: Ja.
0: Ja, de Silos, het zegt al genoeg eigenlijk. Ja. De muziek van de Silos kan je eigenlijk het best omschrijven als volgt. Je gooit in de mixer de jingle-gitaren van de Velvet Underground en R.E.M. samen. Mm-hmm. En je voegt er nog een vleugje Gram Parsons aan toe. Ja, dat vleugje country dan.
1: Ja.
0: Ze mochten ooit op het podium staan bij David Letterman in zijn late night show.
1: Mm-hmm.
0: Maar werden nadien wel gedumpt door een platenmaatschappij RCA.
1: Oh.
0: Bob Roop deed wat muzikale projecten met House of Freaks, Gutterball, Sparker Horse en Cracker. En Salas Humara verkaste naar Los Angeles en ging verder met de Silos.
1: Okay.
0: Maar maakte ook onder zijn eigen naam enkele soloplaten, waaronder deze. En dit is de eerste soloplaat uit 1988. Die heet Lagartisha, denk ik. Zoals het, ja. Ik weet niet of je het zo moet uitspreken.
1: Ja,
0: en hieruit hoorde u het nummer Cuba.

0: Eigenlijk zouden ze gerust een affiche kunnen delen met Asmari, vind ik.
1: Ja, klopt.
0: Want, ja, het ligt een beetje in dezelfde lijn.
1: Klinkt ook fantastisch.
0: Ja. 12 jaar zijn ze ondertussen bezig. Ik heb het over de Belgische band Black Flowers. Mm-hmm. Black Flower. Die jazz eigenlijk een beetje combineert met wat Afrobeat, Oriental en Dub. En soms, ja, licht psychedelische dingen mee in hun muziek verwerkt. Mm-hmm. In 2017 brachten ze hun tweede full album uit, Artifacts. En hiermee oogden ze zelfs internationale erkenning van onder andere de BBC-DJ... Ja, is het Giles Peterson of Giles Peterson? Ja. Maar in ieder geval, het is met dubbele L, dus ik denk Giles Peterson. Ja. En ook de Gas Lamp Killer. Het nummer Magma dat u hoorde, komt uit hun gelijknamige plaat uit 2022. Mm-hmm. Ondertussen ook weer al 4 jaar geleden. En vorig jaar leverden ze nog de LP Kinetic af. Black Flower, echt een naam om te onthouden.

Origineel een Delta Blues klassieker van Bucca White uit 1937. Nadien heeft R.L. Burnside er zijn Mississippi Hill Country Dry aangegeven. En vanavond hoor u de versie van de kleinzoon van R.L. Burnside, Cedric Burnside, met Shake 'em On Down.

0: Ja, dit vind ik mooi.
1: Heel mooi.
0: Een vleugje naoorlogse blues van pianist Otis Penn, afkomstig uit Chicago. Ja, Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Guy, Big Mama Thornton en zelfs Fleetwood Mac maakten allemaal gebruik van zijn pianotalent. Want Spen kwam uit een muzikale familie. Zijn vader was Friday Ford, was een begenadigd pianist. En zijn moeder speelde gitaar bij onder andere Memphis Minnie en Bessie Smith. Dan spreek ik allemaal voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Op 7-jarige leeftijd leerde hij door zelfstudie en met behulp van zijn familie piano spelen. En in zijn tienerjaren zat hij eigenlijk al in het bluescircuit, Otis Penn. In zijn twintigerjaren was hij al een gerespecteerd soloartiest en ook sessiemuzikant. Uh-huh. In 1970 stierf Otis Penn aan leverkanker. Hij werd begraven op het Burr Oak Cemetery in Alsip, Illinois. Uh-huh. Bijna 30 jaar, helaas, was zijn graf ongemarkeerd. Tot een bluesfan eigenlijk zei van, ja, dit kan niet. En een oproep deed eigenlijk via het tijdschrift Blues Review om deze gewaardeerde bluespianist te eren met een grafsteen, want zelfs dat was er niet.
1: Oei, ja.
0: Bluesliefhebbers van over heel de wereld stuurden donaties en pas op 6 juni 1999 werd zijn grafsteen plechtig onthuld tijdens een privéceremonie.
1: Een eerste crowdfunding eigenlijk, was er niets te doen. Ja.
0: En op de steen zijn volgende woorden gegraveerd. Otis played the deepest blues we ever heard. He'll play forever in our hearts. Otis Penn met Riverside Blues.

Cher nam haar versie van I Walk on Gilded Splinters op 1 jaar na de originele release van het album Gri-Gri uit 1968 van de legendarische Dr. John. En als soloartiest met een mix van New Orleans, blues, jazz en R&B, ook heel zijn leven studiomuzikant geweest, die Dr. John. En ook wat gefascineerd door de voodoo en New Orleans voodoo, wat hij ook integreerde in zijn live shows, kostuums en dit soort van die medicine doctor ceremonies op het podium en zo verder. Gri-Gri is trouwens zijn van die amuletten die die voodoo-dokters verkopen om je te beschermen tegen het kwaad. Maar goed, dat was Dr. John. Vandaag hadden we natuurlijk Cher uit 1969. Dus haar versie van dat nummer uit haar album toen. 3614 Jackson Highway.

0: Fleetwood Mac had eind jaren 60 eigenlijk al furore gemaakt als bluesband. Oprichter was gitarist Peter Green, die ook een tijdje Eric Clapton had vervangen bij John Mayall's Bluesbreakers. De band die kreeg eigenlijk Europese bekendheid met nummers als Black Magic Woman, later gecoverd nog door Santana. Ja. Need Your Love So Bad en Albatross. En daarna volgden nog Man of the World en uiteraard ook de hit Oh Well Part 1 en The Green Manalishi. Ze kozen toen definitief voor rock en power ballads en stapten dus een beetje af van de blues. In 1970 vertrok Green naar Fleetwood Mac na een slechte LSD-trip en begon heel raar te doen.
1: Ja.
0: En als gevolg daarvan kwam de vrouw van bassist John McVie, Christine, kwam die mee in de groep. En in 1974 vestigde de overige leden zich in Californië en Mick Fleetwood vond in Lindsey Buckingham een nieuwe geschikte gitarist. Alleen, Buckingham zei van, dat is goed, maar je moet mijn lief er ook bij pakken. Stevie Nicks, met wie hij toen een muzikaal duo vormde. En dat gebeurde dus. Beide gaven Fleetwood Mac eigenlijk een nieuwe impuls. En u hoorde daarnet het instrumentale nummer Stephanie. Ja, uiteraard ingespeeld door Lindsey Buckingham. Uh-huh. Dat komt wel van de plaat Buckingham Nicks net voor ze bij Fleetwood Mac intraden.
1: Ja.
0: Dankjewel dus voor het luisteren naar Potage du Jour. En uiteraard tot volgende week.
1: Tot volgende week, ja.

Goedenavond. Wees welkom bij de Magic Mushroom. In de vorige twee afleveringen van mijn mini-reeks betreffende Simon House heb ik het gehad over zijn beginperiode bij High Tide en de Third Ear Band, zijn toetreden tot Hawkwind en op het laatst de overstap die hij maakte naar de begeleidingsband van David Bowie. Het is daar dat we de uitzending van vandaag mee beginnen.

U herkende uiteraard het net niet volledig instrumentale Warszawa. Deze versie komt uit het album Stage, dat een neerslag bevat van het Amerikaanse deel van de iSolar 2 Tour van David Bowie. Die liep van 29 maart tot 9 mei 1978. Dan werd er 5 dagen gerust en vertrok het circus naar Duitsland voor het Europese deel. Dat begon op 14 mei in Frankfurt en op 1 juli werd afgesloten in Londen. Daarna kregen de muzikanten vakantie tot eind september, waarvan, zoals ik vorige week zei, House gebruik maakte om het op te nemen met Hawklords. Toen die op tournee vertrokken, was dat uiteraard zonder Simon House. Na het vastleggen van de meeste tracks van Lodger, dat grotendeels werd opgenomen in de Mountain Studios in Montreux in de loop van september 1978, werd door David Bowie's band op 11 november een eerste concert gespeeld van een reeks met optredens in Oceania en Azië. Gekleed in een wit hemd viel House bij optredens op als een stijlvolle maar dwingende aanwezigheid voor Bowie's meer alternatieve materiaal zoals Warszawa, Sense of Doubt en Heroes. Dit uiteraard zonder de rol van de andere muzikanten te willen onderbelichten.

Stage werd uitgebracht op 29 september 1978. De finale afwerking van Lodger vond plaats na het eind van de tour in maart 1979 in de Record Plant in New York. De LP verscheen op 25 mei 1979 alweer. Ik ga er u twee nummers uit laten horen, de twee die kant 1 van het album afsluiten. Op Yassassin speelde Simon House viool, zorgde Brian Eno voor de gitaareffecten, speelde Adrian Belew en Carlos Allemaal gitaar en Sean Mays piano. De ritmesectie bestond uit drummer Dennis Davis en bassist George Murray. Op Red Sails hoort u ook de sax van Stan Harrison.

Na de afronding van Lodger verdween Simon House even uit het zicht van de grote rockpers. Het werd een periode waarin hij geen vaste band had, maar wel af en toe opdook in studio's. Zo speelde hij bijvoorbeeld wat viool in voor het nummer My New Career van Japan, uitgebracht in 1980. De samenwerking werd het jaar daarop verder gezet voor de tracks Canton en Talking Drum, uit het album Tin Drum, alhoewel zijn bijdrage in de eerstgenoemd nummer nauwelijks hoorbaar is. Verder nam zanger David Sylvian toetsen en bijkomende instrumenten voor zijn rekening, bespeelde Mick Karn een fretless basgitaar, Steve Johnson de drums en Richard Barbieri toetsen en tapes.

In 1981 werd Simon House door Robert Calvert uitgenodigd om naar de Rich Farm in Surrey te komen, waar hij, Calvert voor alle duidelijkheid, werkte aan zijn derde soloalbum, Hype. Daaruit komt het net gedraaide Flight 105. Voor Simon was het een weerzien met zijn oude maat Piet Pavli van High Tide, die hier cello speelde. Er wordt op de hoes van de LP, die uitkwam in september, wel nergens vermeld op welke nummers hij speelde en het is moeilijk om dat op het gehoor vast te stellen, want George Chapeau van Bethnal speelde ook viool en toetsen op de plaat, net als Simon House zelf. Verder waren aanwezig Nick Michaels, slaggitaar, drummer Pete Dowling, gitarist Trev Thoms van Inner City Unit, Nick Turner op sax en Michael Moorcock op zang en 12-snarige gitaar. Ik koos nog twee tracks uit Hype. Lord of the Hornets, dat ook op single werd uitgebracht, en We Like to Be Frightened.

Een nog niet vermelde medewerker aan het Hype-album was ex-Warsaw Pact-gitarist Andy Calhoun, met wie House, nog steeds in 1981 voor de duidelijkheid, de groep Turbo oprichtte. De drummer was Simon King, die net uit Hawkwind was gezet en vervangen door Ginger Baker. Muzikaal bevond Turbo zich ergens tussen postpunk, space rock en experimentele pop. Maar net die moeilijk te plaatsen combinatie maakte dat geen enkel label er brood in zag. Ze namen een demo op, maar daar reageerde niemand op en de band viel al spoedig uiteen. House speelde dat jaar ook nog een paar sessies voor Bruce Woolley en de Camera Club. Maar wegens een dispuut met CBS zouden die pas jaren later worden uitgebracht. U hoort Killer on the Dance Floor.

Toen Thomas Dolby in augustus 1982 een violist nodig had voor de track She Blinded Me With Science, die hij net kreeg opgediend, stond het telefoonnummer van Simon House dankzij dienstwerk met de Camera Club dan ook al in zijn notaboekje. En het jaar daarop, toen Dolby de arrangementen schreef voor Kiss of No Return van Trevor Herion, kreeg House weer een belletje. Het nummer zelf is niet echt de moeite, vind ik. House was inmiddels samen met Rod Goodway beginnen werken aan een soloalbum dat House of Dreams zou gaan heten, maar het werd een project van wel heel lange adem. Het duurde 10 jaar vooraleer het was afgewerkt en dan bleef het nog eens een decennium in de kast liggen vooraleer het werd uitgebracht door het Italiaanse Black Widow label. Ik ga er toch al een stukje uit laten horen, zodat u zich een idee kan vormen. Later kom ik er dan nog wel op terug. Dit is Country Charm.

Dat was het autobiografische Speaking the Truth van Simon House en Rod Goodway. In 1983 ging House nog eens op tournee. Mike Oldfield had een groep samengesteld met het oog op een Europese tournee naar aanleiding van 10 jaar Tubular Bells. Simon speelde viool, toetsen, mandoline en percussie. Hij zei daarover: "I guess Mike likes having people do different things. His music has so many sounds going on." Ik kon niet aan de verleiding weerstaan om u een stukje uit het eerste deel van Tubular Bells voor te spelen. Behalve Oldfield en House hoort u Anthony Glynn op elektrische gitaar, bassist Phil Spalding, drummer Simon Phillips, percussionist Pierre Merlin en cellist en toetsenman Graham Pleath. De live-opname vond plaats in Wembley in 1983.

0: Na afloop van de tour met Mike Oldfield probeerde House en Andy Colquhoun nog eens een band op poten te zetten. De Famous Scientists, met bassist Ian Henderson en drummer Chris North. Ze speelden een aantal optredens, maar verder kwam er alweer niets van in huis en de leden gingen elk huns weegs. North naar de Enid en Colquhoun naar de Pink Fairies. Simon House stortte zich vol overgave op een nieuwe techniek, MIDI. Daar spendeerde hij in 1984 en 1985 het grootste deel van het jaar aan. Hij schreef tussendoor ook arrangementen voor albums van The Associates en Vitamin Z. Van persoonlijk belang was dat in deze periode, waarschijnlijk in 1985, zijn dochter Holly geboren werd, wat hem een persoonlijke en creatieve impuls gaf om zich weer iets actiever met muziek te gaan bezighouden.
1: Sweet baby, across the nation. Dog, dog,

Inmiddels was House's vriend Rod Goodway, zoals hij ons indertijd vertelde, met enkele vrienden een interessant psychologisch experiment gestart. Ze lieten tegenover anderen vallen dat ze weet hadden van een zeer grave nieuwe psychedelische band, The Trip, met een Y. Dat was lulkoek, maar ze wilden gewoon zien wat er met hun gerucht zou gebeuren. En jawel, het duurde niet lang vooraleer ze mensen begonnen tegen te komen die niet alleen al van de groep gehoord hadden, maar die ook vrienden hadden die The Trip hadden zien optreden. Zelfs al was er helemaal geen trip. Rod en zijn kompanen begonnen na een tijdje spijtig te vinden dat die waanzinnige psychedelische band niet echt bestond en besloten dan maar om zelf een plaat op te nemen en uit te brengen onder die naam. De opname vond de plaats tussen augustus en december 1985 met als medewerkers Rod Goodway, zijn partner Christine Cotter, grafische artiesten Paul Ricketts en Steve Lines en Simon House. Het afgewerkte album werd My Brain Collapsed gedoopt en kwam als cassette uit bij Acid Tapes. Het openingsnummer, Take the Trip, hoorde u al, evenals I Dream in Black and White. De rest van het album is veel kalmer, maar niet minder psychedelisch.

Psychedelic summer stays on the sand, psychedelic summer.

spirits in my lap, and then I'll realize that.

Dat waren The Shadows of Night, Psychedelic Surfer en het titelnummer van My Brain Collapsed van The Trip. En ik zie dat we al zeer dicht bij het einde van het programma zitten, dus ga ik hier afsluiten met nog een laatste track van dit interessante, maar tegenwoordig helaas vrijwel onvindbare programma.

The branches of the double rule.

Acid.

Ziezo, dat was een qua jaartal een vrij korte periode waarin toch vrij veel gebeurde in het muzikale leven van Simon House. Volgende keer zullen er enkele namen terug opduiken die u al gehoord heeft in deze mini-reeks. Hawkwind en Magic Muscle. Maar dat is pas binnen 14 dagen, want volgende week is er de 5e aflevering van deze jaargang van de Nostalgia Factory. En die zal zich weer volledig afspelen in het Amerika van 1976. Tot dan.

You're stuck in a rut.

Goedenavond, dit is Radio Centraal, het programma Smegma. Lorraine James, die heeft mogelijk weinig introductie nodig. Gedurende een groot deel van het afgelopen decennium is ze een van de Londens meest consistente en innovatieve, emotioneel expressieve clubproducers geweest. Ze heeft een reputatie opgebouwd met een reeks albums vol onderzoekende elektronica, vakkundig sound design en veranderlijke beats. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de aquarel techno die ze maakte op platen als For You and I uit 2019, of haar buitengewoon ambient werk onder het pseudoniem Whatever the Weather. James lijkt notaans niet bijzonder geïnteresseerd te zijn in de glitter en glamour van de muziekindustrie of in zelfpromotie. Er is altijd een gevoel van diepgaande ingetogenheid in haar platen geweest. Een kalme subtiliteit en onopvallendheid die contrasteert met haar duidelijke esthetische ambities. Op de nieuwe plaat Detached from the Rest of You blijft een zekere mate van ingetogenheid behouden, maar dat wordt dan weer aangevuld met wat meer openheid. Er zijn meer pakkende melodieën, directere uitingen van emotie en minder schaduwen om in te vluchten. Alle kenmerken waarop James haar reputatie heeft gebouwd zijn vanaf het begin van Detached aanwezig. Opener van ons programma, A Long Distance Call, begon zoals u hoorde met een kolkende golf van borrelende synthglitches en gemoduleerde samples, voordat het overging in een delicate maar aanhoudende mid-tempo flow, waarbij James haar zwoele stem subtiel wordt getipt en gemanipuleerd in de ruimtes tussen de beats en de subtiele synthaccenten. Maar naarmate dit album vordert, komt de popambitie van James meer naar voren, mee dankzij een aantal uitstekende vocale bijdragen. Het zo pas gehoorde knappe In a Rut bevat een Nico-achtige bijdrage van geluidskunstenares Sydney Spann. En de meest transcendente bijdragen komen nogthans uit James' eigen omgeving, uit de uithoeken van de Britse elektronica, UK bass en altpop, waarbij dat de Londense experimentele R&B-artiste Tirza, juist zoals James een werkelijk unieke muzikante die de grillen van de muziekindustrie volledig op haar eigen voorwaarden lijkt te bewandelen, de track Habits and Patterns verlichten met haar heldere stem, waardoor de complexe contouren van de productie eens te meer scherp in beeld komen. U hoort deze Habits and Patterns, Lorraine James en Tirza.

The mistakes are senseless. Welcome them to tell us.

Wit-Rusland staat nu niet bepaald bekend om zijn transparantie. En daarom voelt Krope van Anton Anishenka aan als een onverwachte en buitengewone psychogeografische zwerftocht door een land dat grotendeels vervreemd is van de rest van Europa. Anton Anishenka, veldopnemer en componist, was aangenaam verrast toen hij rond de tijd van de pandemie het Instituut voor Kunstgeschiedenis, Etnografie en Folklore in Minsk bezocht en ontdekte dat hij toegang had tot een archief met veldopnames uit de periode van ongeveer 1960 tot 2005. Dankzij de etnograaf en onderzoeker Irina Vasilieva, die bij datzelfde instituut werkt, wist Anishenka Belarusische volksliederen uit verschillende regio's te verzamelen, die de basis vormen voor dit opmerkelijk betoverende album. Er staan specifiek 3 volksliederen op het album, verdeeld over 6 nummers, waarvan 3 hypnotiserende instrumentale stukken. Het titelnummer, Krope, combineert een traditioneel lied, gezongen door een zekere Marinich Hanna Vasilievna in het dorp Padlese in 2005. De samensmelting van de authentieke stem, Anishenka's vintage synthesizerklanken en de overlay van veldopnames die de natuur, het water en het platteland oproepen, creëert iets dat zowel suggestief als onheilspellend is. Juist als een groot deel van het album heeft het een sensualiteit, het heeft een tastbaarheid, waardoor luisteraars het gevoel krijgen erbij te zijn. Zelfs als het niet duidelijk is waar precies dan wel. Het nummer Palin, dat we ook zullen draaien, is dan weer een opname die in 1972 werd gemaakt in het dorp Lia Vonauci, waar het eerste nummer een verhaal is over huwelijksbeslissingen, een lofzang op de autonomie van vrouwen, brengt deze Palin, volgens Anishenka's toelichting, de bittere smaak van scheiding en de pijn van ballingschap over. Het zijn opmerkelijke nummers om helemaal in op te gaan en het album als geheel is zowel een geweldige luisterervaring als een belevenis op zich. Krope van Anton Anishenka. Daaruit de titeltrack Krope, Sproba en Palin.

In de Slavische folklore wordt de archetypische schurk Koshei de Onsterfelijke, zo genoemd, dus de Onsterfelijke, omdat zijn dood iets fysieks is dat hij verbergt. Meestal in een ei. In sommige verhalen wordt het ei in de maag van een dier genaaid, waarna het dier ver weg wordt gestuurd of opgesloten in een kist op het mythische eiland Bouyan, dat het met het getij kan verdwijnen en dan weer verschijnen. De enigmatische band Staraya Derevnia vindt zijn oorsprong in Oekraïne en de rest van de voormalige Sovjet-Unie. En hoewel Gosha Stasel het enige overgebleven oprichtende lid is, blijft hun muziek sterk beïnvloed door de Slavische cultuur. Hun teksten, geïnspireerd door de poëzie van avant-garde kunstenaar Arthur Molev, zijn overwegend Russisch, hoewel sommige woorden ook deel uitmaken van verzonnen talen. Op het nieuwe album Garden Window Escape proberen ze de boodschap van die oude volksverhalen te corrigeren. De dood is onontkoombaar en we moeten die accepteren en onder ogen zien in plaats van weg te lopen of ons te verstoppen. Staraya Derevnia bezit grote improvisatiemogelijkheden. Hun composities zijn samengesteld uit verschillende opnamesessies, gemaakt door muzikanten van over de hele wereld, waarbij het toeval de touwtjes in handen heeft. What I Keep in My Closet is zo'n typisch nummer met twee verschillende lagen. Een serene drone en een fingerpicking gitaarmotief worden op afstand gehouden door een aanhoudend geratel, een constante herinnering aan de angsten die ons ervan weerhouden die innerlijke rust te bereiken, die net buiten ons bereik lijkt te liggen. Hoewel letterlijke vertalingen hun beperkingen hebben, Staraya Derevnia kiest duidelijk voor sfeer boven details, suggereren de teksten op het nieuwe album een spanning tussen aanzetting, tussen aarzeling en actie, voordat het besef doordringt dat verandering onvermijdelijk is, wat we ook doen. Het spook van de dood spookt door elk nummer op deze Garden Window Escape. Of het nu acceptatie is, zoals in Half-Deceased Uncle, dat u ook zal te horen krijgen, met de conclusie dat er geen ontkomen aan is, of angst die opdoemt in het beeld van de afgrond van de tijd in het daaropvolgende Cork Flight Operation. Staraya Derevnia, Garden Window Escape.

Одевать.

Дядю бухгалтера.

Tussen 2010 en 2016 ondernamen de Residents, onder de pseudoniemen Randy, Chuck en Bob, drie opmerkelijke tournees. De Talking Light tournee, The Wonder of Weird Tour en Shadowland. Als power trio verkende de band hun oude repertoire tot in detail en schreven en brachten ze gloednieuwe, bizarre verhalen ten gehore tijdens die shows. Uit het uitgebreide archief van de band presenteren ze nu, ter gelegenheid van Record Store Day 2026, een vinyl met studio-opnames uit die periode, waaronder demo's voor de live shows, ongebruikte nummers, repetities en jam-sessies. Deze release maakt deel uit van The Residents, hun epische Preserved heruitgavenserie. Krijgen hier twee kanten met 100% eerder niet uitgegeven studioopnames uit de periode 2009-2015 dus. Nooit gehoorde versies ook. Er zijn slechtere dingen om een radioprogramma te vullen dan The Residents. U hoort hieruit dan ook drie lekker sinistere tracks.